0: is 105. Het is 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: De ultrarechtse Abelardo de la Espriella won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De la Espriella zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105, voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: 105. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen.

0: naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen.

0: Maar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider.

0: tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Melvin de Graaf.
2: Goedemorgen tot 12 uur. Is dit CDN met nu Fleetwood Mac.

jij nou dezelfde mening toegedaan zijn, dan kun je ons dat gewoon laten weten hoor. Music on the radio, Empire of the Sun. En daarvoor Fleetwood Mac, Little Lies hier op Haarlem 105. Goedemorgen, dit is CDNE. Tot 12 uur zijn we bij je. Rustig wakker worden met een bakje koffie, tenminste wij in de studio wel. Ben je vandaag misschien 40 jaar getrouwd? Of ben je net je bed uitgekomen en kom je erachter dat je melk op schermen kapot is? Ben je net wakker geworden met Fleetwood Mac of Empire of the Sun? Of kom je erachter, loop je door je kamer en denk je, oh ja, ik ben toch deze week weer de hele week vergeten de planten water te geven. En ga je dat nu proberen te redden? Ik ben benieuwd hoe jouw weekend is. 06 105 105 38. Laat dat weten. En tot 12 uur kun je natuurlijk lekker luisteren naar CDNE. We nemen jou mee in het nieuws van de dag. Daar gaan we zo meteen eens naar kijken. Om 9:30 hebben we het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer. En om 9:50 het mediaoverzicht. Wat gebeurt er in de verschillende media wereldwijd? Zometeen dus, waar worden we mee wakker? Wat is er allemaal gebeurd in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort? Omstreken. En af en toe komt er ook nog nieuwe muziek voorbij. En muziek om lekker wakker te worden. Depeche Mode, Enjoy the Silence hoor je zo. En dit is eerst uit Utrecht. Rondé, oh my god.

de beroemde videoclip Depeche Mode Enjoy the Silence. Dit is CDNE en we kijken naar het nieuws van de dag. Waar worden we mee wakker? Nou, dat kan je vertellen, dat mag ook wel in de krant. Het is een zaterdagochtend zonder autobranden. Dat is eigenlijk wel een applausje waard. Hou dat vol, zou ik zeggen. Maar als we kijken op haarlem105.nl, daar vind je natuurlijk al het nieuws uit de regio. Vaak ook met mooie en leuke interviews. Hoor je zometeen ook nog wel wat meer over. Maar het gaat over de bouw van 800 appartementen aan de Toekanweg. En dat je denkt, Toekanweg, wat een bijzondere naam. Dat is natuurlijk die weg bij dat grote hotel waar je altijd naartoe kan. En die waren ook niet zo blij met die 800 woningen. Die waren bang dat die toch wel dat hoge gebouw zo meteen schaduw werpt op het terras waar alle hotelgangers en vakantiegangers dan lekker zitten te relaxen. Maar de rechter heeft het allemaal van tafel geveegd. Het schijnt allemaal wel mee te vallen. En laten we eerlijk zijn, het is ook geen overbodige luxe om 800 extra woningen te bouwen in Haarlem. We moeten wel wat bomen tegen de vlakte. 43 gaan er weg, maar er komen er 2 keer zoveel terug. 86 nieuwe bomen krijgen we. Ik denk dat, maar dat zal wel waarschijnlijk wel niet kunnen. Ik ben niet zo heel handig in de tuin. Ik zou denken, kun je die 43 bomen niet verplaatsen? Maar ach, daar kunnen we weer brandhout van maken of zo. Over bomen gesproken. We mogen ook meepraten over het nieuwe bomenbeleid van Haarlem. Daarin komt te staan hoe we bomen willen beschermen, onderhouden en uitbreiden. Want er moeten er meer komen. Ik heb wel eens begrepen dat Haarlem een van de minst groene gemeenten, zo niet de minst groene gemeente van Nederland is. En ze zorgen ook voor koelte in hun stad. Dat werkt toch beter dan beton. En ze houden water vast. En dat is met de droogte ook wel nodig. Dus wil jij daar meer over laten weten, dan moet je bij de gemeente zijn. Want de reacties van inwoners worden verwerkt in het definitieve plan. Maar in ieder geval meer bomen, dat is goed nieuws. Die kunnen we heel goed gebruiken. Ben Real komt er zo aan. En dit is eerst Demi Lovato. Dancing with the Devil.

De Ierse, ja, inmiddels surrogaat Haarlemmer Ben Real met Lucky Streak. Volgende week is hij ook weer in Haarlem te vinden tijdens Haarlem Live. Zometeen het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer. Eerst nog nieuwe muziek voor je. Op 25 september komt het nieuwe album van Nothing But Thieves uit. En dit is de derde single die daar al van is uitgekomen. Baby Cool heet hij. In januari staan ze hier in de Ziggo Dome. En nu hoor je ze op Haarlem 105. Baby Cool dus. Nothing.

0: duurt nog even, maar 15 en 16 januari staan ze dus in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is half geweest, tijd voor het Haarlemmer 5 nieuws. Arthur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gaat het veel over komkommers in het nieuws of valt het mee?
1: Metaforisch, het valt nog mee, maar ik heb een paar dingetjes.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Haarlem 105 nieuws.
1: Bij een brand in een bedrijfspand aan de wasserij Annalaan in Heemstede zijn gisteren meerdere woningen ontruimd. Rond 11 uur 's ochtends kreeg de brandweer melding van de brand en een uur later was hij onder controle. Niemand raakte gewond, wel werden de ontruimde woningen nog even gecontroleerd. Er stond een wasdroger in brand, of dat ook de oorzaak was, is nog niet bekend. De bouw van 800 appartementen aan Toekanweg mag doorgaan. Op de plek naast het Van der Valk Hotel stond eerder een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat. Daar komen nu appartementen en winkels voor in de plaats. Hotel Van der Valk had bezwaar en stapte naar de rechter, onder andere omdat de hoogte van het gebouw de zonuren op hun terras zou verminderen. De rechter is in geen van de bezwaren meegegaan en geeft groen licht voor de bouw. Na een maand onderhoud is vanaf vanmorgen de Wijkertunnel weer open. Het onderhoud aan het ventilatiesysteem is volgens planning verlopen, wat betekent dat vanaf 5 uur vanmorgen omrijden niet meer nodig is. En aankomende woensdag is de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. Sterrenwacht Copernicus staat met een speciale telescoop vanaf 7 uur op de boulevard van Bloemendaal. En wanneer de zon onder is, is gelijk het volgende spektakel te zien, de vallende sterrenregen, oftewel Perseïde. Deze is vanaf de sterrenwacht zelf te bekijken.
0: Ik krijg ineens allemaal nostalgische gevoelens naar 1999. Ik herinner me dat wel. En dan gingen we op de basisschool gingen we van die brilletjes knippen, zodat je naar de zonsverduistering kon kijken. Dat hebben we nu niet meer, maar je kon ook door een cd'tje heen kijken. Maar volgens mij was dat niet helemaal de bedoeling.
1: Volgens mij is het tegenwoordig niet meer veilig, nee?
0: Nee, precies.
1: Maar als ik het zo las, de eclipsbrillen zijn zo goed als uitverkocht. Dus misschien zijn die cd's zo slecht nog niet.
0: Nee, cd van jou, cd van mij. Ah, goed, zometeen maar weer eens draaien.
1: En ook nog het weer. Vandaag is het zonnig bij 25 graden. Morgenochtend een beetje bewolkt. In de middag klaart het op en loopt de temperatuur op tot 28 graden.
0: Dankjewel.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: verscheen origineel op het debuutalbum van Bruce Springsteen. Die schreef het ook. Het werd alleen helemaal niks. Toen dacht Manfred Mann in 1977, nou laten wij dat eens opnemen. En het werd een gigantische hit daar. Nummer 1 in de Billboard Hot 100. Je hoort hem nu op Haarlem 105. Je hoort de bekende tune al. Het is tijd voor het mediaoverzicht. En Arthur Meijer, jij bent alle media die je maar kon vinden ingedoken.
1: En als ik op nu.nl kijk, zie ik dat de Efteling er een nieuwe attractie bij heeft. Nou ja, attractie.
0: En noem het, ik vind het een attractie hoor.
1: Het is wel geinig, ja. Want ze gaan de eerste zelfrijdende bus van Noord-Brabant inzetten. Tussen het attractiepark zelf en de verblijfsaccommodatie van Efteling gaat de komende 2 maanden een zelfrijdende bus rijden. Hij lijkt niet zelfrijdend. Er zit nog wel een veiligheidschauffeur achter het stuur die eventueel kan ingrijpen als het nodig is.
0: Een laaf hebben ze daarvoor uitgekozen.
1: Ja. Maar voor 2 maanden kunnen 20 mensen per keer heen en weer gereden worden met een zelfrijdende bus. Het is niet de eerste in Nederland. In Rotterdam rijden er ook al een paar, maar het is de eerste van Noord-Brabant. Dus Efteling heeft wel een primeur bij.
0: Het lijkt me best spannend. Het is een grote bus en die dat dan allemaal voor jou bepaalt. Ik hoop niet dat hij over de snelweg moet. Ik weet niet hoe ver dat uit elkaar ligt, maar dat zal wel meevallen, denk ik.
1: Nou, er staat alleen openbare weg. Hij pakt de reguliere halte aan de Europalaan van de Efteling en de bedrijfsaccommodaties. Ik ben niet heel erg bekend met de geografie rond de Efteling om te weten of daar snelweg tussen ligt.
0: Maar mooie nieuwe attractie. Zeker. Ja,
1: het is oefenen en proberen waard. Kijken of dat wordt.
0: Precies.
1: En dan iets minder mooi nieuws van de andere kant van de wereld. 2 weken lang heeft op Sumatra een aap nogal wat onrust veroorzaakt. En die is donderdagavond eindelijk gevangen. Maar in die 2 weken dat hij vrij rondliep, heeft hij zo'n 18 mensen verwond. En scholen moesten uit voorzorg dicht blijven. De aap beet en krabde slachtoffers. En de meeste werden aangevallen als ze alleen waren. Dus hij koos ze ook nog eens zorgvuldig uit. Op NOS staat dat sommigen zelfs 12 hechtingen nodig hadden. Ze zijn uit voorzorg ingeënt tegen hondsdolheid. En de autoriteiten plaatsten een val. Daar trapte de aap donderdagavond in. En daar is hij niet heel blij mee.
0: Nee, dat kan maar. Hij is ergens boos om geworden, denk ik. We hebben in Nederland dat ook een keer gehad met een uil, volgens mij, die mensen aanviel.
1: De terror-oehoe,
0: De terror-oehoe, inderdaad. Dus daar wordt het ook weer eens tijd voor in Nederland. Leuk verhaal. Dankjewel, Arthur. Kijk, ook buiten Haarlem gebeuren leuke dingen, dat merk je wel weer. Steve Miliband komt eraan en dit is Elo Black.

Steve Miliband, de Joker, hier op Haarlem 105. Ja, voor heel voetbalminnend Nederland is dit een mooi weekend. Want de Eredivisie begint weer. En dus ook onze vrienden uit Velsen. Telstar mag weer aan de slag. Met veel veranderingen dit seizoen. Ze hebben zich gehandhaafd in de Eredivisie. Maar er zullen wat nieuwe spelers op het veld staan. De transferzomer is ook voor Telstar niet ongeschonden gebleven. En een nieuwe hoofdtrainer, Henk Brugge. En die laat aan NA Nieuws weten. Ik kijk uit naar het eerste fluitsignaal. Het moment komt steeds dichterbij. Hij kwam over deze zomer als assistenttrainer van Heerenveen. En hij is Telstar super dankbaar dat ze hem deze kans bieden om nu als hoofdtrainer aan de slag te gaan. En de eerste wedstrijd is geen makkelijke, want ze moeten tegen NEC. En die werden afgelopen seizoen derde. Hè? Telstar heeft zich net aan gehandhaafd en NEC werd derde. Voordeel is wel, doordat NEC derde is geworden, spelen ze Europees voetbal. En deze week hebben zij al een Europese wedstrijd gespeeld. Moeten er volgens mij volgende week weer eentje. En nu dan even in het weekend ook nog tegen Telstar. Dus ja, zij zullen wel iets vermoeider aan de start staan, denk ik. Dus nou, ik zie toch kansen. Kleine voorspelling? Nee, daar ga ik niet aan wagen. We gaan het meemaken. Stardust komt eraan. Je hoort zometeen Music Sounds Better With You. En nu Alicia Cara, die heeft een nummer gemaakt. Samen met Norah Jones. En die hoor je nu op Haarlem 105. I'm in trouble.

0: Stardust. Music sounds better with you. Het is 10 uur, hoogste tijd voor het journaal.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Melvin de Graaf.
0: Goedemorgen, dit is Haarlem 105. CDN tot 12 uur met nu Rod Stewart.

In 1981 besloot Ross Stewart discotijd met Do You Think I'm Sexy een beetje achter zich te laten en de synthesizers en de drumcomputers op te gaan zoeken. En het resulteerde in het album Tonight I'm Yours. En dit is de titelsingle daarvan. Goedemorgen, dit is Chedené. Tot 12 uur zijn we bij je met het nieuws van de dag en alles wat er in de omgeving van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal gebeurt. En wat is jouw nieuws van de dag? Jouw nieuws van het weekend? Ik ben benieuwd. Je kunt het altijd even laten weten. 06 105 105 38. En dan gaan wij erachteraan. Tot 12 uur dus, Chedené. Vanaf 12 uur het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Oftewel Heisa met ofwel Luc Hasselman ofwel Jan Gaus. Dat is altijd even een verrassing. We gaan vanzelf zien wie hier de studio binnenkomt. En zometeen kijken we zelf hier naar het nieuws van de dag. En een interessant artikel op haarlem105.nl gaat namelijk over de brandweer Kennemerland. En die zijn, ja, internationaal gegaan. Daar hoor je zo meteen meer over. Dat is straks. En ook muziek die past bij je zaterdagochtend. Bij het zonnige weer. Chris Stapleton, Think I'm in Love with You, hoor je zo meteen. En ja, ze is tegenwoordig weer helemaal terug, hè. Dit is een oudje van haar. Sarah Larsen en Symphony.

0: Chris Stapleton, Think I'm in Love with You. Dit is CDNA en we kijken naar het nieuws waar we mee wakker worden. Het nieuws van de dag. En op Haarlem 105 gaat het over de brandweer Kennemerland. Daar zijn namelijk drie specialisten van de veiligheidsregio Kennemerland richting Spanje gegaan. Om daar ervaring op te doen. En Maurice Peschier, hij is adviseur operationele voorbereiding brandweer. En hij vertelde aan Haarlem 105 wat ze daar precies hebben gedaan.
1: Wij zijn halverwege juli zijn wij naar Spanje gegaan voor 2 weken. En daar hebben we in Catalonië meegedraaid eigenlijk met de Spaanse natuurbrandbestrijders. Dat hebben we eigenlijk met 2 redenen gedaan. Het is een missie vanuit de Europese Unie om bijstand te verlenen. In ieder geval aan de Spanjaarden, omdat ze zoveel branden hebben op dit moment. En aan de andere kant is het ook een missie voor onszelf om te leren van de Spanjaarden. Want ze zijn er echt heel goed in het natuurbrandbestrijden. Wij leren eigenlijk van hun hoe ze dat het beste doen. En hoe wij dat dus in Nederland ook beter aan kunnen gaan pakken.
0: Ja, en dat is nodig, want door klimaatverandering verwachten we steeds meer natuurbranden. De duinen zijn namelijk heel erg droog. Ja, het regent bijna niet en 1 vonkje is dan genoeg. Afgelopen maandag nog in Overveen. Volgens Peschier staat de brandweer er goed voor, maar wordt het wel lastig als er meerdere branden tegelijkertijd uitbreken. Het hele interview en al het nieuws natuurlijk vind je op haarlem105.nl. Dit is Terrence van Darby.

Teddy Swims. Ja, niet meer weg te denken van de radio en het muzieklandschap. Bad Dreams hier op Haarlem 105. Het is tijd voor nieuwe muziek. En nieuwe muziek van Bertolf. Still Have You gaat over zijn relatie van 17 jaar. Patty. Hij zei, in het begin van mijn carrière heb ik denk ik al 20 liedjes over haar geschreven. En dan heb je eigenlijk alles wel al verteld. Maar laatst kwam ze thuis van werk en ik zat met mijn gitaar en ik dacht, I still have you. En daar is hij heel blij mee. Dus nog een ode aan zijn Patty. Bertolf nu.

Bertolf, still have you. Het is bijna 10:30. Dus straks het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer. Ook het mediaoverzicht komt eraan. En eerst heb ik nog voor je The Romantics, Talking in Your Sleep.

0: Ja, Arthur, ben je ook iemand die in zijn slaap praat?
1: Weet ik niet. Ik ben er nooit op aangesproken.
0: Ik ben wel benieuwd of jij vannacht ineens nog een weerberichtje eruit gooit.
1: Van een compleet nieuwsbulletin.
0: Ja, precies. Nou, we gaan kijken hoe het wakker gaat.
2: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemorgen. Een stuk natuur aan de Haarlemmerstraat is gisteravond afgebrand. Iets voor 7:00 PM werd de brand op de grens tussen Bennebroek en Hillegom gemeld. Het vuur was snel onder controle en hoe die is ontstaan is onduidelijk. En we blijven bij het thema brand. Dat is trouwens een heel thema in het bulletin. Restaurant Cheval Blanc in Heemstede is donderdag een doneeractie gestart vanwege opgelopen brandschade. Vorige maand ontstond op het dak van een naastgelegen pand brand. En omdat het restaurant schade opliep door rook en bluswater, moest het sluiten. Naar verwachting blijft het 6 weken dicht, maar de vaste lasten lopen door. De actie krijgt opvallend veel steun. Mensen doneren zonder dat ze iets voor terugkrijgen. En dat is voor de actienemers een mooi symbool hoe een dorp op kan staan en elkaar helpt. En ik meldde het vorige uur al. Vanaf vanmorgen is de Wijkertunnel weer open. En een klein leuk detail daarbij is dat mensen vaker de fiets namen toen hij gesloten was. Dat kon ze via Pont Velsen oversteken in plaats van de Wijkertunnel door. En als blijk van waardering voor dit fietsgebruik nam Rijkswaterstaat het initiatief om op het Pontplein gratis kleine fietsgrapjes uit te voeren. Zo meldt het NH Nieuws. Afgelopen maandag en donderdagochtend werden piepende zadels, remmen en ander klein euvel gratis verholpen.
0: Piepende zadels?
1: Piepende zadels, ja. Op een gegeven moment word je er toch echt wel gek van.
0: Ja, zeker.
1: En de brandweer is weer terug uit Spanje. 2 weken lang heeft de Nederlandse brandweer in Spanje meegeholpen bij Spaanse natuurbranden, waar ze ook veel hebben geleerd.
3: We hebben branden bestreden daar, dat hou je eigenlijk niet voor mogelijk hier in Nederland. Gewoon de vlamlengtes en de grootte van die branden. En ook bijzondere locaties. We hebben een brand bestreden in de Pyreneeën. Dus echt op 2 kilometer hoogte. Nee, dan vliegen de vliegtuigen over, helikopters gaan over met waterzakken. Dat is gewoon heel indrukwekkend om dat mee te maken.
1: Door klimaatverandering en toenemende droogte krijgen we ook in Nederland te maken met meer en veranderende natuurbranden. In Spanje heeft de brandweer daarmee geoefend en afgelopen maandag kwam deze kennis meteen van pas bij een duinbrand in Overveen. De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl.
2: Dit is Haarlem 100.
0: Oh, dit ging niet goed.
1: Iets te snel.
0: Ja, iets te snel. We willen natuurlijk nog wel het weer. Dus dat gaan we ook gewoon alsnog even.
2: Haarlem 105.
0: Nou, doe maar over het nieuws geluidje dan. Ik weet ook niet wat hier gebeurt.
1: Is ook een leuke jingle. Vandaag is het zonnig bij 25 graden. Morgenochtend is het een beetje bewolkt en in de middag klaart het op en loopt de temperatuur op naar 28 graden.
0: Nou kijk, het lag niet aan jou, het lag aan mij. Hè? Laten we dat even duidelijk hebben.
1: Ook voor jou is het vroeg.

0: She got the beard. Chef Special natuurlijk. Het is tijd voor het mediaoverzicht. Daarvoor hebben we Arthur Meijer. Jij bent overal ingedoken.
1: Ja.
0: En je hebt bijzondere dingen gevonden.
1: En het eerste bijzondere is nog van dichtbij ook. Dat is gewoon Haarlem zelf namelijk, maar ook wij zijn internationaal.
0: Zeker.
1: Het gaat over ene Ramon. Die heeft ernstig nierfalen. En die moet daarvoor aan de dialyse. Dat is geen onbekend verhaal. Dat is wat er gebeurt. Maar een niertransplantatie zal altijd beter zijn. Maar de wachtlijsten daarvoor zijn heel erg lang. En als je dan een donor hebt, is dat vaak een overleden persoon. Als je een levende persoon hebt, moet het bijna altijd een familielid zijn of een dichtbijzijnde. Maar ja, hij heeft geen tijd, geen zin. Wil niet op die wachttijden wachten. Dus hij had een plan. Hij gaat social media gebruiken.
0: Kijk.
1: Deelt een oproep op LinkedIn. Werd door collega's als Art Rooiakkers, niet de minste, gedeeld. En dat is 250.000 keer gelezen. En binnen 12 dagen heeft zich al een potentiële donor gemeld.
0: Wauw.
1: En ondertussen is Ramon zelf ook al onderzocht. De donor moet nog onderzocht worden in het ziekenhuis op geschiktheid. Dat hoort hij over 2 weken. Dus dat worden spannende weken. En de Nierstichting is ook blij voor hem. Want ook zij weten dat wachtlijsten lang zijn.
0: Ja, zeker.
1: En dat een levende donor gewoon beter is. Maar mensen weten vaak niet hoe dat werkt met donatie. Dus op deze manier kan er aandacht voor gegeven worden. Dus spannende weken voor Ramon. Hij schrijft er ook een boek over. En hoop dat hij over 2 weken goed leeft.
0: Ja, heel mooi, heel mooi.
1: En dan gaan we een stukje verder. We blijven wel in de gezondheidssfeer.
0: Oké. Okay.
1: Hou jij je 10.000 stappen per dag?
0: Ik was het maar zo.
1: Was het maar zo, ja. Ik tel ze niet eens, maar ik vermoed niet dat ik 10.000 stappen haal. Maar het schijnt dat 10.000 ook helemaal niet hoeft.
0: Oh,
1: nee.
0: Beter.
1: Het schijnt een mythe te zijn.
0: Okay.
1: Het komt uit Japan, uit 1964. En het was helemaal geen wetenschap wat gedaan werd. Het was gewoon een slogan van een stappentellerbedrijf. 10.000 stappen klonk lekker. Het Japanse logo voor 10.000 stappen was ook een lopend mannetje. Dus dat heeft gewoon stand gehouden. Maar ondertussen hebben ze er wel wetenschap tegenaan gegooid. Van ja, waar komt die 10.000 stappen vandaan? Waar gaat het over? En uit een gecombineerd resultaat van 57 onderzoeken blijkt dat na 7000 stappen je resultaten afnemen. Dus als je gezond wil zijn, kan je 7000 stappen lopen, dan zit je er gewoon mooi op. Dan heb je 47% lagere kans om jong te overlijden en 25% lagere kans op hartziektes.
0: 47%? Dan moet ik dat toch wel... Nee. Ik heb wel tijden dat ik dat heel braaf bijhoud, maar het wisselt een beetje.
1: Nog meer goed nieuws voor je dan. Want het gaat ook niet alleen maar om het aantal stappen, maar ook de hoeveelheid inspanning die je levert. En de lengte daarvan. Dus het is soms ook gewoon beter om harder te lopen voor een kortere tijd dan langer te lopen voor mindere tijd.
0: Kijk.
1: Het grootste verschil kan je maken tussen 2.000 en 4.000 stappen per dag. En dan tussen 4.000 en 7.000 stappen heb je nog een beetje verbetering. Mm-hmm. Maar na 7.000 gaat dat echt afnemen. Dus sta je niet blind op 10.000 stappen.
0: Nou, goed nieuws voor iedereen die dat te ambitieus vindt en denkt 4.000 moet hem wel lukken. Ga ervoor, zou ik zeggen. Dankjewel Arthur voor dit mooie mediaoverzicht.

Ja, Arda de Munnik, de kapitein, deel 2. Maar niet alleen bekende namen die zingen. Want de band bestond toen, in 2000, toen dit nummer uitkwam, ook nog uit Casper van Koten op de drums. En Diederik van Vleuten op de orgel. Dat zijn toch wel mensen die we later ook in cabaret, op televisie, in de serie All-Star bijvoorbeeld, nog tegen zijn gekomen. De kapitein, deel 2, dus hier op Haarlem 105. Volgend weekend vindt de laatste Formule 1 bij Zandvoort plaats. En de organisatie vindt dat de cirkel rond is. Ze worden al helemaal nostalgisch. En ze hebben daarom weer Davina Michel gevraagd om het volkslied te zingen. Dat deed ze in 2021 ook al. Tegen Haarlems Dagblad vertelt ze: ik zal het Wilhelmus in 2021 nooit vergeten. Dit soort podia komen zelden in je carrière voorbij. Nou, in ieder geval dus 2 keer voor haar. Ze is niet de enige die op zondag 23 augustus gaat optreden voordat de race losbarst. Ook Floor Jansen, La Fuente, Emma Heesters en Yves Berendsen zullen optreden. Het is een mooi programma voor die laatste Formule 1 in Zandvoort. Ja, en dit is er ook, hè. Laten we dan ook maar even draaien. Davina Michel, duurt te lang.

aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug.

0: uit 1984 van het album The Works. En kreeg een jaar later verschrikkelijk grote bekendheid natuurlijk. Doordat het in de set zat van Live Aid Queen Radio Gaga. Hier op Arnhem 105. En mocht je denken, hey, zou Lady Gaga daar haar artiestennaam vandaan hebben? Ja, dat klopt. Het is bijna 11 uur. We gaan zo meteen naar het nieuws. En zometeen tot 12 uur nog Sherene, waarin we gaan kijken naar de uitagenda. We hebben natuurlijk nog het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer. En hij heeft ook weer een prachtig mediaoverzicht voor ons klaarstaan. Nu het NOS Journaal.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Melvin de Graaf.
0: Goedemorgen, tot 12 uur is dit Sherene met nu Ray, Where's My Husband?

maar om 11 uur. Ja, kan natuurlijk zijn, hè? Dat je een kort nachtje hebt gehad. Dat je een lange nacht hebt gehad, misschien wel. Goedemorgen dan. Pak er een bakkie koffie bij en word rustig wakker. Wij hebben de juiste muziek voor je om dat te doen. En ook het Haarlem 105 nieuws, dat hoor je natuurlijk om 12:30 met Arthur Meijer, die ook het mooie, prachtige mediaoverzicht verzorgt. En straks kijken we naar de uitagenda. Wat er gebeurt er allemaal in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort? Wij zetten het voor je op een rijtje. Eric Prydz komt eraan, Call on Me hoor je zo. En dit is eerst Madonna. Who's That Girl?

Ja, in de tijd dat videoclips nog heel belangrijk waren. TMF, en dit was er wel eentje hoor. Prins Kalami. Heb je er geen bel bij? Ik zou zeggen, zoek het vooral even op. Dit is René. Tot 12 uur zijn we bij. En we kijken naar de uitagenda. Wat is er allemaal te doen in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en omgeving? Deze week is de Held van Haarloheim begonnen. Club Kenau presenteert dat. Het is een familiemusical in de buitenlucht. Op het Wilsonplein is het volgens mij over de mythe van Laurens Jansson Koster. De legendarische uitvinder van de boek De Kunst. Ja, met dit mooie weer. Lekker naar het theater in de buitenlucht. Er zijn nog volop kaarten ook te krijgen. De rest van de maand nog. Het is zo te zien elke woensdag tot en met zondag. En kijk even, als je nog een avondje leuk in de buitenlucht dat wilt meemaken, de Held van Haarloheim. En het is de maand augustus, dat betekent ook, ik wil niet cynisch zijn, maar dat het festivalseizoen ook weer langzaam richting zijn einde gaat. Over 3 weken is voor mijn gevoel altijd een beetje het laatste festival. Proefpark Haarlem, het Voetuk Festival in het Kenaupark, dus daar kun je ook weer naartoe. En eerst volgende week, Haarlem Live. De opvolger, of eigenlijk het alternatief op Haarlem Jazz & More. Het nieuwe stadsfestival, 5 dagen lang in het centrum. Van jazz en soul tot funk, pop en dance. Op heel veel verschillende locaties. Op de Grote Markt, op de Botermarkt, op het Klokhuisplein. Maar ook gewoon in kroegen en cafés. Zoals Bobby Bar Dancing, Café de Vijfhoek, Bierlokaal de Uiver en de Antibar. Daar kun je terecht voor een heel divers programma aan artiesten. Een van die artiesten die op vrijdag op de Grote Markt is te vinden. Dat is Tijns Boontjes. En ik dacht, laten we vast in de sfeer komen. Justin Timberlake, Take Back the Night, komt er ook zo meteen aan. En dit is Thijs Boontjes. Dansen met jou nu op Haarlem 105.

0: one better take back the night.
1: Ja, zo heet hij. Justin Timberlake hier op Haarlem 105. Het is tijd voor nieuwe muziek. En ik doe alvast een klein beetje een voorschot op het nationaal product. Dat hoor je morgen weer hier op Haarlem 105. En ik, hij is bekend geworden ooit van het programma Ik Geloof in Mij. En daarna hoorden we heel lang niks van hem. En ineens had hij dit jaar een nummer 1 hit met Zwoele Zomernachten. Ja, dat moet natuurlijk een opvolger krijgen. En hij dacht, het zomerthema bevalt me wel. Dus weet je wat? We noemen de volgende single gewoon Zomer, Zon en Strand. Dan heb je ze allemaal in één keer. Rutger van Barneveld heb ik het natuurlijk over. Je hoort hem nu.
2: Allemaal zomers,

Het zal niet de geschiedenis ingaan om zijn complexe rijmschema, maar het klopt allemaal wel. Zomer, zon en strand, Rutger van Barneveld. Even bijkomen met Bruno Mars.

0: Bruno Mars, I Just Might, hier op Haarlem 105. Het is 1 minuutje voor half. Ben je er al klaar voor, Arthur?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Mooi.
2: Haarlem 105, nieuws.
1: Goedemorgen. De bouw van ruim 800 appartementen aan de Toekanweg mag doorgaan. Naast het Van der Valk Hotel komen nu onder andere appartementen, winkelruimte en parkeerplekken. Een hotel Van der Valk had bezwaar tegen onder andere deze parkeerplekken en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat de gemeente goed heeft gekeken dat er genoeg plekken komen en geeft groen licht voor de bouw. Een stuk natuur aan de Haarlemmerstraat is gisteravond afgebrand. Iets voor 7 uur werd de brand op de grens tussen Bennebroek en Hillegom gemeld en het vuur was snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. En bij het thema groen blijvend, de komende weken kunnen Haarlemmers meedenken over het nieuwe bomenbeleid van de stad. Hoofddoel is meer bomen, maar leeftijd en plek spelen volgens Platform Groen ook een grote rol. Zo hebben jonge bomen minder bladeren, waardoor ze minder verkoeling geven. Daarnaast moeten bomen vaak wijken voor bouwprojecten en daar moet rekening mee gehouden worden. Via de gemeentewebsite kan je tot 27 september het programma bekijken en je reactie geven. En na de kelder in het oude V&D-pand gaat horecabedrijf eind deze maand ook de vleeshal tot een feestlocatie omtoveren, zo meldt het HD. De gemeente wil met dit testevenement de invloed van nachtvertieren op de omgeving peilen. Momenteel staat de vleeshal leeg. Vanaf oktober gaat museum De Geester exposeren, maar in het weekend van 28 en 29 augustus is er opeenvolgend een restaurant, een technofeest, een kindermysterie, theatervoorstelling en, om af te sluiten, een clubavond.
0: Klinkt echt als een geweldige rave om dat hele programma te doen.
1: Ja, dat gaat je dan wel wat kosten. Want de kaarten zijn tussen de €3,50 als je 1 ding doet. En als je het hele weekend mee wil maken, dan betaal je meer dan €80. Maar als je een heel goed weekend voor hebt...
0: Ik klink goed. Ik ga er even over nadenken.
1: En ondertussen het weer. Vandaag is het zonnig bij 25 graden. Morgenochtend een beetje bewolkt. In de middag klaart het op en loopt de temperatuur op tot 28 graden.
0: Jij doet zometeen ook het mediaoverzicht. Heb je een tipje van de sluier al?
1: Ja, daar kan je alvast van tevoren over nadenken. Kan AI van je houden?
0: Oh, nou, dan zou er tenminste iemand zijn, zou je kunnen zeggen. Hè?
1: Wie weet.
0: Dank je wel en tot zo.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Muziek uit de buurt, Niels Geuzenbroek, Born Again hier op Haarlem 105. Het is de hoogste tijd voor het mediaoverzicht. Arthur, wat heb je allemaal verzameld?
1: Neem je eerst even mee naar Spanje. Want aankomende woensdag is er een zonsverduistering en die kunnen wij best aardig zien. Maar het beste beeld heb je in Spanje. Preciezer te zijn in Somosierra, een klein bergdorpje in de buurt van Madrid. Dorpje, 93 inwoners. Het verwacht zo'n 2000 astrotoeristen. Al dus de Guardian.
0: Astrotoeristen, wat een mooie naam.
1: Ja, het is een zonsverduistering die eens in de 100 jaar voorkomt. Dus al die mensen willen het goed zien. En het is op sociale media ook gedeeld dat op dit bergdorpje het beste beeld is.
0: Maar we hadden het er net over dat in 1999 of zo het ook al is geweest. Dus.
1: In Nederland, ja. Algemeen de schaal schijnt 100 jaar te zijn. Mm-hmm. En het beeld dat wij krijgen is vergelijkbaar met 1999. Mm-hmm. Maar in Spanje krijg je 1,5 minuut totale zonsverduistering bij heldere hemel. Dus dat is wel een niveautje hoger dan wat wij hebben. En om die 2000 toeristen het beste beeld te geven, zijn experts en vrijwilligers ingezet. En die worden de komende dagen klaargestoomd om dit logistieke uitdaging in goede banen te leiden. Mm-hmm. En ook om ze te voorzien van genoeg eten. Lokale restaurants hebben paella en hulptroepen ook al klaarstaan. Want niemand op die berg gaat zonder eten zitten. En ik leid het net al een beetje in. Ik weet niet of je erover hebt nagedacht. Kan AI van je houden?
0: Mijn reactie eigenlijk direct in mijn hoofd was nee, natuurlijk niet.
1: Zit je er waarschijnlijk niet heel ver naast. Want steeds meer mensen gaan een relatie aan met een AI-chatbot. En wij kunnen wel houden van levenloze objecten, knuffels, AI-bots, wat dan niet. Maar filosofen van de Universiteit van Exeter hebben naar die ontwikkeling gekeken. En volgens hun is de vraag niet per se of AI echt kan liefhebben, maar welke liefdesrelaties ze zo goed nabootsen. En dat blijkt die van aanbidding te zijn. Een AI-chatbot zal de gebruiker vleien en hun hele bestaan en identiteit aan die gebruiker aanpassen. Ah. En al voelt dit heel goed, het is volgens de filosoof ook een existentiële valstrik. Want als gebruiker ben je een idool. Je wordt nooit uitgedaagd, nooit gecritiseerd en ook nooit echt gezien. Dus in die zin is er helemaal geen sprake van liefde. En als we nog een niveautje dieper duiken, daarin zien de filosofen een echo van Simone de Beauvoir's duiding van de vrouw als een zogenaamde identiteitsparasiet. Historisch gezien had de vrouw een positie die geannexeerd was aan de man. En ze bestond eigenlijk alleen maar om de identiteit van de man te benadrukken en zijn interesses te vormen. En zodoende was ze dus een identiteitsparasiet. En een AI-chatbot doet niet meer dan dat. Ze benadrukken wel, de filosofen, dat AI nu nog in de kinderschoenen staat. En met de ontwikkeling van meer agentische AI kan het veranderen. Maar ze zijn terughoudend over echte liefde in AI.
0: Ja, dus ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n AI precies gaat vertellen wat je wilt horen. Mm-hmm. Maar ik vind het beeld van een dominante AI die het omgekeerde doet, vind ik eigenlijk nog veel enger. Dus
1: het zal me niks verbazen als die er ook zijn. Daar is waarschijnlijk ook vraag naar.
0: Waarschijnlijk wel. Nou, ik blijf wel gewoon bij mijn partner. Ik denk dat een goed idee is.
1: Ik heb ook geen interesse, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, precies. Nou, dan slaan wij over. Hey, dankjewel voor het mooie mediaoverzicht.
1: Yes.

0: Beyoncé, Love on Top. En daarvoor de laatste single van de Rolling Stones. Een jealous lover van hun album Foreign Tongues. Dat volgens mij in juni of juli dit jaar uitkwam. Het is 10 voor 12. Dat betekent dat we zometeen ruimte gaan maken voor het programma Heisa. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag.
1: Tja.
0: Met Luc.
1: Over informatie gesproken. Ik heb vandaag een nieuw woord geleerd.
0: En dat is?
1: Astrotoeristen.
0: Astrotoeristen, ja.
1: Ik vroeg me ook af of dat op het Scrabble-bord past. Maar dat heb geen bord, hè, een Scrabble.
0: Jawel, toch?
1: Dat weet ik niet. Scrabble doe je toch gewoon op tafel?
0: Je hebt drie keer woordwaarde en zo.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar ik bedoel, heb je daar ook een vakjesverdeling bij?
0: Ja, zeker.
1: Oh, dan denk ik dat het een te lang woord is voor het spel.
0: Astrotoerist. Ja, ja. Astro TV ken ik wel. Astrotoerist nog niet.
1: Dat was het voor mij ook nieuw. Ja.
0: En,
1: geleerd.
0: En wat ga jij als een ware astrotoerist doen tot 3 uur, Luc?
1: Nou ja, als een ware astrotoerist, dat valt wel mee. Maar ik heb 2 gasten in de studio. Ik heb er eigenlijk 3, moet ik zeggen. Ik heb 3 gasten in de studio. Boudewijn. Kostelijk, die komt langs samen met Joriek Exler. En die twee die zijn volop bezig met de nieuwe actie voor tegen de hartspierziekte PLN. En dat gebeurt allemaal op het circuit in Zandvoort. En dat is een hardloopgebeuren. Dat heet de tikkende klok challenge. En dat gebeurt over een maand daar. Dus een maandje vooruit praten we een beetje van wat gebeurt er allemaal. Okay. Wie kan er nog meedoen? Het is hardlopen, maar het is ook wandelen over het circuit. En vorig jaar zijn er mensen geweest die hebben 2 keer zelfs een hele marathon rondgelopen.
0: Wow.
1: Dus 2 marathons op het circuit. Dus het is echt een heel lang evenement. Dat begrijp je wel.
0: Ja, zeker.
1: Nou, daar gaan we het straks over hebben. En ik heb in het laatste uurtje krijg ik Robert Sinfu-Sio. Als ik het nu goed zeg, zijn Surinaamse meneer.
0: Ik gok zomaar van niet.
1: Zijn Surinaamse meneer, die heb ik ongeveer 1,5 jaar geleden ook in Heisa gehad. Mm-hmm. En toen had ik hem leren kennen en toen vertelde hij dat hij bezig was om te kijken of hij in Nederland een Surinaams biertje op de markt kon brengen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is hem dus gelukt.
0: Oh,
1: en gisteravond was daar de presentatie van. En hij gaat er straks hier alles over vertellen in de studio.
0: Oh, daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, dat is rond 14:15.
0: Oké,
1: dus
0: goed.
1: En voor de rest gewoon lekkere muziek en wat er op mijn spoor komt. U kent het wel, het programma. Een ratje toe.
0: Een ratje toe op de radio. Nou, dankjewel Luc en heel veel plezier zometeen.

Lincoln Jesser, Back to Love. Het is bijna 12 uur. We gaan ruimte maken voor Heisa met Luc Hasselman. Arthur, dank je wel voor jouw mooie bijstand en bijdrage tijdens deze 3 uur. Dit was Chez René. Ik heb nog voor je. Best Still, Back to the Future. Goed weekend en veel plezier met Heisa.

0: 105. Het is 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Jawel, goedemiddag. Ik wil Melvin de Graaf even bedanken voor zijn shade. Nee.
0: 5. Dit is Heisa. Tot 3 uur.
3: Hop!

Ja, lekkere start van het programma, toch? Vind ik wel. Ja, Joey Nicolai was dat natuurlijk met Tinto de Verano. Hij gaat als een dollar momenteel in de lijsten ook. Het gaat leuk. Zijn optredens zijn nog meer Polonaise geworden door dit nummer natuurlijk. Je begrijpt het wel. Zomerse klank op de radio. Buiten ook heerlijk weer. En ik probeer ook de komende 3 uur voor jou het zonnetje in huis te brengen. Ik hoop dat je daar zelf van meegeniet. En als jij denkt van nou, dan wil ik wel een beetje inbraak in dat programma. Dan kan dat, hè. Dat kan je ons appen. En dat doe je op 06-100-500-538. 06-100-500-538. En dan rolt het bij mij naar binnen. En dan ga ik kijken of ik eventueel aan je wensen kan voldoen. Wie zal het zeggen? Ik heb heel veel verschillende muziek klaarstaan voor deze middag. En...

Lekkere muziek van Jamiroquai en 7 Days in Sunny June. Nou, ik moet je zeggen, in augustus valt die ook best wel mee die dag, toch? Ja, laten we wel wezen. Het is vandaag een andere hijsaar dan dat jullie gewend zijn, jongens. Ja, serieus. Want onze John is eventjes, die is gistermiddag niet zo lekker geworden. En die meldt zich toch vanmorgen af. Dat is niks voor John. John die is er eigenlijk altijd wel. Al heeft hij een zware avond van tevoren gehad. Dan nog is hij er, maar hij is dus nu wel echt ziek. Hij is thuis. We wensen hem allemaal heel veel beterschap hier vandaan natuurlijk. En spoedig herstel, dat hij weer ook snel op de been is. En dat hij ook weer snel voor ons leuke dingen kan gaan opzoeken. Want ja, misschien was dit wel een heel leuk item geweest. Vandaag is namelijk alweer voor de 12e keer de Zandvoortse Open Kampioenschap makreel roken. Ja, dat vindt allemaal plaats op het Kerkplein in Zandvoort. De opbouw dat is vanmorgen al heel vroeg begonnen om 8:30. En aanvang van het roken is dan ook vanaf 10:00 de hele dag. Hele morgen en de middag kan je komen kijken hoe dit procedé plaatsvindt. En het inleveren van de vissen, dat is dan om 2:00 middags. En dan komt er een jurering om 14:15. En daarna is de prijsuitreiking en natuurlijk de verkoop voor de vis. En dat is allemaal weer voor het Zandvoortse goede doel. Dus als jij denkt, ik ga vandaag even naar het strand. Maar ja, wat is er druk op het strand? Nou, loop eventjes naar het Kerkplein. Dan kan je ook ondertussen wat leuks mee maken. En misschien wel een makreeltje mee happen. Ja, wie zal het zeggen? Enfin, vandaag dus in Zandvoort. Alles met vissen. Nou, toen moest ik natuurlijk een plaatje zoeken met vis. Al de vis in de zee. Ja, behalve die makreel in het tonnetje natuurlijk, hè.

Janie heet deze dame. Ja. Van mij is van mij. Lekker blaadje. Morgen veel meer nationaal product hier op de zender natuurlijk. Ik heb morgen ook weer twee gasten in de studio. Dat vind ik leuk. Oh nee, dat is niet waar. Ik ga ze bellen morgen. Maar oké. Wel morgen weer nationaal product tussen 12 en 2 hier op de zender. Over die gasten later meer in dit programma. Misschien in een derde uurtje of zo, als ze er wat meer tijd voor hebben. Ja. We gaan het zien. Voorlopig eerst maar even het nationaal product. Nee, eerst maar eventjes Heisa op de zaterdag, hè. Al die programma's, je raakt er ook een keer door in de war natuurlijk. Als je er 3 doet in de week, hè. Ja. Afijn, hier is Alphaville en Big in Japan.

0: Lekkere gevoelige muziek op de zaterdagmiddag, toch? Vind ik wel. De Center Moves, hoor je. Ik kijk op de klok, jongens, en ik zie dat het 12:30 is bijna. Dat wil zeggen dat ik verwacht dat hij op zijn plekje zit. En dan zit hij dus bij de nieuwsredactie momenteel klaar. Arthur Meijer voor het 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De bouw van 800 appartementen aan de Toekanweg mag doorgaan. Op de plek naast het Van der Valk Hotel stond eerder een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat. Daar komen nu appartementen en winkels voor in de plaats. Hotel Van der Valk had bezwaar en stapte naar de rechter. Onder andere omdat de hoogte van het gebouw de zonuren op hun terras zou verminderen. De rechter is in geen van de bezwaren meegegaan en geeft groen licht voor de bouw. Restaurant Cheval Blanc in Heemstede is donderdag een doneeractie gestart vanwege opgelopen brandschade. Vorige maand ontstond op het dak van een naastgelegen pand brand. Omdat het restaurant schade opliep door rook en bluswater, moest het sluiten. Naar verwachting blijft het 6 weken dicht, maar de kosten lopen door. De actie krijgt opvallend veel steun. Mensen doneren zonder dat ze iets voor terugkrijgen, wat voor de actienemers een mooi symbool is voor hoe een dorp op kan staan om elkaar te helpen. De komende weken kunnen Haarlemmers meedenken over het nieuwe bomenbeleid van de stad. Hoofddoel is meer bomen, maar leeftijd, plek en bladerdek spelen volgens Platform Groen ook een grote rol. Via de gemeentewebsite kan je tot 27 september het programma bekijken en je reactie geven. En aankomende woensdag is de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. Sterrenwacht Copernicus staat met een speciale telescoop vanaf 7 uur op de boulevard van Bloemendaal. En wanneer de zon onder is, is gelijk het volgende spektakel te zien. De vallende sterrenregen, genaamd Perseïde. Deze is vanaf de sterrenwacht zelf te bekijken. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig bij 25 graden. Morgenochtend een beetje bewolkt. In de middag klaart het op en loopt de temperatuur op tot 28 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

Lekker hè? De DJ Bakermat was dat. En Ain't Nobody. Luister nog eens naar Heisa. Het Radje Toe op de zaterdag. Daar kan van alles in zitten. Straks krijg ik ook nog studiogasten hier in de studio. En die gaan alles vertellen over de tikkende klok challenge. Dat zal zo zijn. Rond 12:15 denk ik dat ze in de uitzending komen. Totdat we daar zijn, pakken we eerst nog even lekkere muziek mee. En aangezien we het programma ook gelijktijdig op televisie doen, doen we er ook wat clipjes tussen.

Woemek Sisters waren dat, ja. Ik denk dat het toch iets te maken heeft met Woemek en Woemek. Denk je niet? Ja, ik denk het. Als jij het weet, dan mag je het me roepen. Hè. 06 105 105 38 is de app waarop je ons kan bereiken.

0: doen. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.
0: Want ik

0: Weer
1: Suzanne en Freek waren dat en de blauwe dag. Over blauwe dagen gesproken, morgen is het ook een hele mooie dag. Maar dan hebben we ook natuurlijk in de ochtend altijd eerst het Niet Thuis Magazine. Ja, en Ella Stamer die presenteert het morgen meer. Morgenochtend tussen 10 en 12 hier op de zender. En wat gebeurt er dan allemaal in het programma? Ze heeft kunstenares Joke Noordstrand. Die komt vertellen over haar tentoonstellingen in Amsterdam en in China. Ze maakt keramiek. Haar eigen inspiratie zijn vrouwen die hun sporen hebben verdiend door de tijd heen. Maar niet worden genoemd in de geschiedenisboeken. Laura Marcus, die komt wel vaker in de uitzending voor. Zij kan namelijk alles vertellen over het nieuwe theaterseizoen in de stad Schouwburg, Haarlem en natuurlijk de Vil. En zij zit morgen ook in de uitzending om een update te doen van wat er allemaal gaande is in deze twee gebouwen. En dan vervolgens in het Verwij Museum Haarlem. Daar kun je naar het eerste werk kijken van schilder Kees Verwij. En dan moet je denken aan het werk uit zijn kindertijd. Dus directeur Anne van der Linde die vertelt daar morgen alles over. Nou, ik zou gewoon zeggen, lekker luisteren morgen. Niet Thuis Magazine tussen 10 en 12 hier op de zender, hè, bij 105.

lekkere muziek op de radio. Toch? Selassie was dat. We gaan even kijken hoe het ervoor staat. Ik heb nog die laatste plaat van Yves Winnes ook klaarstaan. Die doe ik er ook straks even tussendoor. Het is ook zo'n lekker plaatje. Zo'n vrolijk zaterdagmiddagliedje waarbij het zonnetje blijft schijnen. Dat is altijd fijn, toch?

Ja, je kan me voorstellen als je op het strand ligt in Zandvoort. En dit deuntje gewoon op je oordopjes hebt. En omdat je vergeet hem af en toe een beetje te keren. Hè? Want ja, met een zonnetje erbij moet je smeren en keren, jongens. Dat is het belangrijkste onderdeel van de zaterdag. Als je op het strand van Zandvoort ligt, natuurlijk. Over Zandvoort gesproken, hij komt er vandaan, hè? Onze eigen Yves.

Yves Beernissen. En misschien krijg je spijt. Ik heb nog een plaatje klaarstaan. En ik zie ook dat er nog een verzoekje binnen is gekomen. Die pak ik straks mee. Maar dat wordt denk ik toch na het nieuws. Want ik denk, het gaat niet redden. Ik moet hem even opzoeken. Maar dit is wel een lekker plaatje.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gaus.
2: Nou, echt niet.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
2: Ja, daar zijn we dan. We gaan nog eventjes aan de slag, hoor. Dat tweede uurtje hijza. Ik zei het voordat we naar het nieuws gingen, dat ik voor John nog een speciaal verzoekplaatje had klaarstaan. John die wilde graag uit de oude doos vandaan, dat moet ik wel even toegeven hoor. Bonnie Sinclair hoorde met Ron Brandstede samen, Dr. Bernard. Ja, in de hoop dat hij er wat beter van wordt. Ik dacht eigenlijk dat hij eerder Nachtzuster zou aanvragen van doe maar. Maar ja, oké.

0: Ja, nou, dat was me dan speciaal van John op Dr. Bernard. Hallo, nee. Ik maak me meteen zorgen over die ouwe, dat zal er niet. Volgende keer is hij er gewoon weer bij, hoor. Dan zit hij gewoon weer als verslaggever bij het programma Heisa. Dan loopt hij weer ergens door de stad, zoals we John gewend zijn. Goed, wat gaan we doen? Nog één plaatje en dan ga ik met twee gasten uitnodigen in de studio.
1: Haarlem 105.
2: Dit is Heisa. Tot 3:00.

0: Rupert Holmes en Pina Colada. Ik zit ondertussen hier in gesprek met mijn twee gasten die ik binnen heb. Ik moet even kijken of de microfoons ook het doen, hoor. Ze hebben net een bakje koffie in hun handen. Ze zijn er een soort van helemaal klaar voor. Boudewijn Kostelijk is hier en Jurieke Exler. Goedemiddag, stel. Nou ja, stel niet, maar harde werkers in een goed doel. Zo moet ik het zeggen eigenlijk, hè?
1: Ja, precies, Luc. Heel goed.
0: Ja, ja. Om allerlei misverstanden te voorkomen. Want dan krijg je straks meteen weer praatjes over. Vorig jaar, toen is er een actie begonnen op het circuit in Zandvoort. Dat was de allereerste keer. De tikkende klok challenge. Leg me eens uit. Wat is dat nou eigenlijk precies?
1: Ja, dankjewel Luc. De tikkende klok challenge zal op 6 september aanstaande. Dus dat is op een zondag zal dat plaatsvinden. En zoals jij terecht zegt is dit de tweede editie. En wat is het eigenlijk? Het is een event op het circuit van Zandvoort. En het is het eerste event na de Formule 1. Dus je kan het rubber nog ruiken van de auto's die er 2 weken daarvoor door de bochten gescheurd zijn.
0: Zijn alle spullen al weg?
1: Nou ja, niet alles, maar nee. Meestal wel. Maar ik weet niet of er allerlei... Nou ja, misschien omdat het ook de laatste editie is dat ze wat extra spullen achterlaten. Maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn.
0: Zou het gunstig zijn voor jou als ze wat achterlaten?
1: Nou zeker, want ik ben de dag ervoor al. Dus ja, wie weet wat ik dan allemaal aantref. Maar nee, dus dat belooft heel bijzonder te worden. En wat gaan we op het circuit doen? We hebben een speciaal event.

0: event georganiseerd. En dat heet dus de Tikkende Klok Challenge. En dan is er elk uur een start. En dan kan je hardlopen of wandelen. En als je het binnen een uur afgerond hebt, dan mag je het volgende uur weer meedoen met de volgende ronde. Maar als je wil wandelen, je wil maar één ronde wandelen of drie rondes, dat mag ook. En je mag dus ook bijvoorbeeld een ronde zeggen van nou, ik stop er even mee, ik ga even een koffie drinken. Dat is wel leuk dat je dat vraagt, want het circuit is 4235 meter.
1: Gemiddeld wandel je, wat is het, 5, 6 kilometer per uur?
0: Precies.
1: Dus je,
0: precies
1: je moet echt doorstappen.
0: Nou ja, je hebt juist wel tijd over voor een kopje koffie.
1: Oh.
0: Of wat anders te drinken. Niet per se. Ja, in de ochtend koffie en in de middag misschien wat anders.
1: Dus je mag er even vanaf. Het is niet zo dat je door moet wandelen.
0: Nee, dat klopt. Je mag er vanaf als je dat wil. Dus dat is hartstikke leuk. En wat we gedaan hebben dus. En nou ja, elk uur is er een nieuwe start. Dus dat geeft een hele leuke vibe. Dus elk uur is er ook een nieuw startschot. Zal iemand anders doen. We beginnen de ochtend met Barbara Deloor. Die gaat iedereen ook even lekker opwarmen. Dus zij is ook eigenlijk vriend van de stichting. Want dat is ook heel belangrijk. Dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten te zeggen. Het is een sponsorloop-event en het is georganiseerd voor en door de stichting PLN. En dan vraag je natuurlijk, wat is PLN? Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee. Helaas is dat nog steeds bij heel veel mensen zo. Dat is een hele zeldzame hartspierziekte. Die oorspronkelijk, het is eigenlijk een afwijking in je DNA. En die komt de voorouder daarvan, dus de eerste drager van dat foutje in zijn DNA, is iemand uit Friesland geweest. Dus het is een Nederlandse, oorspronkelijk een Nederlandse hartspierziekte. En die is 700 jaar oud. Dus het goede nieuws is, het is niet extreem dodelijk. Maar het slechte nieuws is dat als een van de ouders het heeft, dat het 50% kans is dat de kinderen het ook krijgen. En in heel veel gevallen, in 50% van de gevallen, leidt het ook tot ernstige hartproblemen. Of tot hartproblemen. En het is ook nu zo dat elke dag mensen toch daarmee geconfronteerd worden. En heel veel mensen bijvoorbeeld heel veel minder energie hebben, waardoor ze veel minder dingen kunnen doen.
1: Ja, dat is toch een goede doelactie. Dat mag, absoluut, mag absoluut. Wel duidelijk zijn, ja.
0: Ja, absoluut. En het is ongeveer ook zo dat, en dan hou ik op over PLN, want het gaat nu ook over het event. En tijdens de dag zal er ook allerlei informatie zijn over PLN. En mensen kunnen ook geld ophalen, dus het is een sponsorloop. En het is ongeveer zo dat een kwart van alle harttransplantaties op dit moment in Nederland is PLN gerelateerd. Dus er zijn ook heel veel mensen met PLN die zijn heel blij dat ze een donorhart gekregen hebben.
1: Ja, dat is ook uniek natuurlijk.
0: Dat is zeker uniek. Ja. Nou, wat willen wij als stichting? Als stichting willen we zeg maar PLN de wereld uithelpen. Dus er is heel veel geld nodig voor onderzoek. En omdat het maar een hele kleine groep is, zijn op dit moment maar 1700 dragers bekend in Nederland die het hebben. En de schatting is dat er ongeveer 10.000 à 15.000 mensen zijn die daadwerkelijk drager zijn. Dus die het ook niet weten. Dus dat is eigenlijk een soort tijdbom. Vandaar ook de tikkende klok challenge die ze meedragen. En dat is eigenlijk de reden hoe het opgezet is. Gedurende de dag is daar dus allerlei informatie over. En daar hebben we dus heel veel geld voor nodig. En dat proberen we op die manier op te halen. Maar het event zelf, en dat is eigenlijk het belangrijkste. Want het is, van de ene kant is het dus een droevige aanleiding, zeg maar. Maar, zoals dat vorig jaar, en er staat ook een prachtig filmpje op de website van vorig jaar.
1: Dat wil ik net tegen je zeggen. Die gaan we nu kijken.
0: Goedemorgen allemaal. Fantastisch dat jullie in zulke grote getalen aanwezig zijn. Echt hartverwarmend.

0: wilde heel graag iets doen aan de naamsbekendheid van PLN. Een collega liet mij een filmpje zien van de Backyard Ultra Run. Dat is perfect om dat op het circuit van Zandvoort te doen. En we doen dat dan als wandelaars. Dus die lopen 1 rondje per uur. Maar ook hardlopers die 2 rondjes per uur lopen.
1: Als je dat 10 keer doet, dan heb je een dubbel marathon gerend. En er lopen er hier een aantal tussen. Die kunnen dat echt.
2: 3, 2, 1. Ja, het is natuurlijk super gaaf dat we hier net nadat Formule 1 is geweest over het circuit heen kunnen lopen. PLN komt daardoor extra onder de aandacht. En dat is natuurlijk goed, omdat er dan hopelijk nog meer geld wordt gehaald om nog meer onderzoek te gaan doen.
1: Dat we dit voor elkaar krijgen, dat we dit vanuit onze eigen achterban kunnen organiseren, vind ik echt geweldig.
0: Fantastisch jongens, ga zo door. Ik ben ongelooflijk trots, maar met name trots op dat heel veel mensen dit ook gebruiken, zeg maar, als een haakje om het gesprek aan te gaan en andere mensen uit te leggen wat PLN is en wat hun overkomen is. En je merkt gewoon dat heel veel mensen daar heel veel behoefte aan hebben. Dus het is verschrikkelijk verbindend binnen onze community en ook veel duidelijkheid voor andere mensen.
3: Ja, het geld is natuurlijk heel belangrijk om goed onderzoek te kunnen doen. Maar vooral ook de awareness is belangrijk, zodat we allemaal in Nederland weten wat deze hartspierziekte is. En een evenement als dit vandaag draagt daar enorm aan bij.
4: Ik heb zelf PLN en ik heb de pech dat alle 3 mijn kinderen ook PLN hebben. Ik heb het eigenlijk nooit echt kenbaar gemaakt. Pas eigenlijk toen we hiervoor gingen inschrijven, heb ik overal maar verteld wat er aan de hand was. Dus het is meer van, oh, we wisten helemaal niet dat je ziek was. Het is een ziekte die je aan de buitenkant niet ziet.
5: Ik loop mee omdat ik zelf drager ben van PLN. Ik hoop dat de toekomst er voor mij rooskleurig uitziet. Ik hoop heel erg dat er iets komt waarin het afgeremd of in ieder geval onder controle gehouden kan worden. Zodat ik me daar niet verder zorgen over hoef te maken en gewoon lekker mijn leven kan leven.
0: Dankjewel Roxanne voor al het goede werk wat je doet voor de PLN-stichting. En succes, want je gaat vandaag de hele marathon lopen, hè?
5: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Zolang we nog geen behandelmethode hebben, zal dit evenement elk jaar doorgaan. Op deze fantastische locatie op het circuit van Zandvoort.
6: Want hier zit groei in en potentie om de komende jaren nog groter te worden. Als het aan mij ligt, zijn jullie komende jaren van harte welkom in Zandvoort.
7: De helden van de tikkende klokzellens zijn Remy en Niels.
8: En dit is 10 uur diepgaan en 10 uur zwaar. Maar als je ziet waar je het dan uiteindelijk voor doet, dan is het niet zo heel moeilijk om die motivatie op te brengen.
7: Ja. Wat is het geworden, Boudewijn?
0: Het tellen ging maar door. Nou, Lars, draai je maar om. Boven de 200.000 euro, 203.354 euro. Dank aan alle mensen die deelnemen. Dank aan alle mensen die ons sponsoren. Ook heel belangrijk, er kan nog altijd gesponsord worden. En het geld gaat echt naar het goede doel, PLN de wereld uit.
9: Nou, een prachtig mooi slotfilmpje van vorig jaar.
0: Ja, daar zijn we ook heel erg trots op. En dit geeft inderdaad precies weer wat het was. Dus we hebben het nu over PLN gehad. Maar eigenlijk, wat eigenlijk veel belangrijker is, het is gewoon een fantastisch event. Een hele bijzondere dag met allemaal entertainment. En mensen kunnen dus wandelen, mensen kunnen rennen. En wat ik eigenlijk net nog niet verteld heb, we hebben ook nu de Last Runner Standing. Die hadden we vorig jaar ook. En dan moet je 2 rondjes per uur hardlopen. En dat is een afvalrace. Dus iedereen begint tegelijk om 9 uur. En dan gaan we kijken hoe lang mensen dat volhouden.
9: En die doen dus geen pakkie koffie tussendoor.
0: Nou, het gekke is, die zijn zo snel, die mannen. Die zijn zo snel dat ze dus 10 minuten tijd overhouden. Dat ze dan maar geen bakje koffie. Ja, maar dan nemen ze wel een sportdrankje. Geen koffie, inderdaad, Luc, daar heb jij gelijk in. Maar dan nemen ze een sportdrankje en dan gaan ze weer 2 rondjes. En dan kunnen ze weer even uitrusten en dan gaan ze weer 2 rondjes. En vorig jaar, hoeveel mensen denk je dat dat gered hebben?
9: Ik heb geen idee. Ik weet dat jij het me verteld hebt vorig jaar na afloop. Maar ik weet het nu niet meer.
0: Vorig jaar zijn er 4 mensen geweest. Die hebben 2 marathons op het circuit van Zandvoort gerend.
9: Ja,
0: en de winnaar van vorig jaar en de anderen ook, die gaan dit jaar ook weer meedoen. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel mensen dit jaar de eindstreep gaan halen van de Last Runner Standing. Dus elk uur zal dat het groepje iets kleiner worden.
9: Ja.
0: En het leuke is, dat gaat allemaal door elkaar. Dus mensen die gewoon wandelen, of kinderen die wandelen, of schoolklassen, of teams, cardiologen. Alles loopt door elkaar en hindert elkaar niet, omdat het natuurlijk heel ruim is op het circuit van Zandvoort. En elk uur is er weer een nieuwe start en een nieuw entertainment. Ja. Dus er gaat van alles gebeuren op het circuit van Zandvoort.
9: Over start en entertainment. Dan kijk ik eventjes richting Jorieke, denk ik. Dat schat ik in.
0: Heel goed.
9: Ik denk dat jij een beetje de leidende functie hebt in het geheel. En Jorieke misschien een beetje op deelonderdelen. Jorieke Ekstra, vertel het eens. Wat doe jij precies eigenlijk bij het circuit?
10: Ja, ik ben onderdeel van dit team geworden. En ik mag me richten op de werving van deelnemers, de communicatie, de zichtbaarheid van het doel. En inderdaad zoveel mogelijk beleving aanbrengen. Dus onder andere dit resultaat van het filmpje van vorig jaar komt ook uit onze handen.
9: Oké, dat heb jij gezorgd dat het er kwam tenslotte. De aftermovie. Ja.
10: Ja. En ik organiseer voor heel veel acties, programma's en campagnes voor verschillende doelen. En toen ik vorig jaar voor de zomer door deze ondernemende stichting werd benaderd, net voor de zomervakantie, vertelden ze over dit hele mooie evenement. En ik kreeg geen kans om nee te zeggen, om hier niet aan bij te dragen. En dat geeft al een beetje weer hoe ondernemend en hoe intrinsiek gemotiveerd deze club is. En ik had nog nooit van dat ingewikkelde woord PLN gehoord. En ik dacht, nou, nu krijg ik nogal een grote opdracht om iets, zo'n onbekende ziekte, nog voor heel veel mensen, bekend te gaan maken en daaraan bij te gaan dragen. Dus ik vond dat ingewikkeld. Maar uiteindelijk blijkt heel veel, als je daar eenmaal in zit te kloppen. Want het is, de tikkende klok geeft het hart alweer. En hard lopen of wandelen, Dat is het doel van deze 10 uur durende evenement. En ik vind het zo interessant dat het enerzijds voor een goed doel is. En anderzijds eigenlijk gewoon een mega professioneel sportevenement is.
9: Ja, het ziet er heel goed uit. Ik hoorde ook weer bekende stemmen. Hè? Jan onder andere. Toevallig is Jan mijn buurman in de Waardepolder. Dus dat is een bekend fenomeen. Als het gaat sowieso ook op het circuit. Want hij doet natuurlijk al jarenlang de Zandvoort Circuitrun ook presenteren. Er komt een nieuwe editie aan. Mensen die nu luisteren en zeggen van, nou, ik heb er eigenlijk vorig jaar niks van gehoord. Ik zou het nog willen. Hoe kunnen die zich nu inschrijven?
0: Nou, dat is eigenlijk heel simpel, Luc. Je gaat naar de website detikkendeklokchallenge.nl. En daar druk je op de button inschrijven. En dan kan je kiezen, zeg maar, of je wil wandelen of hardlopen. Dan heb je 4 keuzeopties hoe laat je wil beginnen. Dat mag je zelf aangeven. Of dat je zegt, ik wil met de Last Runner Standing meedoen. En als je de Last Runner Standing doet, ja, dan moet je dus 2 rondes per uur lopen. Dat is de afvalrace. En als je voor die andere kiest, ja, mag je eigenlijk zelf bepalen hoe laat je begint. Of je gaat wandelen of je gaat rennen. En hoe lang je mee en hoeveel rondes je wilt doen. Dat mag je allemaal zelf bepalen. Vervolgens kan je ook nog een parkeerticket kopen en een lokker. Het inschrijfgeld is €29,95. Maar wij dachten eigenlijk ook speciaal voor deze radio-uitzending, en vanwege ook dankbaarheid naar jou, Luc, dat we hier mogen zijn, dachten we ook een mooie korting te geven aan de mensen. Dus we hebben een speciale kortingscode aangemaakt. Luc 5.
9: Oh. Luc 5.
0: Ja, we moeten toch een bekende halen.
10: Mooie radiozender.
0: Luc 5. Dus dachten we van, dat is fantastisch. Dus als mensen dat zeg maar aan het einde van hun inschrijfprocedure invullen, dan krijgen ze die €5 korting. En dat is toch bijna 20%. Dus dat is hartstikke leuk.
9: Interessant genoeg, ja.
0: Wat daarnaast, en dat is misschien ook nog wel grappig, we hebben ook dit jaar, we merkten ook dat er best wel wat mensen vinden een sponsorloop ingewikkeld. Hè, want die willen dus niet bij de buren vragen, zeker voor een onbekende ziekte. Hebben we ook speciale Fastlane tickets bedacht. En dan betaal je €49,95. En hoef je geen profiel aan te maken, hoef je geen donaties op te halen. Maar je doet gewoon volwaardig mee met het evenement. Ja. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om op die manier mee te doen.
9: Ja. Nou ja, ik vind het heel mooi. Ik heb nog een klein dingetje klaarstaan van Erik. Want Erik is natuurlijk Erik Schreuder. Schreder, moet ik zeggen.
0: Scherder.
9: Dat is natuurlijk ook iemand die jullie een warm hart toedraagt.
0: Zeker.
9: Nou, ik denk dat hij nog net eventjes past voordat we naar het 105 nieuws moeten. Dus die doen we er eventjes tussendoor.
11: Dag lieve mensen. Nou, welkom hier in Huizen Scherder in Amsterdam. Ja, ik wil een oproep doen voor een geweldig evenement wat gaat komen. En dat evenement wordt georganiseerd door de stichting de Tikkende Klok Challenge. En dat is die tikkende klok is je hart. Hè? En het gaat hier over een ernstige hartziekte. Met ernstige gevolgen dus. PLN heet die ziekte. Voor mensen die lijden aan die ziekte. En dan moet dus ontzettend veel onderzoek worden gedaan om te kijken, kan er grip worden gekregen Oh, op die ziekte zijn er, is er een behandeling mogelijk. Als je dat treft, nou, blah, dat wil je echt niet. En verleden jaar was de eerste editie ook over de tikkende klok challenge. En wat is er nou zo bijzonder aan? Kijk, geld is nodig, maar hoe ga je dat dan met elkaar verzamelen? Nou, dat evenement ziet er als volgt uit. Het is grandioos. Verleden jaar, eerste editie, was ik ook ambassadeur. En we hebben namelijk de hele circuit van Zandvoort afgehuurd. Circuit van Zandvoort. En dan kun je dus op hardlopen of gewoon lopen. Op allerlei manieren kun je daar zeg maar een bijdrage leveren. Lopen, hardlopen. In allerlei manieren bedoel ik mee. Langer, korter, wat u maar wil. Ja? En u laat ons sponsoren. Nou, hoe mooi is dat? Ik heb daar ook gelopen. En ja, ik denk bij jezelf. Of daar normaal racen ze daar. En nu loop ik daar gewoon. Kun je je voorstellen? Het is gewoon ook wel een belevenis om dat te doen daar. En ja, je doet het natuurlijk. Want u denkt misschien Erik, ja, maar wacht even. Jij bent toch de man van dit orgaan en niet van dat orgaan. Maar u begrijpt wel, hart, brein, hè? Super connectie met elkaar. Dus het is heel logisch als je weet dat hart pompt op bloed naar je brein, dat mijn hart natuurlijk ook ligt bij deze hartaandoening. Dus fantastisch. Nou, er is een website, www.tikkendeklokchallenge.nl. Daar kunt u heen. Kijk naar Team Erik en doe met mij mee. Loop met mij mee. Ik ben er zelf ook weer op zondag 6 september. Circuit van Zandvoort, ja jongens, dat is superleuk. Maar ook, niet alleen leuk, maar super, ook super belangrijk voor die mensen die lijden aan die ziekte. Dat geld moet komen. Daarom doe ik ook die oproep. Hart voor je brein. Hart met een D. Want je wil ook gaan lopen en je wil ook gaan bewegen om dat geld binnen te halen. Dus nogmaals, een fantastisch evenement op 6 september, op zondag. Circuit van Zandvoort. Geven we allemaal massaal op. Ik ben er ook, lijkt me heel leuk om u daar weer te ontmoeten. Wellicht doe ik nog een kleine leuke lezing. Als u daarop denkt, van, nou, dankjewel, daar heb ik geen behoefte aan. Kan ook, maar het kan ook zijn dat ik vind het wel leuk. Nou, alles bij elkaar. 6 september, circuit van Zandvoort. Tikkende klok challenge. Ja, voor PLN, ernstig hartaandoening. Gaan we grip op krijgen. Lieve mensen, tot dan. Geef u op. Fantastisch. Bye bye, hè. Dag.
9: Nou, het mag duidelijk zijn. Hier is geen... Geen extra woord meer nodig, nee. Maar ik hoor nog eventjes stiekem fluisteren. Ja, er is toch wel een extra woord nodig, hoor ik.
0: Ja, twee extra woorden. Het is sowieso fantastisch dat Erik Scherder er weer is. En die gaat inderdaad een fantastische workshop doen. En wat daarnaast ook is, wij zijn heel actief ook met andere fondsenwervingen, zeg maar, binnen de stichting. Wij hebben subsidies gekregen. Vanuit Nederland ook. En het mooie is dat voor elke euro die wij ophalen met de tikkende klok challenge, gaat die subsidie dat verdubbelen.
9: Oh, dat is top.
0: Ja, dus dat is eigenlijk vanuit een andere stichting. Dus eigenlijk elke euro die je ophaalt, wordt er niet één, maar twee. En elke euro die we ophalen, brengt dus eigenlijk brengt de oplossing 2 euro dichterbij. Dat is eigenlijk een beetje het credo.
9: Nou, dat is geweldig. Heel mooi nieuws. Wil jij nog iets kwijt, Jurieke? Ik hoor je twijfelen.
10: Dat is natuurlijk ook mijn taak. Het is een heel toegankelijk evenement. Want het klinkt allemaal rondjes, 10 uur lang, dubbele marathons. Maar ook kinderen kunnen meedoen. Mijn zoon Tommy zei vorig jaar last minute, ik doe mee. En die rende zomaar 3 rondjes. Dus ik wil even een oproep doen als kinderen of gezinnen met elkaar. Het is een heel toegankelijk evenement, los van de challenge die er is.
0: Ja, misschien nog één bijzonder woord dan ook, Jorik, voor wat jij geregeld hebt zeg maar, met de DJ's. Want als we het over kinderen hebben, is dat ook wel heel bijzonder. Misschien kan je daar ook iets over zeggen.
10: Ja, ontzettend leuk. We hebben een lokale DJ-school. Beat at the Beach, Lady Mix. En die gaat met 20 jonge, talentvolle DJ's 10 uur lang draaien. Als een soort van DJ-marathon. Ja. Dus vond ik ook wel een heel leuke lokale verbinding.
9: Nou, helemaal mooi. Ik heb een idee. We moeten gewoon naar Zandvoort. Nog 1 keer. Welke datum?
0: 6 september.
9: Hoe laat moeten we er zijn?
0: 9 uur begint de eerste ronde, maar je mag zelf bepalen hoe laat je wilt beginnen. Maar 9 uur begint
9: tenzij je dus mee wilt doen met die challenge.
0: Als je met de afvalrace mee wilt doen, dan moet je om 9 uur beginnen. En als je een hele marathon wil lopen, dus 10 rondjes van 4 kilometer is een hele marathon, dan moet je ook om 9 uur beginnen. Maar als je gewoon wil wandelen, kan je ook om 3 uur een rondje doen.
9: Maar de eerste start is 9 uur?
0: Ja.
9: Hoe laat is de laatste start?
0: 6 uur.
9: 6 uur, dus om 7 uur is het eindoefening?
0: Dan is het eindoefening.
9: Ja, en dan is dus, als het goed is, er heel veel extra geld opgehaald voor dit goede doel.
0: Dat is het fantastische doel wat we nastreven.
9: Kijk nog 1 keer naar de tikkende klok challenge. Schrijf je daarin en ik heb een tipje. Dat doe je onder Luc 5.
0: Precies.
9: Daar doe je het onder, want dan ben je goedkoper uit en dan ben je toch aan het lopen voor het goede doel. En dat is de insteek, toch?
0: Fantastisch, Luc, ja.
9: En dat telt ook als je dus niet die sponsors wil zoeken. Maar dus dat duurdere kaartje koopt, dan hebben ze ook die korting.
0: Klopt helemaal. Ja, dan krijg je ook €5 korting. En jij bent, Luc, natuurlijk ook van harte welkom op 6 september.
9: Ik ga kijken wat ik kan doen. Ja, ik heb op dit moment nog geen planning. Ik vind ook eigenlijk dat Maurice, als die momenteel luistert, de man die alles te vertellen heeft over de televisie hier bij Haarlem 105, dat hij eigenlijk moet kijken of hij een mogelijke cameragroepje die kant op kan sturen. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. Ik wil jullie nu bedanken in elk geval. Jurike Exelen hier aanwezig. En Boudewijn Kostelijk, heel veel succes met de overige voorbereiding. Ik hoor je natuurlijk heel graag na het evenement over hoeveel het dit jaar is geworden. Dat begrijp je natuurlijk.
0: Ja, ik kom heel graag weer langs, Luc.
9: En nu moeten we echt naar het 105 nieuws. Hey, bedankt hè. Doei.
10: Dankjewel, Luc.
9: Doei.
12: Haarlem 105.
13: Dit is Heisa. Tot 3 uur.
12: Haarlem 105 nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De bouw van 800 appartementen aan de Toekanweg mag doorgaan. Op de plek naast het Van der Valk Hotel stond eerder een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat. Daar komen nu appartementen en winkels voor in de plaats. Hotel Van der Valk had bezwaar en stapte naar de rechter. Onder andere omdat de hoogte van het gebouw de zonuren op hun terras zou verminderen. De rechter is in geen van de bezwaren meegegaan en geeft groen licht voor de bouw. De brandweer is terug uit Spanje. 2 weken lang heeft de Nederlandse brandweer in Spanje meegeholpen bij Spaanse natuurbranden, waar ze ook veel hebben geleerd.
15: We hebben branden bestreden daar, dat hou je eigenlijk niet voor mogelijk hier in Nederland. Gewoon de vlamlengtes en de grootte van die branden. En ook bijzondere locaties. We hebben een brand bestreden in de Pyreneeën. Dus echt op 2 kilometer hoogte. Nee, dan vliegen de vliegtuigen over, helikopters gaan over met waterzakken. Het is gewoon heel indrukwekkend om dat mee te maken.
14: Door klimaatverandering en toenemende droogte krijgen we ook in Nederland te maken met meer en veranderende natuurbranden. In Spanje heeft de brandweer daarmee geoefend en maandag kwam deze kennis meteen van pas bij een duinbrand in Overveen. De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Restaurant Chef Al Blanc in Heemstede is donderdag een doneeractie gestart vanwege opgelopen brandschade. Vorige maand ontstond op het dak van een naastgelegen pand brand. Omdat het restaurant schade opliep door rook en bluswater, moest het sluiten. Naar verwachting blijft het 6 weken dicht, maar de kosten lopen door. De actie krijgt opvallend veel steun. Mensen doneren zonder dat ze iets voor terugkrijgen, wat voor de actienemers een mooi symbool is voor hoe een dorp op kan staan om elkaar te helpen. En aankomende woensdag is de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. Sterrenwacht Copernicus staat met een speciale telescoop vanaf 7 uur op de boulevard van Bloemendaal. En wanneer de zon onder is, is gelijk het volgende spektakel te zien. De vallende sterrenregen, genaamd Perseïde. Deze is vanaf de sterrenwacht zelf te bekijken. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig bij 25 graden. Morgenochtend een beetje bewolkt. In de middag klaart het op en loopt de temperatuur op tot 28 graden.
13: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Van Dikhout en alleen maar jou. Volgens mij is het zelfs zo dat zij volgend weekend bij Haarlem Live staan. Ik ga straks eventjes neuzen in de programmering daarvan. Of ik dan nog iets meer daarover kan vertellen. Rutger van Barneveld. Ja, iedereen moest een beetje lachen om het feit dat hij toen toch zijn plaatje uitbracht. Met zwoele zomernachten. Niemand had verwacht dat het plaatje zo zou gaan stijgen in de hitlijsten. En inmiddels geloof ik dat hij op nummer 4 staat of zo in die hitlijst. In de top 40 zelfs, in de Stichting Nederlandse Top 40. Maar hij heeft inmiddels een nieuw nummer uit. Dat is Zomer, Zon en het Strand. Hier is Rutger van Barneveld.

0: Het is een beetje makkelijke meezingen natuurlijk, hè? Rutger van Barneveld en de zomer, Zon en Strand zijn allernieuwste plaat. Ik heb even gekeken, jongens. Het klopte van Dikhout. Ze staan op het Haarlem Live gebeuren op de zaterdagavond. En dan 7:15 tot en met 8:45 staan ze gepland op de Grote Markt. Dus daar kan je ze zien. Haarlem Live volgend weekend. Misschien dat ik er straks in het laatste uurtje nog eventjes extra induik wat betreft de overige artiesten die er staan. Ik zie Van Kessel ook staan. En ik had nog meer grote namen ook voorbij zien komen. Maar met name heel veel artiesten uit het Haarlemse circuit. Over Haarlemse circuit gesproken, dat hoort Dennis ook bij je.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

kan ze toch lekker zingen. Denise was dat, uit haar eigen adem vandaan en de headlines. Ik heb een nieuwe plaat van Elske de Wal klaarstaan. En nou zou je zeggen, Elske de Wal, heb ik een tijdje niks van gehoord. Ja, dat kan kloppen. Ze heeft namelijk ze is eventjes ernstig ziek geweest. Ze heeft namelijk een gezichtsverlamming gehad, een tijdelijke gezichtsverlamming. Van Bell, zo heet de ziekte. En dat, daar is ze lang met herstel bezig geweest. En dus eventjes heel veel tijd gehad om mooie nieuwe liedjes te schrijven. Maar totaal geen optredens gedaan. Dus dit is weer de comeback, zullen we dan maar zeggen. Whatever, is het nummer.

Nou, is het een prachtig mooi nummer of niet? Vind ik wel. Ik vind dat, erg stevig overkomen opnieuw. Nieuw weer op het toneel, moet ik zeggen. Elske de Wal en Whatever is haar allernieuwste plaat. Ik vond nog een lekker plaatje. Dat is die van Lucas en Steve.

Zo, die kon ik niet inhouden, dat hoesbuikje. Lucas en Steve was dat. En hun allernieuwste plaatje. Ja, jongens, we gaan langzaam op naar het nieuws van 2 uur alweer. De tijd vliegt als het gezellig is in de studio, hè. Ik kom nog verbastering is niet het juiste woord. Maar we kennen natuurlijk met z'n allen You Never Find Another Love Like Mine. We kennen dat nummer. Maar er is dan weer een nieuwe versie van gekomen. En in deze versie gaat het ook wel een beetje over... Het is precies hetzelfde tekst, maar er zit een ander melodielijntje onder. En ik vind zelf dat het eigenlijk best wel grappig is. Ik pak hem toch eventjes mee met je.

0: Gin Mayer heeft dit nummer gemaakt. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Ik zet hem even op mijn lijstje, want ik vind dit een lekker plaatje. Ja, die gaan we nog eens een keertje meepakken hier bij de uitzending. Jongens, het is bijna tijd voor het nieuws van 2 uur. Dat wil zeggen dat we gaan schakelen met de NOS in Hilversum. En die zijn er inmiddels helemaal klaar voor.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat een file op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Hasselman.
0: Jawel, we gaan aan de slag met het laatste uurtje van Hij is alweer. Tussen 2 en 3. Welkom, leuk dat je er bent.
4: 105. Haarlem 105.
1: Dit is Hijza. Tot 3 uur.

0: En zoals jullie gewend zijn bij Heisa, is het altijd een ratje toe van mensen die binnenkomen stappen, links en rechts. En de mensen van de tikkende klok challenge zijn er maar net de deur uit. Of de volgende gast is alweer aangeschoven. Goedemiddag, Robert.
1: Goedemiddag, Luc Biemann.
0: Ja.
1: Oh, Luc.
0: Ja, Robert die heeft denk ik ongeveer anderhalf jaar geleden hier bij mij in de studio gezeten. Toen gingen we het hebben over het uitbrengen van een Surinaams biertje bij een Nederlandse brouwerij. Dat was eigenlijk de insteek, hè?
1: Ja, dat was hem.
0: En dat heeft toen eventjes geduurd, maar inmiddels. Laat hem eens zien dan.
1: Ja.
0: Laat hem eens zien. Ja, want gisteravond is hij dan gepresenteerd, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is een mooi biertje geworden. Wacht eventjes hoor, ik moet even kijken. Waar heb jij gebleven bent nu? Want, ja. Nee, ik zie je nog steeds niet in...
1: Oké.
0: Praat is het woord in die microfoon. Ja, nou ja. Heb ik hem in beeld. Nou zie ik jou ook. Okay. Dit is er geworden. Wanbombiri.
1: Wanbombiri, ja.
0: Een mooi, vrolijk logo staat erop.
1: Ja, we hebben het logo en een label, want we hebben dus 7 biertjes. Maar dit is de eerste die is uitgekomen in blik.
0: Oké.
1: Dus elke smaak, elke stijl heeft zijn label, zeg maar.
0: Maar dit is wel de eerste die in Nederland gemaakt is? Of waren het andere ook
1: de eerste die in Nederland in blik wordt gelanceerd.
0: Ja, ja.
1: Want we hebben het vorige keer ook gemaakt, maar dan hebben we de eerste batches gestuurd naar Suriname.
0: Ja, oké. Okay. Hey, gisteren is hij dan gepresenteerd in de Annakerk, hè, in Amstelveen.
1: Ja, Amstelveen.
0: Een drukte van je welste.
1: No.
0: Ik mocht daar zelf even aanschuiven tussen de massa in. Heel veel Surinaamse mensen die ook duidelijk voor dat biertje kwamen. Rijden bij de bar.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is een geliefd artikel.
1: Ja, het is ook een beetje bevrijdend, hè. Want kijk, je weet, we hebben 60 jaar lang wel 1 biertje maar gedronken in Suriname. En een paar bobier. Lekker biertje, niks mis mee. Lijkt een beetje veel op Grols. Daarom is Grols ook een beetje mislukt in Suriname. Maar Grols is, Parbo is dus eigendom van Heineken.
0: Oké. Okay.
1: Dus je hebt Parbo en Heineken. En alle biertjes die daartussenin kwamen, werden echt weggeconcureerd. Maar ja. Ze hebben mij gezegd, ik ben te snel. Ik ben niet groot, maar ze zijn wel snel. We maken steeds een ander biertje. En dan konden ze niet goed bijbenen. Dus we hebben het tot nu toe overleefd.
0: Oké. Okay. Hey, maar dat is in feite... het is natuurlijk een landelijke tendens dat er heel veel speciaal biertjes worden gemaakt. En dat er ook heel veel thuisbrouwers zijn, hele kleintjes. Ja. In jouw geval, met de Annakerk achter je, ben je natuurlijk geen kleintje meer.
1: Ik weet niet hoe groot Annakerk staat in de markt. Maar ze zijn heel flexibel, heel technisch, heel kundig.
0: Ja.
1: Heel prettig om mee samen te werken, heel supporting. Maar voor een Surinaamse gemeenschap is het dus erg goed. Omdat... het is bevrijdend omdat we nu meerdere biertjes hebben, niet alleen Parbo. Dus we kunnen ook wat meerdere smaken op de markt brengen. Dat doen we ook samen met Annakerk.
0: Ja.
1: Of de naakte brouwers, hè? Want in Annakerk is het restaurant, het horecagedeelte.
0: Ja.
1: En de naakte brouwers, die brouwen daar binnen.
0: Oh, dat is een andere organisatie dan de kerk
1: zelf? Dat zijn twee organisaties.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Dat is wel als één geheel, ja.
0: Hey, en gisteren dus zaten we even te praten en toen ging het over bier. Ja, je kan wel een biertje bedenken. Maar wat maakt nou een biertje dan een Surinaams biertje?
1: Dus wat is gaan gebeuren is dat we dus in Suriname zoveel fruit hebben. En bloemen en geuren en smaken en kleuren. Wordt ook een beetje gevoerd door de keuken. Weet je hebt de Indiase keuken, de Chinese keuken, de Creoolse keuken, de Javaanse keuken. Dus je hebt zoveel culturen, zoveel smaken, zoveel kruiden. En dan kan je niet maar 1 biertje erbij hebben. Dus de behoefte aan een wit biertje, aan een bruin biertje, aan een zwaar biertje, aan een rood biertje, aan een grijs biertje. Dus het is gewoon heel erg groot.
0: Ja.
1: Als je een roti eet, dan lust je een wit biertje bij. Eet je barbecue kip of zo, dan ben je een rood biertje bij, een donker biertje bij. Dus je sigaartje.
0: Nee,
1: een
0: die keuze. Die keuze
1: hadden we niet. Die hadden we gewoon niet. Het werd gewoon verboden, als het ware.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is de reden waarom jullie in Suriname dan meerdere biertjes hebben gelanceerd.
1: Juist.
0: Maar ik bedoel, wat maakt nou.

0: jouw biertje een speciaal Surinaams biertje. Ja, dus, is dat ook het kruidenverhaal?
1: Ja, dus al die culturen hebben ook hun ingrediënten meegenomen aan Suriname.
0: Ja.
1: Die zijn ze daar gaan kweken, gaan planten. Denk aan dus de rozenbottel en de marcousa, de awara, de kruidnagel. Weet je, de Indonesiërs met een kretek. Kruidnagel in een blond buurtje, in een trippel, is gewoon geweldig. Dus die kruiden en de natuur die we in Suriname hebben, die initiëren eigenlijk, die is eigenlijk een uitdaging om dan sowieso mee te doen. Maar bierbrouwen is best complex.
0: Nou, dat wil ik ook zeggen. Want heb jij dan die kruiden meegebracht uit Suriname hier naartoe om het te kunnen brouwen bij de kerk in Amstelveen?
1: Dus ja, we doen inderdaad dat. Dus we hebben onder andere voor de Marcousa, dus het bier dat we nu gelanceerd hebben in het blikje. Daar brengen we dus verse fruit naar hier. En dat conserveren we dan zodanig dat het de rijst overleeft. En dat gaat dus dan in het fermentatieproces mee. Waardoor je dus niet echt een infuse biertje krijgt of zo. Of een sap.
0: En dat product heb je niet sowieso in Nederland. Dat moet uit Suriname komen.
1: Nou, die variëteit. Marcousa die wij gebruiken is een andere.
0: Oké. Okay.
1: Wat men hier voornamelijk gebruikt.
0: Maar Marcousa is een fruit?
1: Ja, is een passievrucht. Dus we hebben een bepaalde soort daar. En kijk, ook als je een plant brengt van het ene land naar het andere land. Die plant gaat zich aanpassen aan de omgeving.
0: Ja.
1: Weet je, zoals mensen ook gaan veranderen in de omgeving. Die planten doen dat ook. En het krijgt een heel andere smaak. Dus de zon, de bodem geeft hem een iets intensere smaak. Als ik hier bijvoorbeeld 10 kilo Marcousa passievrucht koop uit Ecuador of Afrika. Daar van Suriname heb ik maar 6 kilo nodig, bij wijze van.
0: Dus ja, qua smaak.
1: Dat komt toevallig zo overheen, maar je hebt gewoon, het is gewoon veel intenser.
0: Hey, wat grappig dat je dan toch dat product mee weet te krijgen deze kant op. We zaten er gisteren over te praten dat het bedenken van een biertje is leuk, maar er zit een heel traject achter. Voordat biertje tenslotte in dat blik zit en überhaupt, wat zet je op dat blik? En jij vertelde mij gisteravond dat jouw blikje ook nog speciale accenten heeft. Vertel die nog eens een keer. moet je het blikje even laten zien, even aanwijzen. Want eigenlijk moet de verlichting uit, begrijp ik.
1: Ja, nou, dus het punt is, kijk, wij hebben met name een tropeninsteek. Dus niet echt een rainforest. Dus niet zozeer Caribisch, maar echt, we zijn tropen. En we hebben heel veel vlinders. Die blauwe vlinders die je in het oerwoud ziet vliegen soms. Die glinsterende vlinders. En onze kuststrook, dan komen alle schildpadden vanuit Afrika. En zo komen wij ons dan daar leggen. En dus hebben we ook een schildpad erop. En hebben we de Suriname rivier. Dus wij proberen in ons label eigenlijk datgene wat in het bier zit te laten zien. En dan meteen ook onze flora en fauna en onze architectuur te weergeven. Het is dus een stukje ontwerp. Echt getekend, vandaan getekend. En daarna
0: het is een heel vrolijk printje.
1: Ja. Ja, dus en daar hebben we dus nu 5 van. We zijn een familiebedrijf. Dus mijn dochters zijn allemaal weer betrokken. De een heeft een logo ontwikkeld. Die andere is chemicus of chemica. En zij helpen met de ingrediënten en dergelijke.
0: En hoe zat dat dan met dat blacklight verhaal? Want daar had je het ook over.
1: Ja, dus we hebben 2 details erin. Die vlinder die op die boomstam zit, die ligt dus op.
0: Oké. Okay.
1: Dus met spotvernis gedaan. En dan hebben we in het logo, we hebben de label en ons logo is die boom. Die boom, dat is de naam van Wan Bombiri, 1 boom. En dat is het cultureel erfgoed van, weet je, het Wan Boom is dus het 1 boom, zoveel bladeren, zoveel wortelen, maar alles komt bij elkaar. En het is toch maar een eenheid die we proberen te vormen met elkaar.
0: Oké, ja, ik heb proberen de verlichting nu een beetje aan te passen naar het plaatje. Maar ik zie die dat lichtgevende nog net niet terugkomen. Maar, nu wel. Ja, het is de manier waarop je hem beweegt. Ja, ik zie het. Ja. Ik zie het. Oh, wat leuk. Nou, ik vind het origineel. Dat moet duidelijk zijn. Hey, gisteravond had je dus een feest in de kerk. Daar had je ook een Surinaamse band bij, hè?
1: Ja.
0: Hebben daar een klein stukje van klaarstaan. De Postbode.
1: Postbode.
0: Ze maken bij Suriname alleen maar hele lange liedjes, begrijp ik. Maar deze kunnen we niet helemaal draaien, want daar is hij echt te lang voor.
1: Ja.
0: Maar Sabuka...
1: Sabaku.
0: Sabaku was de band. En die wonen ook in Nederland.
1: Ja, die zit in Rotterdam. Dat zijn eigenlijk een beetje... de band van Suriname eigenlijk. Ze bestaan al 40 jaar. Allerlei prijzen gewonnen, koninklijke onderscheiding, presidentiële onderscheiding, spelen op het Noordzee. Ze zijn echt literair. Ze zingen niet van die vulgaire teksten en zo. Maar ze zingen echt...
0: Geen kleine wasjes, grote wasjes.
1: Nee, ze zingen, nou, dat is ook wel grappig. Dat is ook spreekwoordelijk bedoeld, hè? Kleine wasjes, grote wasjes. Zij zijn dus echt heel poëtisch bezig. En dat spreekt ons erg aan.
0: We gaan er even naar luisteren, denk ik. De Postbode.
1: Ik ga ook een stukje vertalen als het nodig is, ja.

0: Ja, je hebt er wel meteen een beeld bij hoe dat gisteren dan geklonken heeft in de kerk, hè? Sabaku, een band uit Rotterdam vandaan, maar bestaande uit allemaal Surinaamse zangers, hè?
1: Ja,
0: en instrumentele. Nou, muzikanten. Ja,
1: ja, ja, ja. Negen man sterk.
0: Negen man sterk, het was een aardige band. Ja, dat mag duidelijk zijn.
1: Ja.
0: Hey, gisteren in de presentatie van het bier. Je hebt het net over dat het wel een klusje is om dat fruit dan ook op de juiste manier naar Nederland te krijgen. Ja. Is het ook een klusje om het bier weer naar Suriname te krijgen? Want is dat ingewikkeld qua invoer, uitvoer, qua houdbaarheid? Hoe zit dat?
1: Ja, dus de reden waarom we eerst nog eerst in Suriname hebben geëxporteerd in de blikjes was ook om eigenlijk de stabiliteit te checken. Ook de blikjeskwaliteit en de verpakking en de verscheping, temperatuur en alles. En het is allemaal goed gegaan. Heel goed gegaan zelfs. Dus hebben we gezegd van nou doen we dat 2 maanden. Dus we zijn vorig jaar november niet meer in Nederland uitgekomen, maar wel geshipt naar Suriname. Het gaat gewoon echt gewoon via de normale wegen. En, want je moet dus de accijnzen kunnen verleggen en de WTW terug en dat soort dingen. Dus in Suriname komt het aan, moet je daar de WTW betalen. Dus dat loopt allemaal heel goed, maar heel goed begeleid en opgevangen. Geshipt in een container, reefer containers, die dus niet boven de 10 graden Celsius gaan. Waardoor je dus toch goed de kwaliteit kan bewaken. Maar je blik is er erg goed door. Je ziet de flessen ook verdwijnen, alles gaat in blik. En onze blikjes hebben het heel goed gedaan. Het is heel goed ontvangen in Suriname, ongelooflijk. Maar het probleem is, je kan niet lege blikjes sturen naar Suriname. Dus je kan ze liever hier afvullen.
0: Ja, ja.
1: En dan heb je er meteen het bier erbij. Dus het gratis eigenlijk.
0: Ja, ik snap.
1: Dus dat is eigenlijk de reden. Maar de kwaliteit heeft heel goed gedragen. Die blikjes zijn goed aangekomen. Dus we hebben nu de routine. En we zijn klaar voor de markt.
0: Nou, in het kader van de routine ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig, als een beetje bierdrinker, mm-hmm. hoe dat dan eigenlijk smaakt, dat de nieuwe Bambombiri product van je. Het is een IPA, hè?
1: Het is een IPA. Een Sessions IPA.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is geen 6,7 en op. Het is een 4,5% alcohol. En we hebben dit jaar ook op Kwaku gestaan. En het was gewoon niet aan te slepen.
0: Oh.
1: De kranen gingen open. We moesten zelf met 2 kranen tegelijk tappen.
0: Nou, dat is lekker. Maar ja, Kwaku zijn natuurlijk ook allemaal Surinaamse mensen. Die daar ook extra van houden. Is het biertje straks ook gewoon in Haarlem te verkrijgen?
1: Dus daar zijn we inderdaad mee bezig. We hebben met 2 mensen gesproken. Maar de discussie is natuurlijk, kijk, we zijn nog jong en klein. Maar men wil exclusiviteit hebben. Wat dus de voor- en nadelen heeft. En dat moeten we even goed tegenover elkaar zetten.
0: Ja.
1: Maar dat is inderdaad de route. En je zit natuurlijk ook met het volume wat je aan kan. Dus je kan ook niet meteen met een hele grote distributeur gaan werken. Want we willen meteen volume hebben en dat kunnen we nog niet aan.
0: Nee.
1: Dus dat is
0: langzaam groeien.
1: Verstandig groeien, ja.
0: Net als dat dit 1,5 jaar heeft geduurd voordat dit gesprek is vervolgd. Ben ik nieuwsgierig wanneer ik straks dit in Haarlem kan drinken. Hè? Want dat is natuurlijk wel de insteek.
1: Ja, dus
0: Café de Linde weet ik doet heel veel met verschillende biertjes. Dus zet hem op je lijstje.
1: Die is op de lijst, zeker weten.
0: Oké. Hé, maar gaan we er proosten?
1: Ja, alsjeblieft, ja.
0: Nou ja, zet maar door dan.
1: Ja. Ja.
0: Proost.
1: Proost, man. Ja, over jullie gezondheid allemaal.
0: Nou, ik ga ervan genieten, Robert. Ik vond het leuk dat je weer eventjes de tijd had om langs te komen. En dit is dan het product.
1: Ja.
0: Oh, wat lekker.
1: Ja?
0: Ja, dat heeft best 1,5 jaar mogen duren, vind ik. Ja, heerlijk. Heerlijk biertje.
1: Komen er van jou, Luc.
0: Hey,
1: dankjewel.
0: Hey, ik ga je weer spreken. En of het toeval is, Rutje God, je kent er ook nog. Die heeft toevallig net een nieuw plaatje gemaakt. En dat gaat over bier en wijn. Nou, dan sluiten we daar maar mee af, toch?
1: Ja, man. Geweldig.
0: Robert, bedankt voor je tijd.
1: Ja, man. Bless iedereen. Dankjewel.

0: Ruud Jacot en bier en wijn. Ja, dat mag wel duidelijk zijn dat het nummer erg aansloot bij het item waar we het net over hadden.
1: Haarlem 105.
2: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Een oudje van Stevie Wonder. Yester me, yester you, yesterday. Het is 2:30 en dat wil zeggen dat we gaan schakelen met de nieuwsredactie. Daar zit Arthur Meijer.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De bouw van 800 appartementen aan de Toekanweg mag doorgaan. Op de plek naast het Van der Valk Hotel stond eerder een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat. Daar komen nu appartementen en winkels voor in de plaats. Hotel Van der Valk had bezwaar en stapte naar de rechter. Onder andere omdat de hoogte van het gebouw de zonuren op hun terras zou verminderen. De rechter is in geen van de bezwaren meegegaan en geeft groen licht voor de bouw. De komende weken kunnen Haarlemmers meedenken over het nieuwe bomenbeleid van de stad. Hoofddoel is meer bomen, maar leeftijd, plek en bladerdek spelen volgens Platform Groen ook een grote rol. Via de gemeentewebsite kan je tot 27 september het programma bekijken en je reactie geven. De brandweer is terug uit Spanje. 2 weken lang heeft de Nederlandse brandweer in Spanje meegeholpen bij Spaanse natuurbranden, waar ze ook veel hebben geleerd.
3: We hebben branden bestreden daar, dat hou je eigenlijk niet voor mogelijk hier in Nederland. Gewoon de vlamlengtes en de grootte van die branden. En ook bijzondere locaties. We hebben een brand bestreden in de Pyreneeën. Dus echt op 2 kilometer hoogte. Nee, dan vliegen de vliegtuigen over, helikopters gaan over met waterzakken. Dat is gewoon heel indrukwekkend om dat mee te maken.
2: Door klimaatverandering en toenemende droogte krijgen we ook in Nederland te maken met meer en veranderende natuurbranden. In Spanje heeft de brandweer daarmee geoefend en maandag kwam deze kennis meteen van pas bij een duinbrand in Overveen. De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En aankomende woensdag is de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. Sterrenwacht Copernicus staat met een speciale telescoop vanaf 7 uur op de boulevard van Bloemendaal. En wanneer de zon onder is, is gelijk het volgende spektakel te zien. De vallende sterrenregen, genaamd Perseïde. Deze is vanaf de sterrenwacht zelf te bekijken. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig bij 25 graden. Morgenochtend een beetje bewolkt. In de middag klaart het op en loopt de temperatuur op tot 28 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Regera was dit. En Famos a la Playa. Een zomerhit van echt wel een aantal jaren geleden. Ik loop eventjes met je mee door de programmering van de rest van deze dag. We hebben straks tussen 3 en 5 uur hier de weekendwijzer met Rudy Nicola. Die zal straks de studio binnenkomen stappen, denk ik. Daarna 023, wat momenteel volgens mij nog eventjes de eerste uitvoering is. Omdat we in de zomerstop zitten van dit programma. Dan krijgen we tussen 8 en 10 uur de avonddienst. Dan gaan we naar Hongkong, want tussen 10 en 12 uur hebben we Hongkong Calling hier op de zender. Mark Schultz, die komt dan vanuit Hongkong en presenteert het programma. Dan gaan we morgenochtend heel vroeg hier alweer aan de slag. Om 7 uur hebben we vandaag de dag. En dan tussen 9 en 10 uur Mart Smeets, die dan oude lullenmuziek presenteert. Dat, zo heet dat programma, OLM. En dan vervolgens gaan we naar het Niethuis Magazine Ellen Stamer. Ik heb net al verteld wat er in haar programma zit morgen. En dan ben ik weer terug tussen 12 en 2 uur met het Nationaal Product. En wat heb ik morgen in het Nationaal Product? Nee, ik heb Bert Solo aan de telefoon. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. En ook Mike Oskamp, die komt even langs schuiven. En dan ben je weer een beetje bij met de nieuwste plaatjes van Eigen Bodem. Dat is dus morgen tussen 12 en 2. Goed, we zijn er nog niet voor nu hoor. We pakken nog eventjes lekker muziek mee. Wat denk je van de Temptations?

toegeven. Hij moest een heel klein beetje afgestoft worden deze plaat. Maar ik heb hem toch gevonden. Jawel. Treat It Like a Lady, The Temptations. Over muziek gesproken. We hebben natuurlijk nieuwe en oude plaatjes. En ik kondigde net al aan. Morgen weer het Nationaal Product. Maar een nieuwe plaat die bij het Nationaal Product ook op de lijst staat. Is er eentje van Snelle. En dat nummer dat heet Plaatsdelict.

0: niet naast me ligt.
1: Sneller is dit. En plaats delict. Ja jongens, ik kondigde hem net al aan. En inmiddels is hij aangeschoven in de studio. Hoor. Hij zit er gewoon. Rudy Nicola.
2: Hey Luc, goeiedag. Oh. Goeiedag.
1: Vertel het eens. Gaan we nog een speciaals doen straks?
2: Zeker. Wat leuk is. Ik ga even bellen met de organisatie van Ecofest. Dat is een evenement wat er volgende week aankomt. Vrijdag en zaterdag bij Stichting Ecoring.
1: Waar is dat dan?
2: Dat is vlak bij Schalkwijk. Vroeger had je daar voetbalclub. Volgens mij heette dat. Nou, niet Quick Boys, maar het lijkt erop. Maar goed, dat vindt volgende week plaats daar. En het leuke is...
1: Dio.
2: Daarachter is het.
1: Langs het
2: Spaarne. Langs het Spaarne, inderdaad. Er zat vroeger dus een voetbalclub, maar ik kom even niet op de naam. En onder andere Jack and the Weatherman draaien we regelmatig hier bij Haarlem. Ja. Die mannen treden daar op. Dus dat is wel leuk. Gaaf. En ik ben natuurlijk benieuwd naar jouw weekendwoord. Dus je hebt nog, even kijken, 13 minuten plus 5. Ik heb er één, maar
1: het is ook wel een beetje een ingewikkelde. Ja, maar ik pak hem wel mee. Dat is dus geen onderdeeltje van Haarlem Leeft. Of Haarlem Live.
2: Volgens mij niet. Ik dacht dat namelijk in eerste instantie ook. Maar volgens mij staat het er los van.
1: Het is natuurlijk ook Haarlem Live.
2: Klopt.
1: Ja,
2: Haarlem Live, je zegt het helemaal goed.
1: Ja, ik zei het nu goed. Ja. Oké, nou, straks dus. Rudy, vanaf 3 uur tot 5 hier op de zender.
3: Haarlem 105. Dit is Heisa. Tot 3 uur.

uit onze eigen halen vandaan. Jacqueline Govaerts was dat en Hold Your Fire. Kennen we deze nog? Geboren als Kees Koek, maar inmiddels al lang een hele tijd Koek Daniel. Zomerse muziek.

Het zit al een tijdje hier bij ons in de bak, dit nummer. Maar ik moet je zeggen, het blijft een heerlijk nummer. Coop Daniel samen met Alma Nieto, heet deze dame. Ja, ja, die had je ook niet zien aankomen, maar deze komt er heel rustig in. Roepers, samen met Chaka Khan. En ik ga langzaam zeker afkondigen bij jullie. Ik wens jullie verder een heel fijn weekend toe. Mogelijk dat we elkaar morgen nog gaan zien. Als jij Haarlem 105 TV volgt, dan gebeurt het wel. Maar anders, in elk geval kan je het morgen horen. Het Nationaal Product. Twee gasten in de studio morgen. En dan ben je weer helemaal op de hoogte van de plaatjes van Eigen Bodem.

Dat was het weer. Drie uurtjes hijsa. Dat raad je toe op de zaterdagmiddag. En straks natuurlijk heel veel plezier met Rudy, met de Weekendwijzer. En ik spreek jullie weer. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Doei!

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat een file op de A2. Utrecht richting Amsterdam. Voor Amsterdam-Zuidoost is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dankjewel.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Zometeen hoor je Queen, Maan komt eraan en dit is Phil Collins.

0: Collins en Too Hard aan het begin van een nieuwe editie van Weekendwijzer. Goedemiddag. Elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. Heel simpel, welk woord past bij jouw weekend? En laat ook even vooral weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Ja, ik zeg wel heel simpel, Luc.
1: Nou ja, ik moet je zeggen, ik vind het altijd wat lastig. Ja. Omdat ik dan een woord heb wat niet zo'n gezellig woord is eigenlijk. Maar dat heeft meer te maken met de week die achter me ligt. Okay. En de tijd die eraan gaat komen nog, want we zijn er nog niet vanaf. Daarmee bedoel ik, mijn weekendwoord is verdrietig. En daar bedoelde ik mee, wat er van de week gebeurd is. Journey Kaagman. Journey Kaagman, ben ik ooit mee op pad geweest om te promoten bij Radio Piraten en zo. Dus is een vage kennis van me geweest. Peter Faber.
0: Ja, de acteur.

0: hij ging goed in het ziekenhuis. Dat is het laatste wat ik van hem heb meegemaakt. En toch in één keer blijkbaar niet.
1: Ja.
0: Helaas, ja, te vroeg, 82. Ja, dat is gewoon jammer.
1: Ja, zeker. Het zijn twee iconen, kan ik toch wel zeggen. Ja, beide in hun eigen achtergrond, expertise. Ja. Waarom doet het je zoveel, Luc? Waar ligt het dan aan?
0: Nou, met name Peter. Peter was gewoon... als je voorbij liep, dan zei hij je gedag en dan ging je met je in gesprek of zo.
1: Ja.
0: De man was gewoon een open boek voor iedereen. Het maakt niet uit voor wat. En hetgene wat Peter ook heel erg goed deed... dat was dat hij mensen uit de gevangenis opving. Hij deed daar spreekcursussen mee en toneelstukjes mee... Om ze goed te krijgen. Hij had zijn eigen stichting, de Peter Faber Stichting.
1: Oh ja.
0: Om mensen die wat moeilijker op gang kunnen komen... weer opnieuw in de wereld, om het zo maar te zeggen... om die te begeleiden. Het was gewoon een mooie man.
1: Ja.
0: Het is gewoon een gemis. Klaar.
1: Snap ik helemaal.
0: Ik hoop dat jij een gezellige woord hebt, moet ik zeggen. Hoor.
1: Ja, ik heb het woord Ceylon.
0: Dat zegt me niks.
1: Doe eens een gok. Wat denk je wat Ceylon is?
0: Nou ja, geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik weet ook niet te gokken dan.
1: Ceylon... is een behandeling voor je neus.
0: Oh.
1: Ik had al best wel lang moeite met ademen door mijn neus.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb afgelopen woensdag een Ceylon-behandeling gehad. Ik zal je gewoon even meenemen. Je krijgt dan watjes in je neus, wordt het verdoofd. Daarna krijg je een injectie. En daarna branden ze weefsel van je neusschelpen weg.
0: Oh.
1: Waardoor je daardoor meer ruimte krijgt in je neus. Dat is een hele, voor KNO-artsen een hele... toegankelijke behandeling. Ik stond binnen een half uur ook weer buiten. Maar daardoor klink ik deze uitzending gewoon wat doffer dan normaal.
0: Nou, vind ik helemaal niet.
1: Nee.
0: Oh, ik vind jij wel altijd een heldere stem hebben.
1: Nou, dat is dan goed. waarom deel ik dit? Ik ken zoveel mensen die verslaafd zijn aan neusspray.
0: Okay,
1: die echt non-stop aan de neusspray. Geloof me, stop ermee. Het is troep. Doe één keer zo'n behandeling. Het valt allemaal mee. Je klinkt even een weekje wat doffer. Maar daarna schijnbaar, ik ben er nog niet achter... kun je weer heerlijk ademen.
0: Nou, succes.
1: Dus ik ga lekker ademend het weekend door. Luc, geniet van je weekend. En sterkte ook maandag.
0: Bedankt.
1: Nou, kom maar door. Wat is jouw weekendwoord? Heel simpel. haarlem105.nl/studio of appen via 06 105 105 38. Ik wil gewoon...

terug naar 1979 met Queen en Crazy Little Thing Called Love. En daarvoor Maan met Leven. We zitten midden in het 105 weekendwoord. Ik vind het ontzettend leuk om te horen wat je aan het doen bent dit weekend. Bijvoorbeeld deze zaterdag ben je net op pad, net terug of doe je het rustig aan. Laat jouw weekendwoord achter via haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. Marion die geeft het woord glitter door. Ze zegt, mijn dochter is zich met 3 vriendinnen aan het klaarmaken voor Dance Valley en de badkamer is een slagveld. Slotdag, Jaap. 8e dag dorpsfeest in Zandpoort. Ik ben er alle dagen geweest. Mijn stem is weg, mijn schoenen zijn niet meer te redden en vanavond doen we ook nog de tentquiz. Maandag ga ik pas herstellen. Wouter die zegt dan weer sorteren. Zijn kledingkast heeft hij eruit gegooid. 3 zakken voor de kringloop. Botsauto's van Ineke, ook zij gaat naar de kermis in Zandpoort met haar kleinkinderen. Zwaaien, het woord van Vincent. Mijn ouders vanochtend naar Schiphol gebracht. En Mo is de laatste van deze ronde. Hij zegt nachtwerk. Ik rijd taxi. Dit wordt mijn drukste nacht van het jaar met dat festival. Ik lig nu 2 uur op bed met de radio aan om nog wat slaap te pakken. Vanaf 10 uur zit ik in de auto tot de zon opkomt. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de Dance Valley. Dus mocht je vanavond wat geluidsoverlast horen, dan komt dat uit Spaarnwoude. En welk woord past bij jouw weekend? Ik ben heel erg benieuwd. Geef het door via haarlem105.nl/studio of appen. Misschien nog wel veel makkelijker. 06-105-105-38. En wie weet lees ik jouw woord op de radio voor. Zometeen. En dit is Samber.

Een nieuwe generatie country artiesten in Amerika. En deze dame is misschien wel een van de populairste van dit moment. Ella Langley, zo heet ze. Je hoorde Be Her hier bij Haarlem 105. Ja, dank voor het doorgeven van je weekendwoord. Leuk om te lezen waarmee je deze zaterdag bezig bent. Lisa die zegt, mijn weekendwoord is bolstaand. Ja, ik moest er ook even dubbel naar kijken, maar goed. Ze zegt, ik ben 32 weken zwanger en de zomer is niet echt mijn vriend. Voeten als beschuiten en ik pas in niks meer. En ik val 's middags om 4 uur zomer in slaap. Toch zou ik niet willen ruilen. Nou, heel veel succes gewenst Lisa met de zwangerschap. Solliciteren, dat zegt Erwin, zaterdagmiddag met de laptop op de keukentafel. Dat is niet waar ik van droomde, maar er moet er een uit voor maandag. Dus ik bijt me er doorheen. Succes, Erwin. Straatbarbecue, het woord van Judith. Vanavond met de hele straat. Tafels aan elkaar. Iedereen brengt wat mee. Ik ben nu een salade aan het maken. Dat zegt Judith dus. Karel, die geeft platen door. Hele stapel vinyl aan het sorteren op de zolderkamer. En Hidde is de laatste. Hij zegt wasmachine. Precies vandaag stopte hij ermee. Met een halve trommel nat wasgoed erin. De monteur komt maandag pas langs. Dus we zitten nu met dozen wasgoed in de gang. En ik heb morgen niks meer om aan te trekken. Fijne timing. Nou, sterkte Hidde. Volgens mij komt het allemaal goed. Hey, zometeen het Haarlem 105 nieuws. En zet aankomende woensdag in je agenda. Waarom? Dat hoor je zometeen van Arthur Meijer. Hier is Brian Adams en Mel C.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De bouw van 800 appartementen aan de Toekanweg mag doorgaan. Op de plek naast het Van der Valk Hotel stond eerder een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat. Daar komen nu appartementen en winkels voor in de plaats. Hotel Van der Valk had bezwaar en stapte naar de rechter. Onder andere omdat de hoogte van het gebouw de zonuren op hun terras zou verminderen. De rechter is in geen van de bezwaren meegegaan en geeft groen licht voor de bouw. Restaurant Cheval Blanc in Heemstede is donderdag een doneeractie gestart vanwege opgelopen brandschade. Vorige maand ontstond op het dak van de naastgelegen pand brand. Omdat het restaurant schade opliep door rook en bluswater moest het sluiten. Naar verwachting blijft het 6 weken dicht, maar de kosten lopen door. De actie krijgt opvallend veel steun. Mensen doneren zonder dat ze iets voor terugkrijgen, wat voor de actienemers een mooi symbool is voor hoe een dorp op kan staan om elkaar te helpen. De komende weken kunnen Haarlemmers meedenken over het nieuwe bomenbeleid van de stad. Hoofddoel is meer bomen, maar leeftijd, plek en bladerdek spelen volgens Platform Groen ook een grote rol. Via de gemeentewebsite kan je tot 27 september het programma bekijken en je reactie geven. En aankomende woensdag is de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. Sterrenwacht Copernicus staat met een speciale telescoop vanaf 7 uur op de boulevard van Bloemendaal. En wanneer de zon onder is, is gelijk het volgende spektakel te zien. De vallende sterrenregen, genaamd Perseïde. Deze is vanaf de Sterrenwacht zelf te bekijken.
2: Nou, zet woensdag dus je agenda. Leuk om te checken, denk ik. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Vanavond iets meer bewolking. Het blijft wel droog met zo'n 22 graden. Morgen wordt het een heerlijke zomerdag met volop zon en een graad of 27. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds. Gloednieuwe muziek deze week van de Belgische DJ Lost Frequencies. Perfect bij deze fantastische zomerdag. Je hoort hem zometeen helemaal.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: We hebben in Nederland een paar grote namen in de dance. Martin Garrix, Armin van Buuren, DJ Chesto. Maar die Belgen, ja, die kunnen er ook behoorlijk wat van. Wat dacht je van Dimitri Fekas en Like Mike? Stonden jarenlang op nummer 1 in de DJ Mag Top 100. Dat is die lijst met populairste DJ's van het moment. Charlotte de Witte en ook Lost Frequencies. Ja, en ik heb even van die laatste DJ's een agenda erbij gepakt voor de komende tijd. Hij staat onder andere in New York, Boston, Las Vegas, Praag, Ibiza. Ja, het is echt bizar, het houdt niet op. Maar wil je hem nou zelf live zien? Op 22 augustus staat hij in Eindhoven. Dus wellicht heb je zin in een avondje te rijden. En natuurlijk, dan ben je er. En dit nieuwe nummer maakt hij samen met de Amerikaanse zangeres Karine Lomax. En ze hebben er zelf een omschrijving bij gegeven. Komt ie aan, let op. Een handen in de lucht mantra, gemaakt voor festival meezingers, dansvloeren bij zonsondergang en ontsnapping tijdens het hoogseizoen, waarin de zorgeloze rush wordt gevangen van volop leven in het moment. Oké, nou goed. Het liedje heet Live It All. Dit is Lost Frequencies.
0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds. Oké.

0: Wat mij betreft de soundtrack van een heerlijke zomerdag. Precies een dag als vandaag. De nieuwe single van Lost Frequencies, Jorde Live It All, hier bij 105. En wil je meer nieuwe muziek, check dan even de playlist Rudy's Fresh Finds op Spotify. En over muziek gesproken, volgende week is er Haarlem Live in de binnenstad met 3 podia's vol met live muziek. En er is nog iets te doen. En dat is een evenement waar je gerust met je kinderen of kleinkinderen heen kunt. Namelijk Ecofest bij Ecoring hier in Haarlem. En daar hoor je zo meteen meer over. En deze mannen die staan er onder andere op het podium. Jack and the Weatherman.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Je hoorde Till the Sun Comes Up van Jack and the Weathermen hier bij 105. Volgende week zijn ze te bewonderen tijdens het evenement EcoFest. Vindt allemaal plaats bij de gemeenschapstuin van Stichting EcoRing aan het tennispad. Twee podia met Haarlemse bands, eten, een markt en boeren spelen voor de kinderen. En aan de telefoon heb ik projectleider van EcoFest, dat is namelijk Raoul Post. Raoul, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hey, nog een week te gaan. Hoe gaat het met alle voorbereidingen?
1: Nou, we staan nu redelijk stabiel. Ik zie het helemaal voor me gebeuren. We gaan aankomende week nog een paar ludieke acties doen. Een beetje nog de marketing nog steviger in te zetten. Ook daarin aan alle luisteraars aangeven. Normaal is EcoFest zonder ticketsverkoop. Dit is de eerste keer dat we de tickets verkopen. Jullie helpen ons een heleboel door die tickets van tevoren te kopen. Want we kunnen daar veel beter inschatten voor hoeveel man we eigenlijk moeten voorbereiden.
0: Ja. Ja, vind je dat dan ook spannend? Want voorheen kon je daar gratis heen. Nu moet je wel tickets verkopen. Ik kan me ook voorstellen dat het voor jullie als organisatie spannend is van, ja, gaan we wel genoeg mensen trekken?
1: Nou, we hebben een hele mooie middenweg gevonden. Dus eigenlijk koop je gewoon je consumpties van tevoren. Dus voor de vrijdag betaal je 8 euro, krijg je 2 muntjes van ons. Voor de zaterdag betaal je 12 euro, krijg je 3 muntjes van ons. Dus eigenlijk is er geen entreekosten. Maar je koopt de consumpties van tevoren.
0: Ja, en jullie hebben ook een actie met 250 gratis kaarten. Daar kom ik zo meteen op terug. Want ik kan me wel voorstellen dat luisteraars denken, Oké, die mannen zijn al met elkaar in gesprek, maar ik heb nog helemaal geen idee wat het nou precies betekent. Stel je voor, ik loop volgende week bij jullie het terrein op. Wat ga ik dan meemaken?
1: Nou, ten eerste ga je denk ik één van de topste line-ups meemaken die Haarlem op dit moment te bieden heb. Wij werken alleen maar met Haarlemse artiesten. We hebben hele leuke, grote namen kunnen krijgen. Zoals een Jack and the Weathermen, Close to Fire. Maar ook niemand minder dan bijvoorbeeld Gotcha. Of E-110, voormalig leadsinger van Gotcha. We hebben Fleabag, we hebben Wendy Moore, we hebben Poslo. Nou, en nog veel meer. Het is echt gigantisch.
0: Ja, echt een hele toffe line-up inderdaad. Maar los van die muziek is er nog veel meer te doen, toch?
1: Ja, dan is er ook nog biologische dranken. Dus wij zorgen dat alle drank van biologische aard is. We gaan vegetarisch koken. En dan hebben we nog een heel ondernemersplein met allemaal duurzame ondernemers die hun eigen producten verkopen. En tot slot gaat Sportsport een heel kinderveld inrichten met boeren spelen, forten bouwen en nog veel meer. Dan hebben we naast het hoofdpodium hebben we dus ook nog een tweede podium, dat noemen we het jongerengebied. Daar doet de Haarlemse Popscene on Tour, doet de programmering. En zullen verschillende partijen, zullen ook een verhaal vertellen. Misschien kennen jullie wel de plogger. De man in het bananenpak.
0: Ja, zeker. Ja, Paul. Ja, absoluut.
1: Paul. Zeker. Nou, Paul die komt ook op zaterdag. En vanaf 7:30 tot 7:30 uit mijn hoofd kan je ook met Paul mee over het festivalterrein rennen om hem schoon te maken.
0: Ja, wat even voor de duidelijkheid. Een plogger is dus een hardloper die ondertussen vuil aan het opruimen is. En Paul is inmiddels misschien wel bekender dan de burgemeester, want hij is overal nergens te zien met zijn bananenpak. En dus ook op jullie evenement. Dan wil ik nog even terug naar het verhaal rondom die 250 gratis kaarten. Raoul, hoe werkt dat?
1: Nou, wij zijn officiële partner van de HADCA. Je zal het niet geloven, maar Haarlem staat in de top 10 van meeste armoede onder kinderen in Nederland. Zal je niet geloven, maar het is echt zo. En we hebben verschillende stichtingen in Haarlem, hebben een verbond gesloten. Dat heet Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede, met het doel om kinderarmoede te verzachten, liefst helemaal uit de stad te krijgen. Nou, wij zijn daar officiële partner van. Dus ik heb aan het AAC Leeman Fonds gevraagd van, hey, voor sommige mensen die 8 of 12 euro nog steeds te duur, vinden jullie het leuk om wat tickets voor te financieren? Nou, zij hebben gezegd, wat een tof idee. Dus mensen kunnen ons ook gewoon een mailtje sturen op info@ecoring.nl. Als zij kinderen hebben tot en met 18 en ze willen met het gezin naar het festival, onder de 13 is sowieso gratis. En dan voor alle leden boven vanaf 13 plus die mee willen, kunnen wij die ticket gewoon gratis eigenlijk aanbieden. Het enige wat wij vragen, we houden hetzelfde norm aan als cultuurfonds. En dat is als jij recht hebt op zorgtoeslag, mag jij hier gebruik van maken. Dus dat is een hele brede norm.
0: Oké, mooi initiatief en goed dat dit kan. Tot slot, Raoul, je hebt natuurlijk al wat gedeeld over het programma, maar als ik nog even alles rustig wil nalezen, waar kan dat?
1: Zowel op ons Instagram, Facebook, we hebben op YouTube heel veel staan, maar de place to be is nog natuurlijk gewoon www.ecoring.nl. Daar kun je het via de link vinden, staat boven EcoFest, of via het drop-down menu. En als je er direct naartoe wil gaan, is het www.ecoring.nl/EcoFest-2026.
0: Volgende week dus, vrijdag en zaterdag, EcoFest aan het tennispad in Schalkwijk. Raoul, heel veel succes gewenst nog met de laatste voorbereidingen.
1: Ja, mag ik nog één laatste dingetje
0: delen? Ja, natuurlijk.
1: Ik heb het nog vergeten.
0: Ja.
1: Vrijdag open om 5:00 tot 10:00. En zaterdag open om 12, ook tot 10.
0: Heel goed. Goed dat je nog even benoemt. Hey, geniet van je dag.
1: Jij ook. Dankjewel voor de tijd. Dit is

Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105, de streek omroep van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En zometeen na het nieuws van 4 uur. Goed nieuws, want je gaat vanaf komende week minder in de file staan op de A9. En meer over die strandbus. Dat is dus een pilot geweest en er zijn voorzichtige resultaten. Ik vertel er zometeen meer over. En ook zometeen de Jacksons met Give It Up, deze. Zometeen meer dus.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22 is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dankjewel.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goed nieuws als je de komende week de A9 op moet. Ik vertel je er zo meteen meer over.

van het legendarische album Triumph. Kwam uit in het najaar van 1980. Vlak na het enorme succes van Michael Jackson's soloplaat Off the Wall een jaar daarvoor. En Michael die was dus al een upcoming megaster, maar hij dook toch weer de studio in met zijn broers om dit meesterwerk te maken. Je hoorde Give It Up hier bij Haarlem 105. Goedemiddag, je luistert naar het programma Weekendwijzer. Mijn naam is Rudy en ik neem je even mee met wat er speelt in onze regio. En we beginnen in Heemstede met goed nieuws over fietsendiefstal. Want daar worden nu minder fietsen gestolen dan vorig jaar. Vorig jaar was het aantal juist heel erg hoog. Vooral rond station Heemstede Aardenhout was het probleem. De gemeente en de politie zijn er daarna bovenop gaan zitten. Extra surveillance, lokfiets en waarschuwingen voor reizigers. En ook wordt er gekeken naar een betere fietsenstalling en camera's bij het station. Of die daling blijft, dat moet nog blijken, maar het is een begin. Gaan we door naar de A9, want goed nieuws, de Wijkertunnel is weer open. Sinds vanmorgen kun je er weer doorheen rijden na 4 weken afsluiting. Rijkswaterstaat heeft het oude ventilatiesysteem vervangen. Er hangen nu 17 nieuwe ventilatoren onder de luifels aan de buitenkant van de tunnel. En die zijn er vooral als het misgaat bij bijvoorbeeld een brand. En dan voeren ze de rook daarmee af. Zodat je veilig kunt komen en door de tunnel kunt komen en de hulpdiensten erbij kunnen. Alles is getest en goedgekeurd. En dan nog dit. Tot slot, de strandbus naar Zandvoort die blijkt een succes. Sinds 20 juni hebben bijna 10.000 mensen die gratis bus genomen. Tussen Vijfhuizen, Haarlem en de stranden van Bloemendaal en Zandvoort. Op een zonnige dag zijn het er meer dan 1.000. En de provincie ziet tot nu toe geen extra vertraging op de zeeweg. Toch is nog niet besloten of de bus en die tijdelijke busbaan blijven. De proef die loopt nog tot en met 30 augustus en daarna wordt alles op een rij gezet. Nou, meer nieuws kun je vinden via onze website, dat is www.haarlem105.nl. En goed nieuws, als je een iPhone hebt, kun je vanaf nu ook de Haarlem 105 app downloaden. Zo heb je het nieuws altijd bij de hand en kun je ook altijd luisteren en kijken naar ons. Android-gebruiker, bijvoorbeeld als Samsung, ja, dan moet je nog even geduld hebben. Maar we verwachten heel snel die app online te krijgen. En als je dat nieuws hoort, hè, over die strandbus, ben ik heel erg benieuwd.

Up and dance. Misschien wel het ideale motto voor een zaterdagavond. Ik weet niet wat je plannen zijn, maar deze zal zomaar voorbij kunnen komen. Walk the Moon, hoorde je. Heet ook nog Junior, Senior en Move Your Feet. Daar vertelde je het net al. De strandbus, die blijkt een succes. Sinds 20 juni hebben bijna 10.000 mensen die gratis bus genomen. Tussen Vijfhuizen, Haarlem en de stranden van Bloemendaal en Zandvoort. Op zonnige dag zijn het er meer dan 1.000. En de provincie zei tot nu toe geen extra vertraging op de zeeweg te zien. Toch is nog niet helemaal besloten of die bus en die tijdelijke busbaan blijven. De proef loopt tot en met 30 augustus en daarna wordt alles op een rijtje gezet. En mijn vraag aan jou was, oké, als je dit zo hoort, welk liedje hoort hierbij? Ellen die zegt, wat een goed idee die bus. We zijn er vorige week mee naar Bloemendaal geweest. Geen gedoe met parkeren. Doe maar Surfing USA van de Beach Boys. Wim die stuurt dan weer de Woo door met Magic Bus. Sanne die zegt, hey, ik werk in Zandvoort en zie die bus elke dag voorbij komen. Hij zit echt altijd vol. Slim bedacht. Mag ik Riptide van Fans Joy? En Bas is de laatste die het heeft doorgegeven. Holiday van Madonna. Pas bij de zomer en bij, bij het gratis vakantiegevoel, toch? Nou, daar gaan we dan. Welk liedje gaat er worden? Ik pak er random eentje uit. En deze week is dat Surfing USA. De Beach Boys, aangevraagd door Ellen.

0: terug naar mei 1976. Met Kiki D en Elton John, Don't Go Breaking My Heart. En we blijven even in de oude muziek hangen. Vandaag is namelijk mijn vader 84 jaar geworden. En ja, dat is voor mij altijd een aanleiding om Sammy Davis Jr. te draaien. Want mijn vader is namelijk groot fan van deze artiest. En misschien wel even wat achtergrondinformatie. Misschien ken je Sammy Davis Jr. helemaal niet. Muziek zat er bij hem al heel vroeg in. Als peuter stond hij al op het podium en naar school ging hij eigenlijk niet. Met zijn vader ging hij mee toeren door het hele land. Hij kon zingen, acteren en imiteren. En dat allemaal, zelfs van jongs af aan al op topniveau. Hij werd groot in Las Vegas en hoorde ook bij de Rat Pack. Misschien zeg je dat wel iets, samen met Frank Sinatra en Dean Martin. Maar zijn leven ging eigenlijk over veel meer dan alleen showbusiness. Want als zwarte artiest kreeg hij heel vaak te maken met racisme. En uiteindelijk groeide hij uit tot een van de grootste sterren van Amerika. En met dit nummer begon zijn succes. Dit is Something's Gotta Give.
1: When an irresistible force such

En wat een stem heeft deze man en altijd fijn om te horen op de radio. Sammy Davis Jr., The Something's Gotta Give bij 105. Zometeen praten we even bij met het laatste nieuws uit onze regio. Er is onder andere een geldinzamelactie gestart voor een restaurant in Heemstede. Je hoort er zometeen meer over.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Artje Meijer. De bouw van 800 appartementen aan de Toekanweg mag doorgaan. Op de plek naast het Van der Valk Hotel stond eerder een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat. Daar komen nu appartementen en winkels voor in de plaats. Hotel Van der Valk had bezwaar en stapte naar de rechter. Onder andere omdat de hoogte van het gebouw de zonuren op hun terras zou verminderen. De rechter is in geen van de bezwaren meegegaan en geeft groen licht voor de bouw. De brandweer is terug uit Spanje. 2 weken lang heeft de Nederlandse brandweer in Spanje meegeholpen bij Spaanse natuurbranden, waar ze ook veel hebben geleerd.
2: We hebben branden bestreden daar, dat hou je eigenlijk niet voor mogelijk hier in Nederland. Gewoon de vlamlengtes en de grootte van die branden. En ook bijzondere locaties. We hebben een brand bestreden in de Pyreneeën. Dus echt op 2 kilometer hoogte. Nee, dan vliegen de vliegtuigen over, helikopters gaan over met waterzakken. Het is gewoon heel indrukwekkend om dat mee te maken.
1: Door klimaatverandering en toenemende droogte krijgen we ook in Nederland te maken met meer en veranderende natuurbranden. In Spanje heeft de brandweer daarmee geoefend en maandag kwam deze kennis meteen van pas bij een duinbrand in Overveen. De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Restaurant Cheval Blanc in Heemstede is donderdag een doneeractie gestart vanwege opgelopen brandschade. Vorige maand ontstond op het dak van een naastgelegen pand brand. Omdat het restaurant schade opliep door rook en bluswater moest het sluiten. Naar verwachting blijft het 6 weken dicht, maar de kosten lopen door. De actie krijgt opvallend veel steun. Mensen doneren zonder dat ze iets voor terugkrijgen, wat voor de actienemers een mooi symbool is voor hoe een dorp op kan staan om elkaar te helpen. En aankomende woensdag is de grootste zonsverduistering sinds 1999 te zien. Sterrenwacht Copernicus staat met een speciale telescoop vanaf 7 uur op de boulevard van Bloemendaal. En wanneer de zon onder is, is gelijk het volgende spektakel te zien. De vallende sterrenregen, genaamd Perseïde. Deze is vanaf de sterrenwacht zelf te bekijken.
3: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Vanavond iets meer bewolking. Het blijft wel droog met zo'n 22 graden. Morgen een heerlijke zomerdag met volop zon en een graad of 27. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen. Omdat er iets in voorkomt wat vandaag de dag gewoon niet meer bestaat. En deze week gaan we iets draaien van ABBA. Welk liedje zou dat zijn? Je hoort het zo.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N202 IJmuiden richting Amsterdam. Voor Spaarnwoude is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Ja, dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat vandaag niet meer bestaat. Bijvoorbeeld, je nummer stond niet in het telefoonboek van André Hazes. Deze week heb ik er een binnengekregen van Corrie. Zij zegt, ik wil graag Ring Ring van ABBA aanvragen voor jullie liedjes-item. Er zit een zin in over staren naar de telefoon aan de muur. Wachten tot die eindelijk gaat. Zo ging dat vroeger, hè? Je zat er soms de hele avond op te wachten of een jongen zou bellen en je kon nergens heen, want dan mist hij het. Mijn kleindochter vindt het onvoorstelbaar, die neemt haar mobiel gewoon mee naar de wc. Een totaal andere wereld.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

Ja, en dit is nou zo'n perfect voorbeeld van zo'n liedje. Een liedje uit de categorie liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dank voor het doorgeven, Corrie. Je hoorde ABBA en Ring Ring. Nou heb je nou ook zo'n song, een liedje waar er iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. Bijvoorbeeld een merk of nou, noem maar op. Geef hem door via haarlem105.nl/studio of 0600 500 538. En wie weet draai ik hem volgende week.

laatste 20 minuten een hoop vrouwen in de spotlight. Met Rich Girl van Hall & Oates. Je hoorde Real Girl van Mucha Buena. En dit was dan weer een powervrouw als zangeres zijnde. Sienna Spiro, je hoorde Great Expectations. Zo heet haar nieuwe single. Zometeen na 5 laat je radio lekker aan. Want het is tijd voor een nieuwe editie Years. Bas gaat terug naar het jaar 1979. En wat een muzikaal jaar is dat geweest. Ja, ik scroll even snel door de hitlijst. Ik zie onder andere I Was Made for Loving You van Kiss. Bright Eyes, Art Garfunkel, Fire van de Pointer Sisters. En ik dacht zelf even om deze te draaien. Heb je dan een idee? Ja, ja. Volgens mij gaat er inmiddels een belletje rinkelen. Terug naar 1979. Dit was ook in dat jaar een hele grote hit. Anita Ward, Ring My Bell. En veel plezier met Years.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bas van der Schuit.
2: Goedemiddag, welkom tot 8 uur. Is dit hier, we gaan weer lekker tijd reizen. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Eerst. En dat betekent dat je nu mag opstappen op de Haarlem 105 tijdmachine. En dan vliegen we samen in 3 uur tijd langs de muziek, het nieuws, de films, series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van een bepaald jaar. Dus doe je gordel om, zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want vandaag gaan we terug naar het jaar
3: 1979.
4: Start de tijdmachine, gek!
5: Daar gaan we!
6: Are you telling me that you built a time machine?
5: Come here! I'll show you how it works! First, you turn the time circuits on.

Al kan er niet op papier worden gezet. Het grappige was, Freddie Mercury is helemaal niet een goede gitarist of zo. Maar hij speelde het stevast zelf op het podium, op de gitaar. En zo heeft hij hem eigenlijk ook in elkaar gezet in datzelfde hotel in München. Het was een ode aan de rock'n'roll sterren Elvis Presley en Cliff Richard. You're the Queen met Crazy Little Thing Called Love. En daarvoor nog The Three Degrees met The Runner. Nou ja, dan gaan we ook een beetje weer richting, hè? Richting de winter. 3 graden, lekker. Dit is Jiers, welkom bij Haarlem 105. De komende 3 uur vliegen we door het jaar 1979 met de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben gezagvoerder, de piloot, met die joystick, Bas van der Schuit. Het is een klein dingetje, het ziet er heel lullig uit. Maar daarmee vliegen we door de tijd heen. Het werkt geweldig, hij vliegt al weken. Onwijs lekker, toch? Ik geniet ervan, ik hoop dat jij dat ook hebt. Laat het vooral weten als je ervan geniet. Altijd leuk om wat te horen van je. Of misschien mis je wel een plaat dat je denkt van Bas, waarom draai je die plaat uit 1979 nog niet even vanavond? Laat het me vooral weten. Haarlem105.nl/studio. En daarin kun je je ei kwijt. Ja, ook over het jaar 1979. Misschien heb je nog wel leuke herinneringen. En die Haarlem 105 tijdmachine over runnen gesproken, die runt inmiddels weer lekker. We zijn alweer een paar minuten onderweg. De ronkende motoren staan in overdrive. En dat betekent dat we langs fantastische dingen gaan vliegen. Ja, soms ook langs minder mooie momenten, want die zijn er natuurlijk ook in het jaar. Maar om je een beetje te vergezellen, Daan de Graaf brengt zometeen de hapjes. En Melvin de Graaf verzorgt de drankjes aan boord. En dan komen we denk ik wel de tijd door. En we maken dus een tijdreis. Hè. Dat wil niet alleen zeggen een muzikale tijdreis. Nee, ik wil je echt even met je beide benen op de grond zetten van het jaar 1979. Zelfs als je niet geboren bent, moet je het gevoel hebben vanavond dat je in die tijd beland bent. Dus we zeppen even langs televisiecommercials. Stom eigenlijk om dat te doen, maar juist in zo'n tijdreis is dat juist weer heel erg leuk. We hebben natuurlijk sportnieuws, tv-series waar we doorheen bladeren, zeppen, films. Het laatste nieuws natuurlijk ook uit de regio en de rest van de wereld. Zo werd het verplicht dat alle ingrediënten op verpakkingen kwamen te staan. En Bureau Jeugdzorg die opent de kindertelefoon. Een gratis en anonieme hulplijn voor kinderen waar ze dan over van alles kunnen praten. Supermooi initiatief. En 1979 bracht ook dit fragment. Luister heel goed, het is heel moeilijk te horen. Dit is een televisiefragment uit 1979. Je hoort iemand dankjewel zeggen of oh. En daarna een kus krijgen. En nabij bij die kus, dan neemt het applaus toe. Luister goed. Hoorde je het? Ja, het ging heel snel. Nog één keer. Dus het is ah. En dan dankjewel. Dat hoor je. En je hoort het applaus eventjes omhoog knallen. Dat was een enorm bijzonder televisiemoment in 1979. Misschien dat je het nog kan herinneren. Ben benieuwd of je het weet. Laat het me weten. Haarlem105.nl/studio. En 1979 bracht ook ontzettend fijne muziek. Straks een track waar nog heel veel samples later uitgehaald zijn voor andere liedjes die we de afgelopen jaren gehoord hebben. Maar eerst een ode aan onze inmiddels overleden collega. Onze grote vriend Richard van Keulen. De bedenker van dit radioprogramma. Hij was een groot fan van Status Quo. Had ook zijn eigen Status Quo fanclub. En in 1979 hadden die mannen een groot hit met Whatever You Want.

0: Shaila en Bini Goshen uit La France. Je hoort de Spacer op Haarlem 105. Deze plaats zal later nog vele malen gesampled worden in heel veel andere liedjes. De bekendste is natuurlijk Alcazar met Crying at the Discotheque. En daarvoor nog Status Quo en Whatever You Want. Dit is Haarlem 105. Je luistert naar het programma Years. En de tijdreis gaat zo dadelijk verder langs de films van 1979. Want ja, ben benieuwd, wat was jouw film, favoriete film eigenlijk uit dat jaar? Ben benieuwd, laat het me weten. Via haarlem105.nl/studio. Wat was jouw favoriete film uit 1979? haarlem105.nl/studio. Laat daar even je berichtje achter. En dan maken we straks samen een trip down film memory lane. Maar eerst het nieuws uit 1979, want Sony lanceerde toen de allereerste Walkman. En die was binnen no time uitverkocht. Vele andere merken volgden met een gelijknamige apparaat. En dat noemden ze dan de portable cassettespeler. Want ja, Sony had natuurlijk de rechten voor de Walkman. Maar in de volksmond blijven tot op de dag van vandaag nog steeds de Walkman noemen. Maakt dus niet uit van welk merk. En vanaf eind december 1978 waren grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen in het noordoosten van Nederland en in het noorden van Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd van metershoge sneeuwduinen. En zelfs in Haarlem kon er geschaatst worden op de straten en was het strand van Zandvoort bevroren. Net als delen van de Noordzee en de Waddenzee. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af. Maar vanwege ijzel en sneeuw is er nog lang sprake van maatschappelijk ontwrichte weersomstandigheden. En niet veel later, op 13 februari 1979, werd vooral Noordoost-Nederland opnieuw getroffen door een extreme zware sneeuwstorm. En daarbij werd zelfs het leger ingezet om woningen en boerderijen te helpen.
1: Vooral de noorderlingen maakten in februari barre toestanden mee. De wind joeg de sneeuw hoog op. Hele dorpen werden van de buitenwereld afgesloten. Hulp moest vaak uit de lucht komen, zoals voor deze mensen, die op het dak van hun boerderij probeerden duidelijk te maken dat zij, maar ook hun beesten, voedsel nodig hadden. Wie zich in deze barre dagen met zijn auto op de weg waagde, kwam niet ver. Er was ook op de doorgaande wegen geen doorkomen aan.
2: Er ligt kadaveren, kan er niet uit. En geen voer meer, maar dan moeten ze verhongen. Ze moeten naar het dorp om proberen te komen. Wat moet, en wat moet, dat moet doorgaan.
0: Ja, en terecht. Ja, wat een barre kou was dat dus in 1979. En we vierden de 70ste verjaardag van onze toenmalige koningin Juliana. In het tv-programma Alsjeblieft Majesteit feliciteert Jos Brink koningin Juliana en overhandelt haar een gigantische bos bloemen. En bij het overhandigen geeft hij tegen alle protocollen in de koningin een kus op haar wang. De koninklijke familie die was zeer verrast en de actie zorgt voor veel vrolijke opschudding. Zozeer zelfs dat de beelden van Jos Brink en de majesteit in de dagen daarna de hele wereld overgingen. En hij werd toen ineens The Guy Who Kissed the Queen genoemd. En hij schreef daarmee televisiegeschiedenis. Het fragment heb ik. Luister goed, die kus is echt te horen als je heel goed luistert. Het is een iconisch tv-moment uit 1979.
3: Ik wilde alleen maar zeggen, lieve koningin, we houden allemaal vreselijk veel van u. Waarom, dat zal iedereen begrijpen. Heel, heel hartelijk gefeliciteerd en blijf nog lang bij ons. Laten we daar maar mee beginnen dan.
4: Ja. Dank u.
0: Ja, nog één keer die kus, nog één keer. Nog even één keer die jongens, kunnen nog één keer de kus doen? Even,
3: ik wilde alleen maar zeggen...
0: Even een kus. Ja.
4: Dank u.
0: Ja, oh. Mooi moment, mooi moment. Straks in Years hoor je de man die ooit keeper was bij Real Madrid. Maar eerst de soundtrack van de Britse animatiefilm Watership Down. Een film over konijnen die hun hol uitvluchten. Op zoek naar een veilige plek om te leven. Maar hoewel de film in Nederland niet een heel groot succes was, was de soundtrack dat wel. Art Garfunkel en Bright Eyes hoor je nu in Years.

Dit is de tijdreis van je leven. En met Art Garfunkel vlieg je door het jaar 1979. You're the Bright Eyes in Years op Haarlem 105. En als je uit je Haarlem 105 tijdmachine raampje kijkt, dan zie je de volgende artiest al staan. Hij was als tiener een keeper. Keeper van het reserveteam van Real Madrid. En op de vooravond dat hij gepromoveerd zou worden naar het A-team, naar het echte voetbal van diezelfde voetbalclub, kreeg hij een auto-ongeluk. En daarbij raakte hij verlamd en het was echt niet best. Zijn prognose zag er ook heel slecht uit. Maar hij greep zijn revalidatie met beide handen en voeten aan en is ervoor gegaan. Hij is ervoor gaan strijden. Hij heeft elke oefening dubbel en dwars gedaan. En een van die oefeningen was zijn vingers soepel krijgen door een beetje op een gitaar te spelen. En daarmee merkte je eigenlijk dat muziek maken een veel grotere passie is dan voetbal. En hij kwam er bovenop. Hij kon gewoon weer lopen, muziek maken en dat deed hij ook onwijs goed. Want in 1968 deed hij mee aan het Eurovisie Songfestival. Hij werd daar tweede en daarna volgde een succesvolle carrière voor deze Spanjaard. De man die enorm veel vrouwenharten veroverde met zijn Spaanse liedjes, zo ook met deze. Het origineel komt uit 1915. Er zijn vele uitvoeringen, maar er is er maar één die de nummer 1 bereikt in Nederland. Dit is Julio Iglesias met Quereme Mucho op Haarlem 105.

0: Julio Iglesias, Quereme Mucho, hoorde je op Haarlem 105. De komende 2,5 uur waan je even in het jaar 1979. Het jaar waar de koudste nieuwjaarsdag ooit gemeten werd in de beeld. Met een minimumtemperatuur van min 16,9 graden. Jij kon je waarschijnlijk net je vuurpijl niet meer aansteken. En de volgende dag viel er nog meer sneeuw en lag in sommige gemeenten zelfs een pak van meer dan 40 centimeter. Nou ja, prima weer om lekker binnen te zitten en lekker naar Nederland 1 of 2 te kijken naar een leuk tv-programma. Of misschien zag je ineens een televisiecommercial van een stofzuiger voorbij komen. Of van Smeltju. En let op, in 1979 werden heel veel commercials gezongen.
1: Stil, snel, schoon.
2: Een Philips houdt het stil.
1: Stil, stil, stil.
2: Met zijn sterke, maar stille motor en zijn prettige, rustig zuigeluid. Een Philips doet het snel.
1: Snel, snel, snel.
2: Volgt u op de voet. Blijft nergens achtersteken. Neemt alle drempels. Een Philips maakt het schoon.
1: Schoon, schoon, schoon.
2: Overal tot in de kleinste hoekjes met precies de juiste zuigkracht. De Philips draaitopper en klaar ben je.
1: Stil, snel, schoon.
3: Kijk, wat is dat nu? Iets nieuws en heet Smeltju. Dat ga ik eens proberen.
4: Vleesju in een pakje. Nieuw uit de Bluebandkeuken. Smeltju smelten in de pan. Doe er 2 keer zoveel water bij. Dat ziet er goed uit. Smeltju.
1: En je hebt gewoon een lekkere jus.
4: Met Smeltju.
0: Heerlijk, zo toeter op het einde. Je luisterde eerst op Haarlem 105. Vanavond reist de Haarlem 105 tijdmachine door het jaar 1979. Ik ben je piloot Bas van der Schuit. En straks reizen we langs de grootste films uit het jaar. Ik ben benieuwd welke film jouw favoriet was uit 1979. Laat het me vooral even weten via haarlem105.nl/studio. En ook hoor je muziek van de Pointer Sisters. Maar eerst Alice Cooper. Dit is How You're Gonna See Me Now.

0: geschreven door Bruce Springsteen. Eigenlijk bedoeld voor Elvis Presley, maar ja, hij overleed. En wat doe je dan met zo'n nummer? Ja, dat blijft dan op de plank liggen. En ineens was daar de producer van The Pointer Sisters en dacht... Oh, mooi liedje, Bruce. Geef die maar aan ons, dan nemen wij hem op. En zo gebeurde het. The Pointer Sisters namen hem op. Fire hoorde je op Haarlem 105. Dit is Years. We maken een tijdreis door het jaar 1979. Je luistert naar Haarlem 105. In de Cinema Palace kon je destijds kijken naar films. Bijvoorbeeld de film met Meryl Streep en Dustin Hoffman. Kramer versus Kramer. En het was het debuut op het witte doek voor Kermit de Kikker. Ja, je weet wel, met Miss Piggy en die andere Muppets. Want de allereerste Muppet film kwam uit, de Muppet Movie. En Jos schrijft in de Haarlem 105 dat hij groot fan is van de Rocky films... en kon in die tijd geen genoeg krijgen van Sylvester Stallone. En dat is me goed ook, want Rocky 2 kwam op het witte doek. En vele luisteraars, waaronder Peter, Harriet, Lenny en Cor... die kwamen met toch wel die klassieker gebaseerd op dat waar gebeurde verhaal... uit die gevangenis in San Francisco. Want je zag natuurlijk Clint Eastwood in Escape from Alcatraz. Mooie film trouwens, geweldig. En eind 1979 kwam de eerste Star Trek bioscoopfilm... toen kwam de eerste Star Trek... in de bioscoop. De film heette The Motion Picture. En dan was er nog die oorlogsfilm. De favoriet van Jaap, Rolf en Sebastiaan. Apocalypse Now. En Hendrik haalde gelijk zijn favoriete scène uit deze film. En die hebben we even gevonden. Zijn we even daar op zoek gegaan. Even terugblikken en moet je even goed het verhaal vertellen. Even de scène schetsen. Dat is de scène met Colonel Kilgore. Die is gespeeld door Robert Duvall. Het was een bijrol, maar die was wel geniaal. Hij staat er namelijk rustig te praten... terwijl er om hem heen echt een enorme chaos heerst. Helikopters, bommen, er gebeurt van alles om hem heen. En dan doet hij zijn legendarische uitspraak. Ik hou van de geur van napalm in de ochtend.
1: You smell it! Son. Nothing else in the world smells like that. Come on, move. I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb for 12 hours when it was all over. I woke up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. Smell! You know that gasoline smell? The whole hill. It smells like. Victory. Someday this war is gonna end.
0: Ja, geniaal. Leuk dat je die even aanhaalde, Hendrik. Colonel Kilgore in de film Apocalypse Now. Je hoorde dat zojuist hier op Haarlem 105. Een mooi fragment. Over een uur dan zappen we langs de series uit de tijd, uit 1979. Maar eerst muziek. Want in 1979 wilde Mick Jagger de reggae-muziek van Peter Tosh voor een breder publiek toegankelijk maken. En daarom coverden ze samen Don't Look Back van de Temptations en scoorden daarmee een enorme hit. Je hoort ze nu op.

0: gebaseerd op elementen uit Beethoven's Missa Solemnis. Zowel de naam Gloria als de melodie. Eigenlijk gewoon een stukje klassieke muziek zo hier op Haarlem 105 van Umberto Tozzi. Samen met zijn prachthit Gloria.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in goud en fout.
0: Het is weer tijd. De hoogste tijd om een mooie gouden en fout plaat te draaien uit het jaar 1979. En om een beetje de keuzestress te voorkomen, heb ik een drietal liedjes waar je uit kunt kiezen. En de kans is vrij groot dat ook hier wel jouw guilty pleasure tussen zit. Dus nou, de vraag aan jou is, welke van de volgende drie liedjes wil jij in zijn geheel horen? Je kunt het me laten weten via haarlem105.nl/studio. En het enige wat je hoeft door te geven is nummer 1, nummer 2 of nummer 3. Het zijn pareltjes, spits je oren. Keuze 1, Boney M met Hooray, Hooray, It's a Holy Holiday. Hooray, hooray, ik zei het, parels. Dat wordt toch beter. André van Duin, ik heb hele grote bloemkolen.
2: Ik heb bloemkolen, bloemkolen, bloemkolen. Ik heb hele grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot.
0: En de Village People met In the Navy op keuze 3.
3: Make the Navy. Yes, you can put your mind at ease.
0: Ja, geef je keuze door via haarlem105.nl/studio. Keuze 1, Boney M, Hooray, Hooray, It's a Holy Holiday. Keuze 2 voor André van Duin, ik heb hele grote bloemkolen. Of toch liever met je Navy in de Navy, The Village People, keuze nummer 3. Laat het me weten, wat mag ik zo meteen voor je draaien? haarlem105.nl/studio. En straks wordt dan de populairste keuze in zijn totaal. Maar eerst een andere schild, dit uit 1979. Dit is Peaches & Herb, Reunited.

0: Heel zoet. Reunited, you're the Peaches and Herb op Haarlem 105.
1: Welke guilty pleasure wil jij horen? Jij maakt de keuze in goud en fout.
0: Zojuist gaf ik je de keuze uit een drietal gouden, maar zeer foute platen uit 1979. En de vraag aan jou is, of was ze eigenlijk, welk van deze drie liedjes wil jij graag horen? Nou, er is weer prachtig veel gestemd. Dankjewel, daarvoor. De balans is inmiddels opgemaakt. Maar even voor de vorm, nog een keer de keuzes. Keuze 1, Boney M, Hooray, Hooray, It's a Holy Holiday. Keuze 2, André van Duin. Ik heb hele grote bloemkolen. Of de Village People met In the Navy. Keuze nummer 3. Ja. Ik hoopte zo op één van deze drie. Hij is het net niet geworden. Boney M, Hooray Hooray. Die eindigt met slechts 26% van de stemmen. En met 35% van de stemmen is het helaas net niet geworden. Ik had er zo op gehoopt om even André van Duin er even in te knallen met ik heb hele grote bloemkolen. Maar hey, deze is ook vet. The Village People met 39% de meeste stemmen. We gaan voor In the Navy met je Navy.

0: The Village People en In the Navy hoorde je op Haarlem 105. Goud en vuil, dankjewel voor deze fantastische plaat. Goed dat je bent opgestapt op de Haarlem 105 tijdmachine. Voor de heerlijke reis door het jaar 1979. Waar de Iron Lady Margaret Thatcher de eerste vrouwelijke premier werd van het Verenigd Koninkrijk. Maar nu landen we heel even terug in het hier en nu. Maar straks vervolgen we onze reis langs de beste series uit 1979. En Bassie en Adriaan die kwamen op een briljant idee toen zij over Texel vlogen. Maar welk idee hadden deze gebroeders? Je hoort dat zometeen.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pas van de Schuit.
0: Goedenavond, we zitten er lekker in, midden in een heerlijke tijdreis. Dit is Years. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug op de radio. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Years. En dat betekent dat je lekker kan opstappen op die Haarlem 105 tijdmachine. Het is geheel gratis en dan vliegen we samen nog de komende 2 uur langs de muziek, het nieuws, de series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van dat jaar. Dus zet je schrap voor deel 2 van onze spectaculaire reis langs heerlijke muziek, want we gaan weer terug naar het jaar
3: 1979.
4: Start de tijdmachine, gek!
0: Oké! Okay.
5: Are you telling me that you built a time machine?
6: Come here. I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.

0: Stap in en reis mee door
1: 1979.
0: Met Bas van der Schuit. Op Haarlem 105.

ook Michael Jackson waagde een sprongetje in Discoland. En dat deed hij ongelooflijk goed eigenlijk. Hè? Don't Stop Till You Get Enough was een ontzettend grote hit. En daarvoor nog de One Hit Disco Wonder. Een icoon. Anita Ward en Ring My Bell. En nee, dit is niet Disco Train waar je naar luistert vanavond. Het is echt Years. Alleen ja, het jaar 1979 waar we in beland zijn, was wel echt een discojaar. Ik denk dat ook ongeveer 70% van de platen die we vandaag in deze show draaien, dat dat disco is. Maar ook van bands zoals Michael Jackson en artiesten waar je het niet van zou verwachten. Ja, die maakten gewoon disco, want dat was gewoon in die tijd. En zonder een discoplaat kwam je niet in de hitlijsten terecht. Zometeen dus ook ILO met een discoknaller. Maar we blikken niet alleen maar muzikaal terug in het jaar 1979. Ik wil ook even dat je echt een voet aan de grond kan zetten van het jaar. Het even kan voelen. Zo zappen we straks. Nou ja, zappen was niet echt aan de hand. Hè. Twee televisiestations. En je moest dan naar de televisie lopen om een knop in te drukken voor de volgende zender. Maar nee, we gaan straks even langs de televisieseries. We kijken ook nog even langs, nou ja, luisteren of wel naar tv-commercials uit die tijd. Zoals je net al merkte. Er werd heel veel gezongen in tv-commercials. Hartstikke leuk. En dan hebben we het sportnieuws en natuurlijk het nieuws uit de wereld en de regio. Zo vloog de ruimtesonde Voyager 1 langs Jupiter. En kregen we voor het eerst de gedetailleerde foto te zien van de wolkenbanden rondom die planeet. En ook haar manen. Fantastische foto. En het werd het 75 jubileum van de treinverbinding tussen Amsterdam en Haarlem. Dat werd groots gevierd. En er was meer nieuws, zo ook voor Bassie en Adriaan. Zij kwamen op een briljant idee toen zij over Texel vlogen en zagen dat er rijen van honderden meters stonden voor hun voorstelling. En met welk idee deze gebroeders kwamen, dat hoor je zo meteen. En je hoort Chaka Khan, I'm Every Woman. En over disco gesproken, Electric Light Orchestra wilde ook een soort van meedoen met de discogekte. En ze besloten een plaat te maken met lichte disco-invloeden. En dat is onwijs goed gelukt. Shine a Little Love, hoor je nu?

0: Het was de solo doorbraak van Chaka Khan zonder de band Ruthless. Door de I'm Every Woman op Haarlem 105. Welkom in het jaar 1979. Dit is Jirs, de Haarlem 105 tijdmachine maakt een heerlijke tijdreis. En in dat jaar was het een grote attractie, want tussen de kustplaatsen Egmond en Castricum spoelde op het strand een potvis aan. En dat lokte tienduizenden mensen die kant op. Maar ook souvenirsjagers, die willen graag onderdelen van die vis hebben. En zo kwam het dat uiteindelijk de onderkaak in plastic werd verpakt om de diefstal van de tanden te voorkomen. Want wat wilden ze met deze potvis? Ze wilden hem opzetten. Het is namelijk de eerste compleet opgezette potvis in Nederland. En hij is nog steeds te zien overigens in het Museum in Den Haag. En op 28 augustus 1979 botste een volle passagierstrein frontaal met een lege trein. En dat gebeurde bij Nijmegen. De oorzaak was een technische fout. Daarbij kwamen 8 mensen om en raakten weer 36 gewond. En dat is sindsdien nog steeds een van de zwaarste treinrampen uit onze vaderlandse geschiedenis. En nog meer rampen. Op 16 september verongelukte de Nederlandse autocoureur Rob Stotemaker op het circuit van Zandvoort. En dat gebeurde tijdens de Trophy of the Dunes.
1: Op 16 september verongelukte op het circuit van Zandvoort Nederlands bekendste coureur en slipspecialist Rob Stotemaker. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Olie op de baan en een naast de baan geparkeerde reddingswagen werd Stotemaker noodlottig.
0: Rob verloor de controle over zijn Chevrolet Camaro. De klap leek mild, maar hij overleed uiteindelijk omdat hij zijn nek brak. Ter nagedachtenis aan Rob Stotemaker is de bocht van het ongeluk naar hem vernoemd. En dat is nog steeds zo. En dan nog even vrolijk nieuws uit 1979. Want in de zomer van het jaar had Circus Rens het toen immens populaire duo Bassie en Adriaan als publiekstrekker ingehuurd. In ruil daarvoor mochten de clown en acrobaat opnames maken voor een televisieserie. En Circus Rens stond toen op Texel. En om de drukte op de veerpont te vermijden, gingen de broers met een klein vliegtuigje. En toen ze een uur voor de voorstelling over de circustent vlogen, toen zagen ze rijen van honderden meters lang voor de kassa staan. En ja, toen besloten de broers in dat vliegtuig, joh, hey, we kunnen ook gewoon een eigen circus beginnen. En ja, dat was dan ook een feit, want in december 79 startten ze hun eigen circus Bassie en Adriaan. Straks nog meer Bassie en Adriaan als we zeppen langs de series uit 1979. Want in het geheim van de sleutel was, wat mij betreft, een zeer intens spannende Hollywood scène opgenomen. Met vuur, explosies en ook nog eens een perfecte soundtrack. Hoe dat zit, dat hoor je dan uiteraard zo meteen. Dit is Haarlem 105 met hier. Straks hoor je een protestlied dat in Zuid-Afrika verboden werd. Maar eerst Gloria Gaynor's en nam deze plaat op vlak na een rugoperatie. En tijdens die opname droeg ze een rugbrace, waardoor ze nog krachtiger kon zingen. En dit is het resultaat. I Will Survive op 105.

0: Gloria Gaynor. I Will Survive, hoorde je van Haarlem 105. Welkom aan boord van de meest luxe tijdmachine ter wereld. De Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. Straks brengt Ellen Stamer wat gekoelde drankjes door de prachtige bolide heen. En René Krint die heeft luxe snacks. Nou, dat belooft heel wat. Dus daar komen we de tijd wel een beetje door. En ja, kritiek op het onderwijssysteem, dat is er eigenlijk altijd wel. En als je dan links uit de ramen kijkt van de Haarlem 105 tijdmachine, dan zie je Pink Floyd staan. En zeker Roger Waters, de frontman van de band. Want daar gaat het verhaal eigenlijk over. Hij nam namelijk in 1979 een liedje op uit protest tegen het onderwijssysteem van Groot-Brittannië. En dat deed hij samen met een kinderkoor van het Islington Green School in Londen. En de directeur van die school die was niet op de hoogte van deze opname. De muziekleraar, overigens wel, Alan Renshaw, hij zorgde ervoor dat 23 kinderen meededen in het koor. En samen namen ze het protestlied op tegen het Britse onderwijssysteem. Want het was streng, gebaseerd op straffen, te veel gericht op discipline en er was geen ruimte voor emotie en creativiteit. Elk leerling was eigenlijk maar een nummertje, oftewel another brick in the wall. Roger Waters, de frontman, die zei in een interview van de BBC dat het verhaal vooral gebaseerd was ook op zijn eigen ervaringen, want hij vond zijn schooltijd vreselijk.
1: Well, my school life was very like that. It was awful. It was really terrible. When I hear people whining on now about bringing back grammar schools, it really makes me quite ill to listen to. Because I went to a boys' grammar school, and although I want to make it plain that some of the men who taught in it was a boys' school, some of the men who taught there were very nice guys. You know, it's not meant to be a blanket condemnation of all teachers everywhere, but the bad ones can really do people in. And there were some at my school who were just incredibly bad and treated the children so bad.
0: Ja, Roger Waters vertelde dat hij een vreselijke schooltijd had gehad. Maar hij benadrukt wel dat het lied niet een afkeer is op alle onderwijzers uit die tijd. Er zaten ook echt goede mensen tussen. Na het uitbrengen van deze track leidde de discussie op. En niet alleen in de UK. Het werd een protestlied tegen diverse onderwijssystemen in andere landen. Ook in Zuid-Afrika. Want daar werd het lied zelfs verboden. Maar hoewel het niet direct invloed had op wet en regelgeving, zette het de maatschappij dus wel aan het denken. Pink Floyd scoorde dan een groot hit met Another Brick in the Wall. In 1979.

0: Pink Floyd. Another Brick in the Wall, part 2, hoorde je op Haarlem 105. En ook part 1 en part 3 zaten op datzelfde album van The Wall van Pink Floyd. En elke track uit dat album vertelde weer een ander deel van het verhaal van de persoon waar het over gaat. Roger Waters, je hoorde hem hier op Haarlem 105. Dit is Years. Onze prachtige tijdmachine vliegt door het jaar 1979, waarin er na een strenge winter in april de eerste tekenen van de zomer te voelen waren. Op eerste paasdag werd het toen ineens 23 graden. Maar dat geduurde niet heel erg lang, want tweede paasdag was het slechts 6 graden. Ja, de zomerkleren konden toen weer in de kast. Nou ja, als het dan toch 6 graden is, kun je lekker binnen blijven. Lekker naar Nederland 1 of 2 kijken en zappen langs commercials. Bijvoorbeeld een tv-commercial over een dessert wat je met poeder moest maken. Ik vond dat altijd super smerig vroeger als mijn ouders dat maakten. Maar wel leuk om te maken, dat dan weer wel. En schoonmaakmiddel, ja, dat hoort ook in een commercialblok thuis.
1: Wat eten we toen?
2: Iets lekkers, iets luchtigs.
1: Bourbon.
2: Bourbon.
1: Bourbon maak je zo. Met wat melk in een kom, mix het goed en draait het om. Tot het lekker luchtig is, zet het dan een tijdje fris in de koelkast en zie daar het dessert is kant en klaar.
3: Wat is het dessert?
1: Iets lekkers, iets luchtigs, bourbon.
3: Bourbon.
4: Wat hebben we na?
3: Iets lekkers, iets luchtigs, bourbon.
4: Bourbon.
5: Wat is het toetje?
1: Iets lekkers,
3: iets luchtigs.
1: Bourbon, bourbon.
2: Het luchtige dessert.
6: Bourbon. Overal in het land.
7: Sarbo bij de hand. Ja, goede hulp is het halve werk, zeg ik maar. En huishoudhulpjes van Sarbo heb ik dagelijks nodig. Kijkt u zelf maar. Het is te veel om op te noemen. Bij Sarbo vind ik precies wat ik zoek.
8: Sarbo hier, Sarbo daar, Sarbo is uw hulp in huis.
9: Sarbo.
0: Je luistert dan eerst op Haarlem 105. En vanavond reist de Haarlem 105 tijdmachine door het jaar 1979. Ik ben je piloot, Bas van der Schuit. En straks reizen we langs de grootste series uit het jaar. En je hoort Years 2 van 1. Daarin twee liedjes van één artiest waarvan ik een track draai die je weinig hoort. En een van de grootste tracks van die band. En deze week staat de Police centraal. Maar eerst Bob Marley en The Wailers. Dit is Stir It Up. 105.

0: Het origineel komt uit 1951, maar ja, zoals het zo vaak ging in de discotijd, werden oude liedjes in een discojasje gegooid. En zo ook deze, Jordan van Yellow Wills met Gonna Get Along With You Now op Haarlem 105. Dit is Years, we maken onze tijdreis vandaag niet alleen muzikaal, maar ook zappen we langs heerlijke tv-series uit 1979. Zo zag je de twee neven in een oranje raceauto, kun je die nog herinneren? The Dukes of Hazzard. En ook de sitcom over die slimme huishoudster die politicus wilde worden, Benson. Verder zag je Heart to Heart, Trapper en John M.D. en de comedy met Tom Hanks en Peter Scolari, die in die vrouwenflat woonden. Je zag het begin van de serie Boss and Buddies. En ook in mijn kindertijd nog razend populair, moet je denken aan eind jaren 80, begin jaren 90. Volgens mij nog steeds trouwens. Maar de laatste afleveringen van deze serie kwamen uit 1979. Bassie en Adriaan en het geheim van de sleutel. En daarin zit een mega spannende scène, tenminste dat vond ik altijd. Waarin B2 de opdracht kreeg van B1 om de koolvloeistofleiding door te snijden van de auto van Bassie en Adriaan. Maar de stommeling sneed de remleiding kapot. En daarna volgde misschien wel de meest spannende en meest Hollywood-stijl scène ooit uit Bassie en Adriaan.
1: Dat water in die radiateur kookt zo.
2: Water?
1: Ja.
2: Nee. Olie. Allemaal olie.
1: Olie? Allemaal. Stommeling, daar heb je de remleiding doorgesneden. Dan kunnen ze niet meer remmen.
0: Dat was het moment dat die auto van Bassie en Adriaan het ravijn instortte. Maar gelukkig dus zonder Bassie en Adriaan, want die sprongen op tijd uit de auto. En toen die auto eraf donderde, vloog hij in brand, het ontplofte. En ik weet nog heel goed, bij heel veel kinderen maakte deze scène heel veel indruk. Straks op Haarlem 105, Years 2 van 1. Twee liedjes van één artiest, met dit keer De Police. Maar eerst hoor je Supertramp.

0: Op zoek naar passie in je relatie. Op zoek naar hot stuff. Jonathan en Summer op Haarlem 105. En hoewel dit echt een disco-track is, heeft het ook wat rock-invloeden. En zo kwam het dat Donna een Grammy Award kreeg voor de beste vrouwelijke rockvocalist dankzij deze plaat. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We zijn vandaag beland in Years in het jaar 1979. Met twee liedjes van één artiest. En vandaag staat de band die rock, punk en reggae combineerde tot hun eigen geluid. Helemaal centraal. The Police hadden in 1979 meerdere hits. Waaronder Can't Stand Losing You, een verhaal over iemand die zichzelf zou verliezen als zijn of haar relatie uit zou gaan. En dat hebben ze wel heel erg letterlijk genomen, dat verliezen bij The Police. Want de albumhoes was nogal wat controversieel. Want wat stond daarop? Namelijk de drummer, Stewart Copeland, die hing daar dus aan een strop. Ja, niet zo lekker natuurlijk om te zien. Maar eerst het andere liedje dat Sting bedacht had toen hij dronken door zijn hotelkamer liep te banjeren. Hij neuriede wat en ja, dat klonk zoiets als walking in the room. Maar toen hij weer wat helderder bij geest was, dacht hij, nou, misschien is walking on the moon wel wat leuker. Dus hadden ze die plaat opgenomen. Dit is eerst 2 van 1 met vandaag dus The Police met zo dadelijk Can't Stand Losing You. Maar eerst walking on the moon.
1: 2 platen van 1 artiest. Dit is Years 2 van 1. Haarlem 105.

0: Hier is 2 van 1 met de Police. Ja, wat een geweldige muziek maakten die gasten toen, zeg. En ik mocht er dan op 2 van uitkiezen. Nou, dat was een lastige keus, maar toch gelukt. Can't Stand Us New. En daar hoorde je nog Walking on the Moon hier op Haarlem 105. Fijn dat je meereist met de Haarlem 105 tijdmachine. Dit is Jers en we maken onze tijdreis vandaag door het jaar 1979. Het jaar waarin China en Vietnam met elkaar in oorlog kwamen. Want China die ondernam een zogenaamde strafexpeditie tegen Vietnam wegens de Vietnamese invasie van Cambodja om het regime van Pol Pot. Maar nu landen we heel even terug op vandaag. Maar straks volgen we onze reis naar, langs het sportnieuws 1979. En ook andere gebeurtenissen. Zo hield de wereld zijn adem in toen er in Amerika een catastrofale fout werd gemaakt. Wat er daar gebeurde, hoor je zo meteen.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pas van de Schuit.
0: Goedenavond, we reizen nog 1 uur door de tijd, want tot 8 uur is dit Jers. De hele zomer lang maken we heerlijke tijdreizen met de Haarlem 105 tijdmachine. Want de hele zomer lang presenteert 023 het programma Jers. En dat betekent dat je mag opstappen geheel gratis in die Haarlem 105 tijdscapsule. En daarmee reizen we weer door een heerlijk jaar langs de muziek, het nieuws, sporthoogtepunten, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van het jaar. Dus pak borrelnootjes erbij, een drankje erbij en zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want we gaan nog 1 uur terug naar het jaar
3: 1979.
4: Start die tijdmachine, gek!
5: We gaan!
6: Are you telling me that you built a time machine?
5: Come here! I'll show you how it works!
7: First, you turn the time circuits on.

0: onlosmakelijk. Dit is toch gewoon het geluid van Chic, of niet? En dat is helemaal niet gek als je dat ook denkt. Want de mannen van Chic zaten hier achter Nile Rodgers en Bernard Edwards. Zij produceerden The Greatest Dancer van Sister Sledge op Haarlem 105. Daarvoor hoorde je nog Cliff Richard. We Don't Talk Anymore. Welkom in de Haarlem 105 tijdmachine. Dit is het programma Heersen. Tot nog een klein uurtje vliegen we door het jaar 1979. Ik ben je gezagvoerder, Bas van de Schuit. Met dat kleine joystickje schuif ik ons zo door 1979. Ik hoop dat je lekker zit. Het kost je helemaal niks. Alleen je oren openen en even die trip down memory lane maken samen met mij en wie je ook om je heen hebt. Ik hoop dat je ervan geniet. We gaan zo meteen niet alleen muzikaal deze tijdreis afmaken. We vliegen nog even langs het sportnieuws. We luisteren nog naar televisiecommercials waar wederom ingezongen wordt. En we luisteren naar de grootste hit van het jaar 79. Het was een hit die ook weer niet afkomstig was van een echte discoband. Nee, het was gewoon een hard rock band. Die dacht, ja, wij moeten ook mee met de tijd. En zij scoorden de grootste hit van het jaar 1979. Tipje van de sluier. Deze mannen zagen er niet normaal uit. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En waarschijnlijk heb je het dan al lang door. En we bespreken uiteraard het nieuws. Zo werd Saddam Hussein de nieuwe leider van Irak en werd de Happy Meal bedacht. En straks meer gebeurtenissen uit het jaar. Zo hield de wereld zijn adem in toen het flink fout ging in Amerika.
1: Er ontstaat een geweldige stoomdruk en daardoor springt een veiligheidsklep open. In de loop van de dag treden er nog meer technische defecten op. En de situatie wordt nog verergerd doordat er in de controlekamer, president Carter neemt daar later ook nog een kijkje, foute beslissingen worden genomen.
0: En wat daar gebeurde, dat hoor je zo meteen. En we vliegen langs de plaat die gezien wordt als de allereerste commerciële hip-hop track ooit. En die sloeg gelijk in als een bom. Ook hoor je nog meer disco muziek, maar eerst wat heerlijke 70s powerpop voor je met een vleugje new wave. Dit is The Knack met

0: uit.
1: 1979.
0: Dit is Years. Met Bas van der Schuit. Haarlem 105.
2: Als er een heel

0: Het is de bakermat van de hip-hop. Het wordt gezien als de eerste commerciële hip-hop track ooit. De Sugar Hill Gang hoorde je en Rapper's Delight op Haarlem 105. Dit is de tijdmachine en we zoeven lekker door het jaar 1979. En in dat jaar op 6 april kreeg de stad een cadeautje van Kees Verkade. Namelijk het beeld Bloemenmeisje, want de Bloemenmeisjes in Haarlem bestonden toen 25 jaar. En dat beeld heeft volgens mij nog meer verhuizingen gehad dan mijn moeder ooit gehad heeft. Hij stond oorspronkelijk bij het VVV-kantoor op het Stationsplein, maar daarna is het meerdere malen verhuisd en nu staat hij op het verwulft. Heel oneerbiedig tussen de fietsen en de scooters, het ziet er eigenlijk helemaal niet uit. En er zijn nog steeds initiatieven om dat beeld weer naar de Grote Markt te brengen, want daar is het VVV-kantoor, weet je wel. Nou, het is in ieder geval een zootje met dat beeld. Het verdient een betere plek, gemeente Haarlem, als je luistert. Lijkt me een tof plan om dat een keertje om nog een verhuizing aan te bieden aan het Bloemenmeisje. En in het jaar 1979 eindigde het bewind van Shah Mohammed Reza Pahlavi. Iran werd namelijk onder deze Shah wat moderner, maar heel veel mensen profiteerden daar niet van. Ze werden namelijk streng onderdrukt en dat leidde weer tot grote protesten, aangevoerd door de Ayatollah Khomeini die toen in ballingschap zat. Maar na harde gevechten vluchtte de Shah uit het land richting Egypte. En terwijl zijn leden van zijn regime werden geëxecuteerd, keerde Khomeini terug als staatshoofd en riep toen de Islamitische Republiek uit. En dat inspireerde andere islamitische bewegingen wereldwijd. En zo leidde dat tot de Amerikaanse gijzelingscrisis, de Iran-Irak-oorlog, olieonzekerheid en blijvende spanningen. En op 28 maart vond er een ongeluk plaats in de kerncentrale van de Three Mile Island in de VS. En dat was te horen in het NOS Journaal.
1: Harrisburg, Pennsylvania. Woensdag 28 maart, 4 uur 's ochtends. In een van de kerninstallaties laten twee pompen van het koelsysteem het afweten. De koeling werkt niet en de reactor wordt verschrikkelijk heet. Er ontstaat een geweldige stoomdruk en daardoor springt een veiligheidsklep open. In de loop van de dag treden er nog meer technische defecten op. En de situatie wordt nog verergerd doordat er in de controlekamer, president Carter neemt daar later ook nog een kijkje, foute beslissingen worden genomen. Ook in ons land het verzet tegen kernenergie aangewakkerd. Meer mensen lijken twijfels te hebben gekregen over de vraag: is kernenergie echt wel veilig genoeg te krijgen? En op de vraag of kernenergie wel nodig is, lijkt een meerderheid nee te willen zeggen.
2: De meerderheid is tegen kernenergie, 60%, 20% weet er niet een, 20% maar is voor.
0: Hoewel er geen directe slachtoffers vielen en de straling relatief beperkt bleef, zorgde het voor veel angst onder de bevolking. Duizenden mensen verlieten tijdelijk hun huis uit voorzorg. Straks, sportnieuws. En daarin hoor je dat de eeuwige nummer 2 toch een keer de overwinning heeft gepakt. En de Boomtown Rats werden voor hun succes uit 1979 geïnspireerd door een vreselijke shooting op een school in het Amerikaanse San Diego. Maar eerst iets vrolijks, want tot in de lengte van dagen nog steeds zeer populair. Zet je radio maar lekker hard, want dit zijn ze, ABBA en Gimme Gimme.

0: Deze is tijdloos en je hoort hem nog steeds in elke club en café. Het maakt niet uit of hoe oud of hoe jong je ook bent. Iedereen doet mee met ABBA. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Dat geldt dit uit 1979, het jaar waar we zijn beland met onze Haarlem 105 tijdmachine. Dit is Years. En in dat jaar maakte de Boomtown Rats een hele grote hit. In het Veronica-programma The Countdown, lag frontman Bob Geldof op een Nederlandse treinspoor. Zogenaamd vastgebonden, alles voor de show. Voor een interview. En toen hem de vraag gesteld werd wat het voor hem en zijn band betekende om zo'n grote hit te krijgen, zei hij:
1: Satisfaction. It's the fastest number one in England since the Beatles. One day last week it sold 150,000 records. You know, there's a sense of satisfaction knowing that you've written a song that a lot of people like, you know. It's like getting a prize at school.
0: Dit waar Bob Geldof het over heeft, gaat over een gebeurtenis eerder van het jaar. Op 29 januari 1979 schoot namelijk de 16-jarige Brenna en Spencer twee mensen dood op de Grover Cleveland. Dat is een lagere school in San Diego in Californië. En op die desbetreffende dag schoot zij dus vanuit haar ouderlijk huis lukraak op kinderen en volwassenen die er maar op dat schoolplein rondliepen. Het duurde zo'n 6 uur totdat dat drama voorbij was. Het bizarre was, en dat is natuurlijk heel Amerikaans, die 16-jarige Brenda die kreeg voor haar verjaardag dus dat wapen. En zij was naar eigen zeggen toen onder invloed van drugs en alcohol. En toen de politie vroeg om haar motief, zei ze dat ze niet echt een reden had. Nee, ze deed het gewoon voor de lol. De kinderen leken wel een groep eenden, voegden ze er nog aan toe. Maar haar hoofdmotief was: ik hou niet van maandagen. Dit brengt tenminste wat leven in de brouwerij. In die zin, I Don't Like Mondays inspireerde Bob Geldof om een lied te maken over deze vreselijke gebeurtenissen in San Diego. En dat leidde tot deze grote hit van de Boomtown Rats.

I Don't Like Mondays. Je hoorde de Boomtown Rats op Haarlem 105. Gebaseerd dus op dat waar gebeurde verhaal. Een paar maanden voordat die plaat uitbracht, schoot Brenda, de 16-jarige Brenda, twee mensen dood op een school in San Diego. En daarvoor kreeg ze een levenslange gevangenisstraf. En tot het van vandaag zit ze nog steeds keurig achter slot en grendel. We zijn beland met de Haarlem 105 tijdmachine in het jaar 1979. Het jaar waar het weer ons een beetje in de steek liet. Tot in november van het jaar, want toen werd het ineens lekker warm in Zuid-Limburg. Namelijk 17 graden op 28 november. En dat bleek dus een voorproefje voor een heerlijke zachte decembermaand. Een maand waar je ook heerlijk tv kon kijken. En als je dan toch aan het zeppen was tussen Nederland 1 en 2... dan kon je ook weer een hoop gezang voorbij horen komen in het commercial blok... over bijvoorbeeld een bouillon drink of een cruiseje naar Noorwegen.

0: een schepje in een kop, warm water erop en klaar is je drinkbouillon.
1: Kruidige, hartige drinkbouillon, lekker warm van magie.
2: Met Fred Olsen Bergenline naar Noorwegen varen. Kies uw eigen vakantie, met of zonder auto. En ontdek dit formidabele land, de schitterende natuur, de gastvrije hotels, de unieke jeugdherbergen en campings. Naar Noorwegen, maar dan met de Nooren zelf. Fred Olsen Bergenline. Haal die brochure.
3: Je luistert naar Years op Haarlem 105. Vanavond reizen we met de Haarlem 105 tijd. We zien er door het jaar 1979. Ik ben je piloot Bas van der Schuit. En zo meteen reizen we langs de grootste hit van het jaar. Het was een rockband die ineens toch de disco-stijl aan ging voeren. En dat deden ze heel succesvol eigenlijk. En dat met een masker op. Nou, wie dat zijn hoor je zo dadelijk. En waarschijnlijk heb je inmiddels wel een vermoeden. En ook duiken we in het sportnieuws van het jaar. En daarin hoor je dat de eeuwige nummer 2 toch een keer de overwinning pakte. Maar eerst nog meer disco. Dit is Chic en Good Times.

Video killed the radio star. Ja, dat richtte zich natuurlijk op de opkomst van de televisie. Als première entertainmentbron. Nou, de radioster is nog steeds niet helemaal uitgestorven, dus dat scheelt. Buggles hoorde je op Haarlem 105. Je bent beland in het jaar 1979, want je luistert naar de Haarlem 105 tijdmachine. Je zit er middenin. En als je links uit je raampje kijkt, dan zie je ineens een aantal sportgebeurtenissen voorbij komen. Want zo won Jan Raas voor de derde op één volgende keer de Nederlandse wielerklassieker, de Amstel Gold Race. Alleen voor HFC Haarlem was het wat minder voetbalseizoen. Het eindigde namelijk in een drama, want tijdens de eredivisie eindigde onze club op de 18e plaats. En daardoor werden we gedegradeerd naar de eerste divisie. En na zijn sterkste voorjaar ooit waren Joop Zoetemelks concurrent in de Ronde van Spanje kansloos. Met 2 etappenoverwinningen en meer dan 2 minuten voorsprong pakte hij de overwinning. En zo werd hij de eerste Nederlander sinds Jan Janssen in 68 die een grote ronde wint. In de Tour de France herstelde de oude rangorde zich. Zoetemelk, de eeuwige nummer 2, werd voor de 5e keer, jawel, 2e. En Johan Cruijff had ook een beetje een bizar jaar. Hij was nog pas gestopt met voetballen. En toen moest hij weer aan de bak, want wat gebeurde er nou? In 1979 raakte hij namelijk betrokken bij een zakelijk project met een varkensfokkerij. En dat uitte zich uiteindelijk in een financieel schandaal. Namelijk zakenpartner Michel Basilvic. Die hield Cruijff voor de gek met vervalste papieren. Die namelijk zouden suggereren dat hij eigenaar was van meerdere bedrijven en sluiste toen zo het vermogen weg. Hij liet Cruijff achter met een schuld van 6 miljoen gulden. Ongeveer 3 miljoen euro. Ja, ik kan het niet echt vergelijken, maar laten we het even 3 miljoen euro houden. En om zijn schulden af te lossen, toen moest hij aan de bak en ging hij voor veel geld het voetbal in Amerika. Straks hoor je de grootste hit uit het jaar 1979 en wordt de Haarlem 105 tijdmachine computer er weer heel even bij gehaald om te bepalen naar welk week we volgende week gaan. Heb jij nog een leuke suggestie voor een jaartal? Laat het me vooral even weten via haarlem105.nl/studio. Vul het jaartal in en dan maakt zo meteen de computer een keuze uit alle inzendingen. De Gibson Brothers met Cuba hoor je zo meteen naar de Golden Earring.

0: terug hoor in de Haarlem 105 tijdmachine. Stap in en reis mee door
1: 1979.
0: Dit is Years met Bas van der Schuit. Haarlem 105.

De Gibson Brothers, je hoorde ze met Cuba op Haarlem 105. Dit is Years, de 105 tijdbliede zoeft vandaag door het jaar 1979. En we zijn beland bij de grootste attractie, oftewel de grootste hit van het jaar. En als je lekker in de tijdbliede zit en je kijkt links, dan zie je ze staan hoor. Een band met zeer opvallende verschijningen die zich vooral een beetje mengen in de hard rock scene. Maar ook zij kwamen over de brug met een meer toegankelijke plaat in 1979. En wederom met disco-invloeden. Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley en Peter Criss, ze vormden natuurlijk de band Kiss en kwamen met I Was Made For Loving You. Aan de top van het jaar 1979. Dit is de

0: De grootste hit van het jaar 1979, die kwam van Kiss, I Was Made For Loving You. En die hoorde je zojuist hier op Haarlem 105. En met die plaat landen we weer terug in het hier en nu. Maar niet getreurd. Volgende week maken we gewoon weer een nieuwe tijdreis in Years. En daar staat natuurlijk weer een ander jaar centraal. En het afgelopen uur heb je via de tijdreisplanner kunnen aangeven welke jaartal jij hoopt dat we naartoe gaan. En uit al die inzendingen van jou en iedereen die dat ook maar gedaan heeft, maakt de Haarlem 105 tijdreiscomputer nu bekend naar welk jaar we volgende week gaan.
1: Volgende week reizen we af naar het jaar 2001.
0: In 2001 werd het homohuwelijk gelegaliseerd hier in Nederland. En op 11 september vonden de aanslagen plaats in Amerika. Ook hoor je muziek van Alicia Keys, Nickelback, Shaggy, Lasgo, Def Rhymes, Lekker Schudden of Alizé met Moi Lolita. En nog heel veel meer. Tot zover Years voor deze week. Een programma bedacht door Richard van Keulen. Ik hoop dat je hebt genoten van de tijdreis. En volgende week zijn we dan in het jaar 2001 beland. Waarin dit een groot hit was. Partes and on the move. Geniet van je weekend en tot volgende week.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Met avondnieuws op je radio. Kraantje Papi komt eraan. Maar eerst hoor je Robin Schulz.
3: This is where the fun begins.

0: Schulz en Francesco Yates. En Sugar hoorde hier op Haarlem 105. Ja, dat is toch een heerlijke, heerlijke plaat om deze zaterdagavond mee te beginnen. Het is namelijk zaterdagavond. Het is weer tijd voor de zaterdagavonddiensten op de zender. Jay hier door de radio. Een hele goedenavond. Wat heb je uitgesproken vandaag? Of wat ben je nog van plan om te doen? Laat je horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. Of haarlem105.nl/studio.
1: Later vandaag. We zijn afgestemd, vergeet dat, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Ja, wat heb je uitgesproken vandaag? Heb je nog wat leuks gedaan? Heb je nog wat leuks meegemaakt? Laat je horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. Of dus via haarlem105.nl/studio in je browser. Een nieuwe editie van Toontje Lager komt eraan. Ook muziek van Kraantje Papi en Michael Jackson hoor je gewoon vanavond.

Nick Henton. Met Player hoorde hier op Haarlem 105 op de zaterdagavond. Ik was wel een beetje benieuwd wat je vandaag hebt uitgesproken. Net als elke zaterdagavond doe ik even een klein vraagrondje. Kijken wat er allemaal gebeurd is. Sanne uit Bloemendaal die zegt bijvoorbeeld... grote schoonmaak gedaan vandaag. Ben helemaal kapot. Ga vanavond lekker vroeg mijn bed in. Ruben uit Zandpoort-Zuid die zegt... hele week genoten van de feestweek hier in het dorp. Vanavond sluiten we hem af met vuurwerk. Mooie traditie. Dat klopt inderdaad, vuurwerk. Linda uit Velsenbroek zegt... was even bij mijn ouders op de koffie gezellig bijgekletst. Nu snel de was doen voordat het te laat wordt. Tom uit Haarlem die zegt dan weer... bankje af in de tuin. Eindelijk ga ik er lekker van genieten met een biertje erbij vanavond. Nou, daar is het op zich wel goed weer voor. Het is niet heel warm, het is niet heel koud. Perfect weer. En Mark uit Haarlem die zegt dan weer... ja, vandaag lekker geluierd. Morgen moet ik weer aan de bak. Vanavond ga ik nog wel even naar het vuurwerk in Zandpoort kijken. Het vuurwerk inderdaad is Zandpoort om de Zandpoortse feestweek af te sluiten. En om alvast even in de stemming te komen... heb ik Katy Perry voor je.

Kraantje Papi en Joshua Nolet. Ja, die zanger van Chef Special. Heeft gewoon even een samenwerking met Kraantje Papi. Dus dat haalt hem er toch goed weer op, hè. Heb jij het idee dat je heel goed bent in nummers herkennen? Zelfs al zijn ze misschien een toontje lager gaan zingen. En dan heb ik wel een heel leuk spel voor je zometeen op deze zaterdagavond. Je krijgt van mij namelijk 3 hits, maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Welke zijn het? Dat is mijn vraag aan jou. En er valt ook zeker wat te winnen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Toontje lager hoor je zometeen naar Christina Aguilera. Eerst heb ik voor je AHA met Crywolf 4 op 105.

Christina Aguilera. En Beautiful worden hier op Haarlem 105. En daarbij komen we aan bij Toontje Lager. Het spelletje is heel simpel. Je hoort van mij zometeen 305 hits. Maar ze zijn allemaal toch een stapje van die toonladder afgegaan. Allemaal in toonhoogte verlaagd. Welke hits hoor jij? Dat is mijn vraag aan jou. Antwoorden kunnen naar de 105 WhatsApp. 0600 505 38. Kan je die er alvast even bij pakken. En even voor de duidelijkheid. Het moet allemaal via WhatsApp. Want als je het via sms gaat sturen, dan krijgen wij het niet binnen. 0600 505 38. Dus sla hem gelijk op in je telefoon. Kan je ons van alles appen. Als je wat ziet van, hé, er staat een auto in de fik. Laat maar. Of via haarlem105.nl/studio. Nu hoor ik je aan de andere kant van de radio denken. Is er dan ook wat te winnen met Toontje Lager? Nou zeker. Eeuwig vernieuwd bij Haarlem 105. Ja, dat wil je toch? Dus ik zou zeggen, radio een stukje harder. WhatsApp bij de hand. En here we go.

dat waren ze allemaal. Welke drie hits hoorde jij? Haarlem105.nl/studio in de browser of via de WhatsApp 0600 500 538. Die antwoorden heb ik zometeen voor je.

0: me.
1: Dit is Haarlem 105.
2: Leuk was hij, ik zei met mijn buurvrouw, loop ik altijd 3 keer per dag met de hondjes. En ik zeg tegen haar, ik zeg, van de week als morgen weer eens gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.

Je hoorde Calvin Harris en Obsessed hier op Haarlem 105. Ja, we zitten midden in Toontje Lager. Net kreeg je van mij al 305 hits te horen. Maar ze allemaal, hadden allemaal toch een klein beetje hoogtevrees op die toonladder. Dus ze zijn allemaal maar even een kleine stapje omlaag gedaan. Voor als je net het gemist hebt, zijn ze hier alle drie nog één keer. Dit was dus nummer 1.

je alle drie de hits wist, of je wist er eentje, of je wist er twee, dan kon je even laten horen via de 105 WhatsApp, 0600 505 38, of via haarlem105.nl/studio. Dat is ook heerlijk massaal gedaan. Vind ik alleen maar leuk als jullie allemaal meedoen op deze zaterdagavond. Dit waren de antwoorden van Toontje Lager van 8 augustus 2026. Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.

En wat dacht je van deze dan? Staat al 22 weken op de nummer 1 in de Oranje Top 30. De laatste toonverlagende hit uit het toontje lager. Dat was Justin de Wild met...

0: Ken jij deze meme nog? Darling, hold my hand. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save up to £240 for a family of four. Don't miss out. Book now with Jet 2 Holidays. Ja, voor als je het niet kent. Deze reclamespot die ging vooral viraal op sociale media nadat iemand een video had geplaatst waarin zijn vakantie helemaal fout ging. En dat maakte een soort kettingreactie van iedereen die dacht, nou, dat ga ik ook doen. Dus dan kan het zijn dat je gevallen bent of dat er een stoel breekt of dat je gigantisch veel vertraging hebt op het vliegveld. Maar wat zou je ervan vinden als ik zeg dat deze meme een link heeft met Bruno Mars? Mars die gaf namelijk vorige week zijn laatste show van de nieuwe wereldtour. En een deel van die show die wordt samen met Anderson .Paak gezongen. Waarmee hij dan ook weer Silk Sonic vormt. Ja, .Paak die zei op het podium dat hij wel zin had in een vakantie. Luister even mee wat er toen gebeurde. And I could really use a holiday. Can anybody else use a holiday?
1: Are we listening? Hold up. Hey, Andy. Don't worry about it. I've got you, okay? And let me tell you.
0: Ja, ik denk dus niet dat de stem achter de reclame ooit dacht dat ze door die reclame bij Bruno Mars op het podium zou staan. Risk It All hoorde je net op Haarlem 105.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Alicia Keys samen met Usher en If I Ain't Got You. Hij fluistert er nog even een klein beetje achteraan, dus ik denk ik ga er niet doorheen praten. Het is 9 uur, dus we maken even plaats voor het nieuws. Na het nieuws heb ik deze voor je.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Een nieuwe 105 weekendmix komt eraan. Daarvoor gaan we terug naar de Zero's.

0: Everything in Time hoorde hier op Haarlem 105. Een lekkere beat zit er achter dit nummer. Er zit hier dus een fruitvliegje in de studio en ik word er helemaal gek van. Hij zit de hele tijd zo voor mijn microfoon te vliegen en dan gaat hij weer mijn arm kriebelen en ik word er helemaal lijp van. Een hele goede avond, Jay hier door de speakers met avonddienst. Zometeen neem ik je even mee uit de zorgen van de huidige wereld, zoals de fruitvliegjes tijdens de Zero's Classics. Gaan we namelijk terug naar de muziek van 2000 en 2010. Heb je nog een suggestie? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 06 105 105 38.
1: We zijn afgestemd, vergrendeld, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Heb je dus nog een suggestie voor een nummer dat uit 2000 of 2010 komt? Laat het dan even horen via de 105 WhatsApp 06 105 105 38. En dan over een half uur knallen we door met de 105 Weekend Mix. 30 minuten lang zonder onderbreking de heerlijkste muziekmix. Live bij jou op de radio.

Nou, pas een heerlijke opwarmer voor die 105 Weekend Mix. When Love Takes Over. David Guetta samen met Kelly Rowland hoorde hier op Haarlem 105. Ja, er is vast wel ergens iets van een herinnering die je hebt uit de Zero's. Die altijd met je meegaat, waar je ook maar naartoe gaat. Misschien is het wel dat je iets gigantisch leuks hebt meegemaakt in een club waarvan je altijd zegt, nou, dat is echt mijn go-to verhaal. Of als de nummer van de soundtrack van je roadtrip uit de Zero's. Die herinnering gaan we zo meteen even ophalen tijdens de Zero's Classics. Je hoort hem zometeen naar Keith Urban. Ja, en als we het dan toch over roadtrip hebben,

wat ken jij nog van de Zeros? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is dat nog beter de muziek van die periode? Als dat het was, dan heb je geluk, want daar gaan we eventjes de focus op leggen voor deze komende 4 minuten. Dit nummer heeft een verhaal dat recht uit onze eigen achtertuin komt. We gaan namelijk terug naar het najaar 2000. Een jonge, nog vrij onbekende Nederlandse DJ die krijgt een origineel nummer uit handen. Silence van de Canadese band Delirium met de stem van Sarah McLachlan. Die DJ die remixt het nummer voor een compilatiealbum dat In the Search of Sunrise heet. Niemand die verwacht er iets bijzonders van, maar die remix die groeit uit tot dé trance anthem van 1 generatie. En die jonge Nederlandse DJ, dat was gewoon Tiësto. Silence bracht die zomer heel Ibiza tot stilstand, in de meest herrieachtige zin van het woord. Dansvloeren over de hele wereld die gingen plat op dit nummer. En het wordt tot op de dag als vandaag nog steeds gezien als een van de belangrijkste trance nummers die ooit is gemaakt. Het origineel van Delirium zelf was trouwens veel rustiger. Een beetje ambient house, bijna meditatief. Tiësto die pakte het op en die maakte er precies dat kloppende hart van dat je op de dansvloer wilt horen. 2 generaties clubgangers hebben hun eerste zoen, hun eerste baan of hun eerste drankje gevierd op de tonen van deze remix. Je hoort hem hier op Haarlem 105, de Zeros Classic van 8 augustus 2026. Silence

Dit was hem dan, de Zero's Classic van 8 augustus 2026. Heb je nou nog een Zero's Classic die je graag op de radio wilt horen? Laat je dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. Ja, zometeen gaan we door naar de 105 Weekend Mix. Tot die tijd heb ik nog even een iets rustiger nummertje voor je. Plastic Jesus van Danny Vera, je hoort hem hier op Haarlem 105.

0: Danny Vera en Plastic Jesus hoorden hier op Haarlem 105.
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekend Mix.
0: Ja, we knallen de show nog heel even af met 30 minuten lang zonder onderbreking. De lekkerste muziekmix bij jou op de radio. Ik zou zeggen, geniet ervan. Want de 105 Weekend Mix is officieel. Van start.

0: Dit was hem dan weer, de 105 weekendmix van 8 augustus 2026. Wil je de weekendmix naar terugluisteren, dan kan dat altijd via de Soundcloud van Haarlem 105. Of via haarlem105.nl/avonddienst. Daarbij stuur ik je gelijk door naar Hongkong. Daar zit Mark Scholz namelijk te wachten totdat hij jou kan ontvangen en jou de lekkerste hip-hop, R&B en al dat soort plaat kan laten horen. Dat was hem voor mij weer. Ik wens je een hele fijne zondag. En ik zie je volgende week weer.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beijerland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Ik heb terug ook wat gedraaid. Dat zat dan deze. Nee, toch? Volgens mij niet. Nee, ik hou het altijd wel redelijk goed bij. Higher Escalators hier op 105. Dan ga ik verder met Eddie Bo. Dat is funk uit New Orleans. Deze track heet Hook and Sling. You ready?

0: Misschien dat ik het aan het basloopje kan herkennen dat dit Rapper's Delight is in een dubversie van Taggy Matcher. Verder maar eigenlijk helemaal niks om aan vast te houden wat betreft de originele track van de Superhill Gang. Dan het deze track is Idol van The Mind Enterprises.
1: Ricordo che dopo il TG2 stasera andrà in onda la prima puntata della guerra di Utopia, il fantasma della rivoluzione. Si dirà...

Ik vind het wel leuke elektronica dit. Mind Enterprises, Idol. De volgende track die ik klaarstaan is een relatief nieuwe track, dacht ik. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal goed opgezocht heb. Misschien zit ik een verkoper naast, is al 10 jaar oud. Die Avalanches, je weet wel, die rare hobby knip en plakband uit Australië. Gingen samenwerken met Jamie XX en dat is Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over with.

dit is volgens mij weer iets Frans. Donny Benet, want Benet is dat dan een accent op de E. Het is Bernard's Boogie. En ik weet niet of je dan Bernard Edwards bedoelt. Weet wel, een van de mannen van Chic. Je had Nile Rodgers op de gitaar en Bernard Edwards op de bass zou kunnen. Want de bas hieraan is wel heel erg lekker van deze track. Bernard Boogie, het is dus Donny Benet.

ik neem aan dat je het wel gehoord hebt, dat gitaartje. Dat was natuurlijk wel een kopie van Nile Rodgers' stijl. Dus die Bernard met zijn boogie van Donny Benet, dat moet op Bernard Edwards slaan, de man van Chic, die er helaas al niet meer is. Nou goed, dat was cool dus. Dan ga ik nu naar deze track. Je hoort hem aankomen, Donna Summer. Zomer heette ze eigenlijk, want ze was getrouwd met een Duitse man die gewoon Zomer heette van achteren. Hele leuke dingen gemaakt. Wordt op neergekeken. Een beetje van die saaie disco, zeg maar dan. Nou, volkomen onterecht. Deze track, geweldig. Love is in control. Finger on the trigger.

Een of ander B-kantje van Tripod Quest. Ik weet niet meer op welke single staat. Ik heb er heel veel hier in de kast staan. The Booty draai ik hier op 105. En dan ga ik nu naar meer hip-hop van Above the Law. Dit is Wicked.

onbekende meuk. Er is veel meer reggae dan alleen Bob Marley. Bob Marley geweldig, maar er is nog heel veel meer. Dat probeer ik altijd te laten horen hier in de show. Ga ik naar RJD2, dat is een DJ. Ik weet zijn echte naam niet meer. Coole muziek. Deze track vind ik erg mooi. Ghost Writer hier op 105.

Einde van het eerste uurtje. Plaatsmaken voor het nieuws van een half uur. Zometeen ben ik bij terug met een heel uur allerlei vage meuken. Over vage meuken gesproken. Dit komt uit Japan. Hij heet Cornelius. Nou, natuurlijk niet echt. En dit is Brazil. La, la, la, la, la, la. Maar dan in zijn uitvoering. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: Het nieuwe Haarlem 105. Het is 11 uur. Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Nou, fijn dat je nog steeds bent. Of misschien ben je net ingeschakeld. Uurtje 2 van Open Calling hier op 105. Soul, funk, oldschool, hip-hop, reggae, disco, funk, weet ik veel. Allemaal dingen, elektronica, jazz. Ik draai alles om elkaar heen. Stapels met cd's liggen hier. MP3's nog veel meer. Want vinyl her en der. Dus het wordt weer nog een heel mooi uurtje. Tot middernacht ben ik dus bij je. En dit was Eugene Blacknell van het album You Can't Take Life For Granted. Ga dat checken ergens. Kopen als je het ooit ziet. I'm so thankful. Zo ontzettend goed dat ik het hier kan draaien. Fijn is dat. Dan deze track die ik nu klaar heb staan is Try Just A Little Bit Harder. Kennen we een uitvoering van die schreeuwers Janis Joplin. Maar dit is de originele veel mooier. Hier is hij op 105.

Shirayim, de drumster van Prince. Natuurlijk zit zijn hand hier ook flink in de Glamour's Live hier op 105. En dan ga ik nu naar onze eigen Gotcha uit Haarlem van het derde album Gotcha 4. Heel verwarrend was dat, maar wat een goed album was dat. We kennen weinig mensen. Die eerste twee heeft iedereen wel, maar daarna is het een beetje moeilijk nog wat Gotcha betreft. Maar dat album Gotcha 4 is toch goed. Deze track, Asshole, hier op 105.

Hij klinkt heel jong, dat is hij ook van mij. Een jaar of 12, 13. Shaheen. En Buck Wyman hier op 105. Met de mannen van de Bomb Squad zitten daar volgens mij achter. Die hele groep van Public Enemy. En Shaheem, weinig heeft hij gedaan trouwens, hoor, maar dit is erg leuk. Sly en Robbie, ze zijn inmiddels alle twee overleden. Ik ga nu draaien deze track. Boep, here you go. Dat is denk ik wel hun bekendste track zelf, maar ze hebben zoveel andere dingen geproduceerd.

0: South. I come to tell you without a doubt that books is nothing desirable anyone would want to day to day.
1: Mijn drummer is dus in januari overleden, dat was de drummer. En Robbie Shakespeare, dat was de bassist, die is een jaar eerder gegaan. Ze zijn inmiddels dus alle twee er niet meer. Maar die dingen die ze gemaakt hebben, super gaaf. Sly Robbie, boop, here to go. En dit is Susan van Loop Garou.

Maserati, zo heette ze. Het was een soort zijproject van The Revolution, de band van Prince. Bijna allemaal zaten ze erin. En Prince zelf hoorde hier ook gewoon meedoen. Op deze track 100 miles per hour. Er zijn twee albums van Maserati en die klinken ongeveer zoals dit. Dus gewoon een iets steviger funky van Prince, maar hartstikke cool. Dan ga ik naar Lord Kitchener. Oh, dat vind ik altijd zo leuk dit. Uit Trinidad en Tobago met de steel drum. Dit is Sugar Bum Bum.

Italiaanse hip-hop Quale, zo heette het. En het was Marcello D2. Ja, onbekend allemaal weer natuurlijk. Nou, ik heb nog twee tracks gedaan. Een hele rustige en een hele stevige. Ik dacht, ik ga eindigen met die rustige. Dan kun je gewoon rustig in een warm bad gewoon de nacht ingaan. Maar nu eventjes naar de mannen uit Frankrijk. Justice. Ik heb al regelmatig wat laten horen van ze. Ik vind ze erg cool. Het is een... ja, je kan zeggen een Daft Punk of een Air. Maar dan wel eventjes met een fractie meer stevigheid erin. Iets meer beat, iets meer dance. Het is erg cool. Justice. Deze track heet Fantasy.

was hem weer vanavond. Dankjewel voor het luisteren. Het zit erop. Dit was Hongkong Calling. Nog één track te gaan. Dat is Crazy Penis. Ja, echt waar. Warm on the inside. Je kan alles terugluisteren op, bij Mixcloud. Maar ook op uitzending gemist op www.haarlem105.nl. En mocht je op de tv hebben meegekeken, dan zie je allemaal prachtig mooie beelden van Hongkong. Dan heb je een beetje een sfeerbeeld van hoe het eruit ziet bij night. Tot volgende week.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Het gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 talent.
2: Ja, goeienacht man, ik sta maar weer hier. Zometeen beginnen met Block & Crown. En waarom ik witte voet heb in mijn huis. 105.

Coldplay, Orphans. Daarvoor je Block and Crown, Hold Me Closer. Zo, goedenacht, daar zijn we weer. Haarlem 105, Haarlem Heemstede. Marnix Damman hier. Einde van de zomervakantie is een beetje in zicht. We krijgen nog wel een heerlijk warme week. Maar het mooie van het einde van de vakantie is ook weer dat alles weer een beetje opstart. Hè. Ja, ook mensen zijn gewoon aan het werk hoor. Maar ik bedoel, als je kinderen hebt en die gaan naar school, dan gaat het binnenkort weer beginnen. En ik werk ook in het onderwijs, dus dan gaat het voor mij ook weer beginnen. Maar wat ik ook zo mooi vind, het Eredivisie-seizoen is ook weer begonnen. En dat is voor de mensen uit deze regio hartstikke leuk. Want gisteren won de ploeg uit Velsen-Zuid, Telstar. Die won toch even zomaar van NEC. NEC, de club uit Nijmegen, die toch hoog eindigde vorig jaar. Derde werden ze afgelopen seizoen. En als je dan begin van het seizoen meteen wint, 2-1, dan doe je dat toch hartstikke goed. Dat is erg knap. Misschien eens even kijken of we daar... Oké. Hier. Nou, dat ging even niet goed. Ik wilde natuurlijk laten horen deze... Ja, dat is hartstikke goed dat je dat doet. Dat staat toch mooi vervierde. Dus ja, wie weet kunnen ze die lijn doortrekken. En weet Telstar het fantastisch te doen. Hoe dan ook, wij gaan hier verder zeg maar echt hun ding zeg maar goed voetballen. Net als Jason Derulo. It's your thing.

Back to Love, Lincoln Jesser. Zometeen hier op HLM 105 kun je ook weer achterlaten wat je zou willen horen. 06-105-10538 of via de site hlm105.nl/studio. Sebastian heeft het al gedaan, die gaan we zometeen draaien. En zometeen hoor je ook waarom ik witte voeten heb als ik door mijn huis loop. Sebastian wilde graag weten, Call It What You Like van Robbie Doherty. There we go. Nee, toch niet. Hij doet het niet. Wat doe ik verkeerd? Is het die niet?

The Cure Lullaby. Ja, Haarlem 105 06 105 105 38. Daar kun je een nummer aan vragen. Sam had dat al gedaan. Midden in de nacht radio maken vind je niet altijd de goede schuif. Ik heb hem toch gevonden. Als er nog hier, call it what you like. Robbie Doherty.

en zo. Dat was hem helemaal gelukt. Dat ging eventjes... we zijn er weer. Dat is nachtradio, is toch af en toe lastig. Witte voeten in mijn huis. Ja, je zal het niet geloven, maar in je huis moet af en toe wat gebeuren. Zo ook in mijn huis, in ons huis moet ik zeggen, van mijn mooi gezinnetje en van mij. Ja, de badkamer wordt verbouwd. En misschien ben je er bekend mee, misschien niet. Ik zal even meenemen. Normaal ga je lekker naar je badkamertje en 's ochtends poets je je tandjes. En je gaat even een keer onder de douche en 's avonds poets je nog een keer je tanden. En je loopt lekker je badkamer in en uit. Nou, bij ons dus even niet. Een week lang niet. En dan moet je als een soort campingganger moet jij naar je schoonouders om de hoek, weet je wel. Maar in je huis, er is overal stof. Stof van het slijpen van de stenen, van het voegen van alles wat er gebeurt. Dus ja, je loopt de hele tijd de smerigheid door je huis heen. Dus ik ben één grote spoor aan het leggen door mijn huis heen. Heel relaxed. Nou, eigenlijk niet. Hoe dan ook, het komt wel weer goed. De mannen zijn hard aan het werken. Ik hoef het gelukkig niet zelf te doen. Dat kan ik ook niet. Maar ja, nu ben ik even right here. En misschien is dat allemaal beter ook. Gewoon even radio maken. Selbin, right here. I used to think that I was born to play this game alone. Had a picture

Faithless Mohammed Ali. Hier op Haarlem 105. Hey, zometeen gaan we nog meer lekkere nummers draaien. Je kon ook een nummertje aanvragen. Daar komen we zo op terug. Wat komt er nog aan? Er komt zometeen A Train komt er nog aan. En daarna doen we nog Rock'n'Roll Reloaded. Waar we drie nummers gaan draaien uit de 80s, 90s en uit de Zero's. Drie rocknummers moet ik zeggen. Maar goed, nummertje aanvragen. Eerder had Sam dat gedaan. Nu heeft Sebastian dat gedaan. Die wilde heel graag horen Teddy Swims. Nou, dat hebben we natuurlijk helemaal in petto. Dat gaan we even doen. Terry Swims, The Door. Geniet ervan, Sebastian. Deze is voor jou 06-105-105-38. Als je zelf ook een nummer wil aanvragen, hier op Haarlem 105.

The Weekend Train, we zitten er middenin. Sterker nog, we gaan het nog even heftiger maken. Ik had al aangekondigd, we gaan even een stukje rock'n'roll draaien. We gaan zometeen beginnen met Rock'n'Roll Reloaded. Drie nummers uit de 80's eentje, uit de 90's eentje en uit de Zero's eentje. Ik heb er weer drie hele mooie voor je klaarstaan. We beginnen met deze eerste. Ik weet bijna zeker dat jullie deze echt wel kennen. Het is een Zweedse band. We hebben niet heel veel nummers meer gehad daarna, maar de synthesizer waarmee zij beginnen, die zijn toch echt wel iconisch. Voor mij persoonlijk is dit een herinnering waar mijn vader destijds, nou het is al heel lang terug, een schuur aan het bouwen was. En ik zat met mijn broer, zat ik daar in het geraamte van die garage, zat ik dit mee te zingen luid, want het was toen een hit natuurlijk. Ja, zo oud ben ik al. Europe, The Final Countdown. Ik bedoel, moet ik nog meer zeggen? Wat een fantastisch nummer. Ik ga je niet langer laten wachten. Hier komt-ie. En let even op dat mooie synthesizer intro.

Europe, de Final Countdown, geïnspireerd door de David Bowie film Space Oddity uit 1986 alweer. Daarna komt hij uit 1994. Dit nummer is een beetje een protestnummer geworden. Geschreven door de Cranberries na een vreselijke bomaanslag, dacht zij van je moet een protestnummer komen. Ja, het gaat door merg en been wat ze zingt, maar het is zo mooi. Cranberries, Zombie.

Cranberries, Zombie. Zo, we zitten midden in, hoor. Er komt nog één. Dit was uit 1994. 1994. Ja, is toch langer terug dan je misschien zou hopen. We hebben er nog één te goed. Zometeen gaat ook nog deze draaien. Ja, maar niet voordat we even deze Rock'n'Roll Reloaded hebben afgemaakt. Er komt nog één nummer uit 2008. Was een grote doorbraak van deze Amerikaanse band. Kings of Leon. Ja, Kings of Leon moet ik nog zeggen. Sex on Fire.

Kings of Leon, Sex on Fire. Zo, we zitten er alweer bijna doorheen. Ik heb nog één te goed. Ook Evie had een nummertje aangevraagd. Die wilde graag Bruno Mars horen. Nou, dat kunnen we zeker regelen. Dat gaan we doen voor jou. Maar niet voordat ik je even wat heb verteld over Bruno Mars. Want de man heeft natuurlijk al enorm veel hits op zijn naam. Just the Way You Are, Grenade, Locked Out of Heaven, Uptown Funk, 24K Magic, van alles heeft hij. Maar nu ook heeft hij een fantastisch mooie hit. I Just Might. Die klinkt natuurlijk zo. Luister. Maar wat ik dan zo interessant vind, is dat dat heel erg klinkt zoals dit nummer. Luister goed. Hier. Hoor je het? Van dat is. Kom nog een keer zo. En dan hoor je deze. Dat vind ik toch zo, ja, ik weet niet wat het is, of dat mijn eigen dingetje is, geen idee. Maar dat is Move Your Feet van Junior Senior, dat is een heel ander nummer hoor. Maar ik vind het toch heel erg veel op elkaar lijken. Hoe dan ook, de hit wordt er niet minder groot van. Bruno Mars is het laatste nummer wat we gaan spelen voor Evie vanavond. Vannacht moet ik zeggen, I Just Might, Bruno Mars. Oh.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.